0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking die nu is afgesproken staat dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet zal nog eens kijken naar het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol. De regels moeten vanaf november de geluidsoverlast en de uitstoot verminderen. Maar een commissie oordeelde vorige week dat dat niet gaat lukken. Onder meer oppositiepartij GroenLinks-PvdA en coalitiepartijen CDA en D66 dringen erop aan dat het kabinet opnieuw naar de tekentafel gaat. Minister Karremans heeft dat nu toegezegd, maar zegt ook dat de luchtvaart onmisbaar is in een open economie. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-set en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City. Die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeienacht en goedemorgen en welkom op deze woensdag 20 mei 2026. Ik ben blij dat ik er weer ben om deze overgang van de nacht naar de dag samen met jou te maken. Afgelopen week was ik even tussenuit naar het prachtige Italië. Ik heb niet alleen wat souvenirs meegenomen, maar ook wat extra kilo's. Goh, wat heb ik daar fantastisch gegeten, zeg. Echt heerlijk, maar misschien iets te veel. En tijdens dat ik daar was, viel het me op dat we in Nederland toch ook wel weer makkelijk hebben of zo, weet je wel. Geen bergen waar je doorheen moet boren om een weg aan te leggen, of niet een hele klim hoeven te doen als je weer terug naar boven moet op de berg waar je woont, omdat je je mobiel thuis bent vergeten. Alles is hier gewoon zo lekker plat, weet je wel. Maar ook geen absurd dure gebouwen die je moet onderhouden. Want ik heb mijn ogen uitgekeken daar, joh. Al die geschiedenis en architectuur en die prachtige omgeving van Toscane. Nou, om die sfeer een beetje met je te delen, heb ik wat voor je meegenomen uit Italië. Twee platen. Eentje lekker upbeat, om je dag lekker energiek mee te beginnen. En de ander heerlijk dromerig en mellow. Dat zometeen. Maar we starten eerst hier in Dagnacht bij met Billy Joel en Uptown Girl. Goedemorgen.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran en Shape of You op NPO Radio 2.
2: De dag nachtplaat.
1: Rechtstreeks van Italiaanse bodem. Jouw dag nachtplaat. De opties voor vandaag zijn als volgt.

Cento van Mattia Bazar. En het leuke is, het klinkt een beetje als een dansvloerbanger. Maar als je dan een tekst vertaalt, is het toch wat gevoelig. Wat er overblijft van mijn poëzie, in de slaap van de schaduw, langzaam glijdt het weg. Nou, prachtig toch?

Zucchero en Il Volo, je nachtplaatkeuze van deze ochtend. Hij zingt over het moment waarop twee geliefden beseffen dat hun wegen moeten gaan scheiden. Even een kleine greep uit de vertaling hoor, gewoon om het leuk is, je verstaat er nooit geklap van. Omdat ik behoefte heb aan iets goeds, dat mijn wereld verlicht, net zoals jij. Omdat ik behoefte heb aan iets echts, dat de hemel verlicht, net als jij. Nou, prachtig toch? Wat een mooie tekst. De Italiaanse textuele schoonheid dus. Maar voor welke ga jij? Ga je voor de dansbare dagplaat van Bazaar? Of de noodlottige nachtplaat van Zucchero? Laat het even weten. Pak de NPO-luisterapp erbij en app het eventjes door. Kun je ondertussen luisteren naar deze van Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Je kon kiezen uit de twee platen van Italiaanse bodem. Even kijken, Ticento van Bazaar en Zugro en Il Follo. Voor de dagplaat, dus Ticento. Ticento! Daar ging Cor voor, Roland, Frank, Martine. De NPO, de officiële NPO uit 2023, die heeft ook gereageerd. En die gaat ook voor de dagplaat. En Joost gaat voor de dagplaat. En ja, noem me dan Gijs. Ja, ik weet niet, ik klink toch wel anders dan Gijs, denk ik toch. Maar ik snap het, ik ben even weg geweest. Dan ben je al snel vergeten natuurlijk, zo gaat dat. Voor Zugaro en Il Follo gingen Lika, Marco, Bartol, moet ik zeggen. Ja, Stefan, Timo en Eric from the UK. Dus het is een beetje, gaat een beetje gelijk op. En aan de telefoon hebben we iemand die de doorslag gaat geven.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mieneke.
0: Hallo Mieneke.
3: Ja.
0: Hi, met je eigen tune heb ik voor je ingezet.
3: Super.
0: Ja, ik vind het zo leuk altijd om jou te spreken, maar ik spreek je eigenlijk een beetje te weinig.
3: Nou. Ik weet niet.
0: Nou, ja, maar ik ben op vakantie geweest, dus ik heb je al een paar weken niet gesproken natuurlijk, hè?
3: Nee.
0: Dat
3: nee,
0: is ook wel.
3: En ik heb hem ook een paar keer niet geluisterd. Nogal wat keertjes niet geluisterd.
0: Oh, dat doe je dan gewoon omdat ik er niet ben?
3: Nee, omdat ik het ziekenhuis niet. Hallo.
0: Oké. Okay. Ja, dat is niet zo'n hele leuke reden natuurlijk.
3: Ja, dan kan ik de radio niet aanzetten.
0: Nee, nou ja, hier is een oortje toch? Je kan hem gewoon zo indoen, stiekem.
3: Dat had ik dus niet bij me. Ja, als er een keer dingen acuut gebeuren, dan heb je niet alles bij je.
0: Nee, dat snap
3: ik. Heel vervelend.
0: Hadden we je eigenlijk even langs moeten brengen. Hé, maar we hebben het over de dag-nachtplaat. En ik dacht, Italië. Mooie uitgestrekte velden en mooie glooiende heuvels. Daar heeft Mieneke vast ooit wel eens de liefde gevonden.
3: Niet zozeer in Italië. Nee, maar weet je, het is meer de tekst.
0: Ja.
3: Waar ik wat mee had, van dat je soms iets los moet laten.
0: Ja.
3: Omdat er iets mooiers is.
0: Nou, dat is ook bijzonder moeilijk, denk ik wel, hè, om iets
3: dat
0: los te laten.
3: Zeker, maar dat heb ik wel ervaren dat dat niet verkeerd is geweest.
0: Nee.
3: Ja, nee, er is iets mooiers in het verschiet, of iets wat beter bij je past, weet ik veel. Mm-hmm. Maar dat je dan iets anders los moet laten, dat is toch een beetje de intentie van het lied, of niet?
0: Zeker, ja. Maar wat ik dan wel weer bijzonder vind, is dat Zugaro die bezingt dan dat gevoel dat hij moet loslaten. Maar tegelijkertijd hoopt hij dan dat hij weer zo'n mooie liefde zal vinden als wat hij heeft gehad.
3: Ja.
0: Ja, prachtig.
3: Nou, dezelfde als je. Dat kan nooit.
0: Nou ja, ik denk misschien was het niet helemaal zijn keuze. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie van het liedje.
3: Nee, maar het is wel, het spreekt me wel aan. Want maar we gaan niet mijn hele liefdesleven hier bespreken.
0: Oh, nou wat jammer.
3: Dat is nou ook weer.
0: Nee, ik denk, je hebt zoveel met ons te delen, zoveel ervaring. Omdat je gewoon wat ouder bent.
3: Ja.
0: Heb je het allemaal meegemaakt?
3: Ja, zeker. Oh. Nee, maar nooit blijven hangen in iets wat het niet helemaal is. Maar
0: nee.
3: Dat weet je soms pas.
0: Ja.
3: Als je de ware tegenkomt, ja, en wat is de ware?
0: Ja, en misschien ben je dan toch al bezet.
3: Ik heb veel de wares gehad.
0: Nou, Mieneke, met dat in gedachten, gaan we samen lekker luisteren naar deze plaat van Zugaro.
3: Ja, heerlijk, lijkt me heerlijk.
0: Dankjewel.
3: Okay,
0: ik wens je sterkte de komende tijd en een hele fijne nacht.
3: Ja, dank je. En ik ben een heleboel afgevallen.
0: Nou, dat is mooi meegenomen dan.

Kensington en Riddles op NPO Radio 2. Ja, ik weet niet wat je van plan bent in je 83ste levensjaar. Misschien wel even helemaal niks doen. Maar Paul McCartney is dat alles behalve. Binnenkort staat hij op het album van The Stones, dat op 10 juli uitkomt. Voor het eerst een officiële samenwerking nadat hij wel eens samen heeft gewerkt met collega's op de achtergrond. Maar daar blijft het niet bij, want volgende week brengt hij ook nog eens zijn eigen album uit. Een ode aan Liverpool, de plek waar hij opgroeide. En dan is het weer, staat er wel een samenwerking op, en die is dan weer met Ringo Starr. Maar nu het oude werk van de nog levende legende Paul McCartney uit 93. Dit is Hope on Deliverance.

weed and walk on the wild side op NPO Radio 2. I'm in the mood. Mood machine. Het is tijd om de mood machine weer van stal te halen, om even de thermometer bij iedereen in te brengen. Om eens te peilen, hoe staan we erin? Hoe voel je je? En dat gevoel proberen we dan te vangen in een liedje. Nou, dus dat is het perfecte liedje voor het moment. Als je op dit moment zit te luisteren, je denkt, nou, ik voel wel iets. Ik heb een heel positief gevoel. Of ik heb een heel negatief gevoel. Of ik ben verliefd. Of ik heb zin in koffie. Of ik weet nog dat ik vorige week lekker heb gefietst in het bos. En daar denk ik graag aan terug. Maak er een steekwoord van. En dat steekwoord kan je gewoon even toesturen. Doe dat via de NPO Luister-app. Dan gooi ik dat zometeen in de moodmachine. En dan krijgen we het resultaat. Een soort van gezamenlijk gevoel. Iets dat ons lekker verbindt. Dus pak je app erbij en stuur dat steekwoord eventjes in. Bellen, ja, dat gaat niet. Want anders kan ik niet in de moodmachine stoppen. Ook inspreken, wat ik normaal gesproken heel leuk vind als je dat doet. Kan ook niet. Dus app het gewoon eventjes door. En dan stoppen wij het lekker in die moedmachine. Tijd voor muziek van Shanna Spyro. Dit is een hele, hele nieuwe. Onze dipsong de hele week. En Material Lover nu op NPO Radio 2.

0: Murrayhead en One Night in Bangkok. En daarvoor hoor je Shanna Spyro, onze dagnacht tipsong van deze week, op je radio. De mood machine, de thermometer die we graag even bij iedereen inbrengen om te peilen hoe de vlag erbij hangt. Voel je je nog een beetje goed of niet? Wat is de algehele sfeer en stemming? Waar ben je mee bezig? Waar denk je aan? En dat proberen we dan te vangen in één track die dan de moedmachine voor ons heeft uitgezocht. Want ja, ik kan mijn hersenen, ja, die werken al niet bij pimpamplaat, laat staan bij zoiets ingewikkeld als de moedmachine. Een hoop reacties die er zijn binnengekomen. En ik vind de uitkomst verrassend positief.
1: Het is 4:41 en de moedmachine krijgt een flinke mix binnen. Mineke is vrolijk, Vincent voelt zich beroerd, Marco gaat theatraal, Esther is vermoeid, Martine heriet Carina, Dolores blijft hoopvol, Stefan is zeiknat, André gaat in slow motion, Bartez moppert op het kutweer, Rob denkt aan koffie, Judith pakt de schouders, Lika blijft zonnig, Luke voelt zich eindwandvrij, Marco Nijssen is aan het zagen, Jacco Pauw is nerveus, Willem-Jan voelt Oosterschelde, Manuela zegt grrr, en Hansje is nog steeds bezopen. Regen, koffie, zon, frustratie en een vleug theater. Dat vraagt om een plaat die de wolken opentrekt. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, 1985. Voor Lika's zon, Mineke's vrolijkheid, een oppepper voor Vincent en Esther, en misschien zelfs een zonnestraal voor Bartez en Manuela. Regen buiten of niet, bij dag-nacht schijnt de muziek.

Douwe Bob op je radio en nothing to lose. Ja, die gozer die is zoveel onderweg en hij heeft altijd... ja, hoe zeg je dat? Komt hij hier van die patatjes tegen en pizza's en... hij eet veel rotzooi, chips ook en zo. En op een gegeven moment zei hij, ben ik er was ik wel klaar mee. En wat heeft hij toen gedaan? Heeft hij in de supermarkt een blikje tonijn gepakt. Nou ja, dat denk ik is hartstikke lekker. Veel proteïne, maar wel even een breath mintje. Bop, bop.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte van hem. Ook komt er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk maken ook kapitoolbestormers daar aanspraak op. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL Alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

Een soort van Spaans zingende Madonna hoor je in Who's That Girl? Daarvoor Imagine Dragons and Demons. Een hele goede morgen en welkom op Radio 2. Op deze fantastische woensdag 20 mei 2026. Het is de laatste dag dat we nog wat regen kunnen verwachten. Voordat we collectief dagelijks aan de zonnebrand moeten. Want er komen temperaturen aan van rond de 30 graden. En misschien zelfs al daar overheen. Dit in het Pinksterweekend, hè? Is dat niet normaal? Nou, ik heb zelf al een klein beetje mogen wennen en proeven aan de warmte. Want ik ben net terug uit een week in Italië. Het was ook wel wat regen, moet ik zeggen. Maar vooral veel pasta's gegeten. En pizza en prosecco. En bruschetta. En ik kan je vertellen, het was echt heerlijk. Bijna net zo heerlijk als de muziek die eraan komt in de vorm van The Police. Bryan Adams, die met eentje die je eigenlijk heel weinig hoort. En Linkin Park. Maar laten we eerst even kijken wat deze woensdag nog meer te bieden heeft. Sowieso komt er een nieuwe Star Wars film. Star Wars The Mandalorian and Grogu. De film gaat over Din Djarin. Beter bekend als The Mandalorian. En die heeft al een heel klein schattig partnertje. Grogu. Bij de fans is hij dan ook wel bekend als Baby Yoda. Maar het is helemaal niet Yoda. Het is gewoon een ander karakter. Het is een beetje gediscrimineerd wordt daar. Alle Yoda's lijken op elkaar. Ja, goed. De eerste geluiden zijn positief. Dus ik ben benieuwd of deze Star Wars film dezelfde storm aan bioscoopbezoek veroorzaakt als de film van Michael Jackson. Verder worden vandaag de Musical Awards uitgereikt. De belangrijkste musicalprijs die ons land heeft. Er zijn 10 nominaties voor Hadestown en Foxtrot. Dus ja, waarschijnlijk wordt één van deze twee. En tot slot is het vandaag dag 2 van het bezoek van Poetin aan Xi. Ja, die Xi die denkt, ik haal gewoon 2 grootmachten binnen een week naar mijn land toe. Ja, Rusland die hoopt meer olie te kunnen verkopen aan China. En ze gaan het natuurlijk ook hebben over Taiwan. En ja, je voelt dan alles wel een beetje dat het ook niet heel lang meer gaat duren, denk ik. Dus ja, mocht Xi Taiwan gaan invallen, dan sturen we gewoon de police. Alsof die er wat aan kunnen doen. Je hoort ze nu met Roxanne op NPO Radio 2. Ik wens je een hele fijne, mooie ochtend.

0: Miley Cyrus, wat een prachtige stem heeft die vrouw toch ook, hè? Used to be young, hoorde je op NPO Radio 2. Tijdens het Pinksterweekend doen we elk jaar hier op NPO Radio 2 iets bijzonders. De album Tweedaagse. Dan draaien we twee platen achter elkaar van hetzelfde album. Dat gebeurt natuurlijk nooit dat je twee keer dezelfde artiest hoort. Maar in dat weekend wel. De eerste die kennen we allemaal. En de tweede waarschijnlijk niet. Dat is dan meestal een vergeten parel die vaak ondergesneeuwd is gebleven aan een gigantische hit die je daarvoor hebt gehoord. En om vast een beetje in de stemming te komen, draaien we daar alvast een aantal vergeten pareltjes van. Vandaag van het album Reckless van Bryan Adams. We kennen natuurlijk allemaal Summer of 69, Run to You. Maar ken je de volgende nog over een vrouw die dagelijks de dagelijkse sleur probeert te doorbreken? Door de stress van haar af te dansen in het weekend. Bryan Adams op je radio met She's Only Happy When She's Dancing.
1: Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

Linkin Park. En in the end... wat krijg je als je New Jersey combineert met Amsterdam? Nou, waarschijnlijk de allerkleinste pick-up truck ter wereld. Een bureau met een laadbak. Ziet er natuurlijk niet uit. Maar deze combinatie die je nu hoort is wel fantastisch. De Amsterdamse mannen van Another samen met de New Jersey 54 Ultra. Another die namen de Sins voor hun rekening. En 54 Ultra die pakte dat heerlijke zomerse gitaartje. Opgenomen ergens in de studio in de staat New York. Another samen met 54 Ultra en Talk to You. Let me talk.

0: Desmond Archer op NPO Radio 2 en Slipping Satellites.
1: Terug in de tijdplaat.
0: Ik wil graag even met jou terug naar het jaar 1992. 20 maart viel toen ook op een woensdag. En het was de dag dat Ronald Koeman FC Barcelona een mooie dag bezorgde met een legendarische vrije trap. Nou, ik heb hem zelf niet gezien. Want ik keek nooit voetbal. Maar als je destijds de televisie aanzette, dan keek je op zaterdagmiddag trouw bijvoorbeeld naar Countdown. Of Top 40 met Erik de Zwart. Zag je ook vaak. En de dames van toen, dat weet ik nog wel, die hadden dan het idee dat ze heel modieus erbij liepen als ze dan zo'n oversized spijkerjack aan hadden. En dat is natuurlijk niet heel bijzonder, dat zie je nog steeds wel. Maar daaronder hadden ze dan zo'n hele felgekleurde wielrennerbroek. Weet je dat nog? Ik was 12 in 1992 en ik zat altijd met mijn tape recorder klaar om bijvoorbeeld de nieuwste op te nemen van Snap. Ik zit even te kijken, Jarno, hebben we die voorbeeldjes eigenlijk bijgepakt? Denk ik niet, of wel? Wacht even. Waar is jouw microfoon? Jarno! Ja, is dat deze? Ik zet gewoon alle schuiven open. Nee, je bent er niet, hè? Ik heb gewoon niet jouw Jarno op de schuif. Nou ja, weet je wat ik... Ik ga... dan ga ik het maar gewoon vertellen. Dat is jammer. Ik had het een beetje voorbereid met allemaal leuke audiofragmentjes om je een beetje mee terug te nemen in het gevoel. Maar dit staat niet in de computer. Goed, ik was 12 en ik stond met mijn tape recorder zat ik klaar om het album op te nemen wat toen uitkwam. En dat was Mad Men's Return van Snap. En ik heb dat album dus meegenomen in de studio. En jij mag over 10 minuten bepalen welke track we integraal gaan draaien. Wordt dat de mega-hit Rhythm is a Dancer? Rhythm is a Dancer. Ja, dan moet ik het zelf maar voor gaan zingen of zo. En, of je kan gaan voor A Color of Love. Of iets wat radicaler is. En dat is Exterminate. Kan je het je nog herinneren? Doe je best. Want de voorbeeldjes heb ik niet voor je. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Welke van die moet het worden? Rhythm is a Dancer, Color of Love of Exterminate. Van de plaat Mad Men's Return. Het album van Snap dus. Doe dat via de app en dan kan je ondertussen luisteren naar deze van Toto. Make Believe op NPO Radio 2.

0: Toto en Make Believe op NPO Radio 2.
1: Terug in de tijdplaat.
0: Ja, ik wil je toch even laten horen welke keuzes het nou zijn. Want sommige die moet je echt een beetje langs horen komen. En dan denk je, oh ja, dat was die. Dus om je een klein beetje te helpen, hier is de lijst alsnog.

dan de banger, zoals ze dat noemen, van Snap. Exterminate! Ja, je kan het laten weten via de app. De NPO-luister-app, pak hem er even bij. Of spreek even een berichtje in. Misschien heb je een herinnering uit dat jaar 1992 dat het album uitkwam. Laat dat ook eventjes weten. Dan hoor ik je zo meteen. Kun je ondertussen luisteren naar deze van Raccoon en Ocean.

0: Summer op NPO Radio 2, een homewrecker.
1: Terug in de tijdplaat.
0: De Terug in de Tijdplaat komt van het album van Snap. En daarvan zoeken we dat, een plaat. Madman's Return heet het album. We zoeken Rhythm is a Dancer of Color of Love of Exterminate. Dacht ik van, nou, dat is leuk om te draaien. Je kon erop stemmen en dat hebben een hoop mensen gedaan. Vond ik hartstikke leuk. En de uitslag is toch wat anders geworden dan ik in mijn hoofd had. Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee, Marcel? Volgens mij hebben we nog niet plezier gehad om elkaar eerder te spreken dan wel te ontmoeten, of wel?
2: Volgens mij is het de eerste keer dat wij elkaar spreken, inderdaad. Ja,
0: ja, want ik moet zeggen, ik ken toch de meeste mensen in het dag-nachtclubje die af en toe eens bellen, die ken ik wel. Maar dit was een nieuwe naam. Ik denk, hey Marcel, wie is Marcel? Wat doet Marcel? Ik wil alles weten van Marcel.
2: Oeh, lastig. Vraag maar chauffeur. fan van Radio 2. Ik hoor jou vaak. Wel eens scherp misschien, maar inderdaad nooit gesproken.
0: Nou, wat gezellig, Marcel. Dus jij weet meer van mij dan ik van jou, eigenlijk.
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, toch? Nou ja, zo, dat is ook wel een beetje de bedoeling natuurlijk. Hè. Ja. Ik ben wat meer publiek dan jij, natuurlijk. Marcel, dat album, heb je dat gehad van Snap? Madman's Return?
2: Nee.
0: Nooit gekocht?
2: Nee.
0: Wat ik moet zeggen.
2: Nee, geen idee. Ik was meer Tour Limited. CD'tjes en cassettebandjes opnemen van de radio. En,
0: Want in 1992, hoe oud was jij toen?
2: Fuck.
0: Moet je rekenen op deze vroeg.
2: Was ik 11 eigenlijk dan.
0: 11, ja, dus je bent uit 81 dan?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Ja, kijk, ik ben 80, dus makkelijk rekenen. Maar je was 11 jaar, dus op een gegeven moment ga je dan naar de middelbare school, denk je zo? Rond je 11e, 11e, zo? 11, 12?
2: Nee, ja, 12 dan, hè.
0: Ja, nou, misschien was je een hele vroege leerling. Het zou kunnen. Maar,
2: nee.
0: Hoe zag je leven eruit toen? Wat deed je vaak? Wat had je aan? Ik wil alles van je weten, Marcel.
2: De Cavello,
0: Cavello? Je had dat kopje geschoren?
2: Nee, ik heb één keer zakkenkaal gehad. Dat mocht niet, want mijn moeder niet kon kappen. En heb ik na lang zeuren is het gelukt. En dat zag er niet uit. Dat is nog niet gedaan.
0: Nee. Toen was het meteen klaar. Maar was je op school een beetje cool dan? Met een kapsel?
2: Nee. Denk het niet.
0: Gewoon niet. Oké. Okay. Nou, Marcel, dankjewel. Vertel, welke heb je gekozen? Want jij hebt het bepaald. Nou ja, je bent gewoon eigenlijk representatief voor de meerderheid. Zo moet ik het zeggen.
2: Ja, Exterminate. Want die andere die hoor je natuurlijk... dat is standaard, dat hoor je altijd.
0: En
2: deze dan weer niet. Dat is veel leuker, vind ik.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben blij dat je bent gekozen. Want ik had verwacht dat het Rhythm is a Dancer zou worden. Of misschien wel Color of Love. Maar het is toch deze Exterminate. Een beetje veel energie voor de vroege ochtend, maar misschien is daar het meeste behoefte aan.
2: Ik denk het wel.
0: Marcel, ik wens je een hele fijne dag verder nog, wat het rest.
2: Ik wens jullie niks minder.
0: Dankjewel, doei!
2: Tot ziens, hoor.

Thin Lizzy en The Boys Are Back in Town. En we sluiten hem af met deze van Eric Carmen en Hungry Eyes. Wat een fantastische plaat was dat. Ik weet nog goed dat ik met mijn moeder 1000 keer naar de film Dirty Dancing heb gekeken. Met mijn zus ook die lift geprobeerd en zo. Bijna de nek gebroken. Mooie tijd was het. Ik wens je een hele fijne ochtend. Zometeen met Jan-Willem start op. Jeroen en Jan-Willem staan er klaar voor. Ik spreek je vrijdag weer.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen, waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en de asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits staat op het punt van beginnen. Ja, de woensdagochtendspits is doorgaans niet de drukste van de week. Maar toch, we kunnen wel heel wat files weer verwachten natuurlijk. In het zuidoosten van het land zijn ze misschien wat langer. Want daar regent het nog even. In de rest van het land is het allemaal wat droger. En verder zien we wat extra vertraging straks in het midden van het land. Want er is een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken. Daar is de verbindingsweg naar de A28 dicht. Naar de A28. En ook op de A28 zelf heb je daarmee te maken, van Zwolle naar Utrecht. Dus hou daar rekening met wat extra reistijd. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27.
2: Bijna, dankjewel. Tot zo, hè.
3: Tot zo. Ster.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof!
20: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
21: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Jan Willem, start op.
22: BNN Para.
23: Het is maar één. NPO Radio 2.
24: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: zoet en zuur. Als een bittersweet symphony. Aan je woensdagochtend beginnen. Als een voorproefje voor de album Tweedaagse komend weekend. Dus het is de albumtracks.
1: Ja.
0: Dit is de titeltrack van het album dat in 2016 uitkwam. Dus 10 jaar oud. Volgens mij was dat ook in april. Dus echt 10 jaar oud. Michael Kiwanuka met die openingstrack. Dat is de langste op die plaat. Cold Little Heart, die altijd in de top 2000 staat.
1: Oh ja.
0: En dit is de ene langste, want die is, deze is geloof ik 7 minuten en 7 seconden. Die Cold Little Heart gaat ruim over de 10 minuten. Love and Hate van Michael Kiwanuka.

0: inspiratie zijn om lekkere liedjes aan te vragen voor de album Tweedaagse komend weekend hier op NPO Radio 2. Dat was een fijn Pinkster. Goedemorgen, welkom op woensdag 20 mei. Dag Jeroen.
1: Ja, hallo. Jawel.
0: Hallo. Hoi. Ja. Er wordt druk gewerkt in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja, ik hoorde het, ja.
0: Nog iets lager. Ja, nog iets lager. Nee, nog iets lager. Nee, nog iets lager. Nog iets lager. Podium is zo hoog, hè, van Harry Styles.
1: Ik zag het, ik hoorde het, ja. Dat mensen daar staan voor dat podium en die kunnen dan helemaal niks zien. Want ze kijken zo'n heel eind naar boven.
0: Het is een super sympathieke opstelling van die Harry Styles. Die heeft gewoon het hele veld gebruikt om zijn podium te bouwen. Zodat, nou, dan heeft iedereen ook wel een soort van eerlijk zicht. Iedereen heeft wel een momentje dat Harry Styles in de buurt is.
1: Ja, precies.
0: In dat stadion. Ja, ja. En dat is super sympathiek. Waarom niet dat het podium zo hoog is dat mensen die veldkaarten hebben. En ja, dat zijn toch gewilde kaarten, want dan heb je het mooiste zicht. Die staren zich helemaal ongans.
1: Oh, wat kijk,
0: kijk de hele
1: dat dan,
0: tijd omhoog.
1: Dat je zo'n heel concept hebt bedacht met het idee van dan kunnen we bij iedereen in de buurt zijn, wat natuurlijk super sympathiek is. En dat er dan weer mensen komen, kan ik zien. En dat je dan alles helemaal opnieuw moet gaan doen.
0: Ja oké, maar het is ook gewoon heel veel podium. Er staan ook gewoon heel veel mensen dicht bij het podium. Dus die hebben allemaal een nek heen inmiddels.
1: Maar hij is er vanavond weer.
0: Gaat hij weer optreden
1: met
0: in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat zijn de geruchten. Misschien is het hetzelfde podium, maar hebben ze er gewoon een meter afgezaagd. Zoiets denk ik.
1: Als een soort catwalkje.
0: Ja het is ook een hele grote catwalk. Het is ook een symbolieuze man die Harry Styles. Veel plezier als je erbij bent vanavond.
1: Heb je de weer-app al geopend, jongens?
0: Ja, nou, nog hier. Druk maar eens even op die knop die daar naast jou zit.
1: Ja, weet je het zeker?
0: Of je moet zeggen, ik heb er geen zin in. Nee, dat hoeft niet, hè?
1: Ja, je
0: gaat echt drukken? Ja, maar je hebt een hekel aan het orkestje, volgens mij.
1: Nou, nee, ik heb het al 100 miljoen keer gehoord. Het is een beetje een soort...
0: Oké, maar dat geldt ook voor ABBA. Dat vind je ook nog steeds leuk.
1: Dat is waar.
0: Oké, geef hem een zetje dan.
1: ABBA van de
0: zomerse orkestjes.
1: Want het wordt zomer. Zet het alvast in je agenda voor zaterdagavond. We hebben ook nog weer wat leuks. Een soort vuurwerk. Lichtende nachtwolken kijken.
0: Lichtende nachtwolken?
1: Er staat in de AD vandaag een heel stuk over. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat alleen in deze tijd van het jaar voorkomt. Dat zijn wolken die je zo'n anderhalf uur na zonsondergang ziet. Nou, het wordt hartstikke mooi weer en lekker warm. Dus dan kan je lekker buiten even wat organiseren of gewoon in je...
0: En die wolken geven een soort van licht of die reflecteren de ondergaande zon.
1: Ja, ze geven natuurlijk niet echt licht. Het is een soort zilverblauw licht dat je ziet. Dat komt van de zon en dat wordt door ijskristallen weer kaatst naar de aarde.
0: Zo.
1: Nou ja. Het zijn de hoogste wolken die er zijn. Die hangen op 85 kilometer. Dus bijna een soort Harry Styles van de wolken.
0: Ja, je moet wel echt een beetje
1: kijken.
0: Stijve nek van.
1: Ja.
0: Je mag hetzelfde knopje weer indrukken, Jeroen. Dat is om jezelf te verlossen. Laten we even luisteren naar een grote groep mensen die 22 jaar lang op iets hebben gewacht. Ja?
1: Wat is dat dan?
0: Deze mensen hebben 22 jaar lang ergens op gewacht. En nu is het eindelijk gelukt.
1: Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen.
0: Dat ging ook ongeveer zo aan toe, hè?
1: Ja,
0: die was minstens zo hysterisch. Nee, dit zijn fans van Arsenal.
1: Ach, nou,
0: ja, voetbalclub uit Engeland.
1: Ja.
0: En dit gaat nog 10 minuten zo door, hè?
1: Ja.
0: Nou, vergeleken met dit is jouw zomers orkestje een zegen.
1: Ja.
0: 10 minuten, hè?
1: Ik denk dat ze heel blij waren.
0: Ja, inderdaad. Want hun club is voor het eerst in 22 jaar kampioen geworden in Engeland. Ja. Moet je nagaan. Dat was 2004. 2004. Toen speelde Dennis Bergkamp nog bij de club.
2: Dennis Bergkamp met de bal aan. Dennis Bergkamp.
0: Dit was toch ook wat, hè? Dit was wel wat jaren eerder. Voor het Nederlands elftal. Ja, Jack van Gelder, 1998 WK, wedstrijd tegen Argentinië. Zo'n beetje in de slotfase van de wedstrijd komt Dennis Bergkamp aan. Maar die speelde dus in 2004 nog voor Arsenal.
1: Voor Arsenal, okay.
0: En dat was de laatste keer dat ze kampioen werden.
1: Ja, nou, van harte gefeliciteerd.
0: Absoluut.
1: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die waren gisteren op werkbezoek in Midden-Limburg. Ze gingen langs bij verschillende creatieve ondernemers, zoals kapper Vasco. En Vasco is niet alleen een kapper, hij maakt ook zijn eigen haarproducten. En ja, wat doe je dan als de koning voor je neus staat? Nou, dan geef je hem wat. Ongevraagd advies en tips over hoe je dan je haar moet verzorgen. Vasco die pakte een potje gel en hij ging er gewoon voor.
3: Een klein likje, alleen maar hier vooraan.
4: Misschien even heel stiekem een keer proberen.
3: Ja.
4: Zou de eerste keer zijn in bijna 60 jaar dat ik iets in mijn haar smeer? Dus...
3: Dat
4: wordt nooit te laat.
0: Wat een openbaring
1: zeg. Dat is ook inderdaad een primeurtje. Ja, dat doet hij dus blijkbaar nooit.
0: De eerste keer in 60 jaar dat hij iets in zijn haar smeert?
1: Nou ja, blijkbaar heeft hij zo'n stevig modelletje dat hij gewoon helemaal niet, dat helemaal niet nodig heeft. Je ziet hem wel eens als hij 's ochtends heel vroeg ergens is dat zijn haar nog nat is.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, blijkbaar
0: die wassen haar niet, loopt gewoon naar buiten.
1: Ik denk het, ja. Nou,
0: zo gewoon gebleven, onze
1: ik
0: koning.
1: Ik denk niet dat hij nu ineens overstag gaat.
5: Nee. Jouw startnummer.
0: En wat er ook in zit, het is altijd oranje boven bij de koning. Ja. Dat scheelt. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Het is woensdagochtend. Lekker begin van je dag. Dat begon natuurlijk al goed met Love and Hate van Michael Kiwanuka. Misschien heeft het je op ideeën gebracht. Laat het dan vooral even weten. Zometeen ga ik een startnummer draaien. Dat is toch de ideale manier om je dag in te rennen of te lopen of te wandelen of te rollen. Laat het ons maar weten met welk liedje wil jij deze woensdag aftrappen. Jouw startnummer. Meer dan welkom.

0: iets meer werk had aan zijn kapsel dan onze koning Willem-Alexander, die net openbaarde dat hij al 60 jaar geen haargel heeft gebruikt. Terwijl hij pas 59 is, wordt ook terecht opgemerkt. Dus
1: Dat is
0: naar boven afgerond, hè?
1: 60 levensjaren 60, al.
0: Maar het was helemaal bijzonder geweest natuurlijk als hij had gezegd, ja, ik gebruik het eigenlijk al sinds mijn geboorte. Het is
1: gel.
0: Ja, maar wat ik wilde zeggen, die Joey Tempest, die had wel wat haarproducten nodig, die van Europe.
1: Ken je met big hair.
0: Zo.
1: De Adam Curry.
0: Dat was uit de tijd van de hoogpolige krullen. De final countdown. Hoe is het op de weg, jongen?
1: Nou, twee dingen wil ik er toch even met je bespreken. Ga heel even zitten. Want dat ongeluk op het knooppunt Hoeverlaken, waar Wijnand het net ook al over had, als je vanuit de richting Apeldoorn naar Utrecht wil, die verbindingsweg is dicht vanwege dat ongeluk, gaat nog tot 2:00 vanmiddag duren. Nou ja. En de ring van Amsterdam, de ring aan de noordkant, als je daar langs wil rijden richting Zaandam, die is helemaal dicht. Er is een ongeluk gebeurd. Dus als je richting Noord-Holland moet vanuit de richting Amsterdam, kan je omrijden via de zuidkant van Amsterdam en de Koentunnel. Maar daar heb je wel wat langer voor nodig.

0: Martina, Michelle en Stil Champagne. En als je denkt, oh, die zit nog aan de bubbels. Nou, niets is minder waar, want die werkt keihard. En die is alweer bezig met een nieuwe single. En die komt over een paar weken al uit.
1: Leuk hoor.
0: Ja, en dan komt ze hem ook weer hier doen. Dat wordt echt superleuk.
2: Jouw startnummer.
0: Evert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Willem.
0: Hi, goedemorgen. Ben je al onderweg in de ambulance?
3: Nee. Ik moet om 7 uur beginnen te rijden, dus ik heb nog heel even.
0: Ik vond het wel opmerkelijk, want je stuurde net een voiceberichtje om een startnummer aan te vragen. En daar vertelde je van, ik ga het vandaag lekker rustig aan doen. En toen dacht ik al van, ja, maar hoe weet je nou dat je het rustig aan gaat doen als je ambulancechauffeur bent?
3: Ja, nee, we hebben verschillende ambulances en ik rijd dan op een middencomplexe ambulance. Die hoeft niet zo hard. Dat zijn de mensen die gaan niet meteen dood, zeggen we dan maar even.
1: Ja, complexe ambulance?
3: Ja, weer een complexe medium care, wordt dat wel eens gezegd. Dus dat is niet zo dringend.
0: Dus als er geen levensbedreigende zaken zijn, maar als mensen wel een ambulance nodig hebben om naar het ziekenhuis gebracht te worden.
3: Ja, precies.
1: Oh, zo, ja.
3: Maar
1: ja,
3: daar wel heel niet meestal hoor.
0: Ja, precies. Dus je moet wel goed voor ze zorgen. Ja, anders word je ook
1: niet in de trein.
0: Ja, precies. Anders word je niet met de ambulance gebracht.
3: Dus ik hoef niet hard te rijden vandaag.
0: Maar vind je dat dan lekker? Of vind je juist de afwisseling mooi tussen dit soort dagen en dan toch de spoeddiensten?
3: Nou, ik rijd niet te spoed. Ik rijd wel op de intensive care unit. En dan moeten we meestal wel een beetje doorrijden. En dat is een hele goede afwisseling inderdaad.
0: Ja,
3: dan heb je wat rustiger.
0: Ja, ik heb altijd diep respect voor jullie en het werk wat je doet.
3: Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Heel erg fijn om te horen. En ik heb ook wel respect voor jullie. Met jullie houden we een beetje de boel aan de gang, hè?
0: Nou ja, oké, dat vind ik heel erg lief. Maar,
1: mag ook wel eens gezegd worden.
0: Jawel, maar goed, dat mag niet in de schaduw staan van wat jullie meemaken iedere dag.
1: Nee, we zwaar lichten.
0: Ja, ik ga altijd netjes voor jullie aan de kant, hoor. Dat is wel echt...
1: Dat is lief.
3: Ja, dat vind ik altijd wel fijn, hoor. Zeker als we een beetje door moeten rijden, want haast hebben we nooit. Maar we moeten wel altijd door.
0: Ja, precies. Geldt eigenlijk ook voor dit programma, Evert. Want Carmen die zit er alweer klaar voor. En inmiddels staat de teller op 6:30. Carmen, we kunnen wel even het liedje van Evert eerst doen, toch?
4: Tuurlijk, zeker doen.
0: Zijn we wel 4 minuten later met het nieuws. Maar de wereld rijdt toch wel door, Evert. Zo is het ook, hè?
3: Dat is helemaal waar.
0: Lekker nummer. Het is er wel één in de categorie. Ja, bekijk het maar met je rustig aan doen. Want het gaspedaal kijkt zich vragend aan als deze begint.
3: Ik weet het. Het is een heel gevaarlijk nummer. Zeker voor de mensen die nu in de auto zitten en denken van, ik wil een beetje doorrijden. Ik zeg, doe het gewoon lekker niet. Luister wel naar dat nummer, zou ik zeggen.
0: En welke is het?
3: Het is Live in the Fast Lane van de Eagles.
0: Lekker vandaag, Evert!
3: Yo!
1: Succes, man! Hoi!
3: Yo! Dag, hoor!

0: gevraagd door Evert zijn startnummer. Hij is de man die als ambulancechauffeur alles weet over Life in the Fast Lane. Het waren Eagles op Radio 2. Ik heb het weerbericht voor je. Wisselvallige dag vandaag. Vooral vanochtend en dan met name in het oosten nog een buitje. Later wolken en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. En waar het vast staat, hoor je van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits die komt nu snel verder op gang met al heel wat dagelijkse files. En erbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A10 Noord richting Zaanstad, daar is de weg nu zelfs helemaal dicht bij Landsmeer. Daar sta je in de file vanaf de Zeeburgertunnel. Je bent er een kwartier langer onderweg. Maar omdat de weg dicht is, kun je toch beter omrijden. Dat kan via de A10 Zuid en West. Dat is de route via de Koentunnel. En verder valt op het probleem op de A28 bij Hoevelaken vanuit Zwolle tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken nu file rijden met ongeveer 20 minuten vertraging. Daar is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
0: Dankjewel. Ja, het nieuws moest een beetje wachten op de lange platen deze ochtend. Oh, in de eerste half uur, Carmen.
2: Het nieuws van 7 uur met Carmen.
0: Bedankt voor je geduld.
3: Het is bijna 7 uur.
0: Het late nieuws.
3: Ja, er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. En ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. En ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. En de palen zullen ook vaker van plek wisselen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Ja, door de spoorblokkade lag het treinverkeer een tijd stil. Het aantal burgers dat in Oekraïne is omgekomen heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen. Zo blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. En ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. Groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van puntenverlies van Manchester City. En daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Fans gingen naar het stadion en het trainingscomplex van de club en ze hebben er lang op gewacht.
4: I've won the league since I was born. I'm ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
5: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
3: Ja, groot feest daar dus. De 14e landstitel alweer voor de club uit Londen.
0: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering 1993. Volgende week vieren we onze 2000ste op vrijdag. En tot die tijd de Tot 2000 collectie. En we doen het om de beurt. En vandaag mag jij een liedje toevoegen uit het jaar dat correspondeert met ons afleveringsnummer, Jeroen.
2: En dat is het magische jaar 1993. Carmen schudt al en denkt...
3: Ja, het is magisch, joh.
0: Magisch, ja, ik was 16, joh. Dat is, ik zie mezelf weer rijden op mijn fietsje Krantenwijkie.
2: Ik werd 19, dus ik was nu nog 18. En ik stond 's ochtends vroeg met mijn radio Walkman op het station in Kampen. Om 8 uur 's ochtends. Radio 3 te luisteren, de Breakfast Club met Shanna en Peter. Ik vond het altijd hartstikke leuk. En daar draaiden ze dit plaatje ook heel vaak. Dus toen ik het lijstje zag gisteren, ik denk eventjes door die top 100 van 1993 platen. Dan begin ik altijd onderaan, daar staan de leukste liedjes. Kwam ik deze al vrij snel tegen. Het is een lied dat vertelt over ongelijkheid in de wereld en hoe we dat allemaal moeten oplossen. En ja, weet je hoe mensen tot elkaar moeten komen? En nee hoor. Het is gewoon een heel leuk liedje. Ik heb geen idee
0: waar het over gaat.
2: Maar
0: het gewoon, je was een beetje
2: Het is gewoon enorm 1993. Ja. En wat ik zeg, van die herinneringen aan het station in Kampen met de checkie en lekker wachten op de trein om naar school te gaan. Nou, gooi hem er maar in. Melody MC. Dum de dum. Boep boep.
0: Je hoort ook de stationsgeluiden natuurlijk en de omroep erin.
2: Ja, precies.
0: En ik draai nog een checkie.

0: deze week meer dan terecht. Jet Rebel en Changes Coming Round the Band. Daarvoor Melody MC en Dum. Dum, dum, dum,
1: ach, dat is dan toch heerlijk.
0: Was je blij met weer te horen? Stond je wel een stationnetje met je Walkman op je oren?
1: Ja, zeker. Maar dat was wel ook... Kijk, wie appte dat nou?
0: Ja, er waren verschillende mensen.
1: Oh ja, Sebas. Goedemorgen. Leuk zo'n gouden dum de dum. Maar... klonk vroeger toch beter.
0: Grappig, hè? Ja, had je dat zelf ook?
1: Ja, ook ja, wel een beetje. Een maar beetje. Ja, tegelijkertijd, weet je, zo'n nummer, je hoort het eigenlijk nooit meer. En daarmee is dan, zeg maar, blijft het gevoel ook wel overeind. Want je hebt ook van die liedjes uit die tijd die je nog steeds heel vaak op de radio hoort. En dan is dat gevoel er niet meer. Of zo. Dat is een soort van...
0: dan is die gewoon nog steeds van nu of zo.
1: Ja, ja, een soort van verwaterd.
0: Ja, maar deze hoor je echt nooit meer. En ja, niet zonder reden, daar zijn we dan toch wel weer mooi achter gekomen. Maar toch ook wel weer grappig om te horen.
1: Ja, en even zegt, dan hebben we vaak samen op het station in Kampen gestaan waarschijnlijk, Jeroen.
0: Nou, ach, ja, stuur een foto.
1: Ja.
0: Misschien ken je er nog wel.
1: Hoi, Eefske.
0: Heb je er aangekeken terwijl je checkje stond te rollen?
1: Ah.
0: Goedemorgen. Lekker rustig opstarten. Met die prachtige stem van Randy Crawford. Dit zijn de Crusaders Street Life.

0: was toch een goede set van die Crusaders. Om de toen nog onbekende Randy Crawford te bellen. Lief schat, zou je niet met ons willen doen? Street Life was het. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Is het heel erg druk, dat valt nog wel mee. Maar wel een probleem op de ring van Amsterdam. De ring aan de noordkant, richting Zaandam. Daar is net na de Zeeburger Tunnel de weg helemaal afgesloten door een ongeluk. Dus als je die kant op moet, richting Zaandam, Alkmaar, dan kan je beter omrijden via de zuidkant van de stad. En dan het Noordzeekanaal oversteken via de Koentunnel.
0: Maar verder Easy Street Life.
1: Easy Street Life.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Ja, goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Jacqueline.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, we gaan even naar de Vogelwijk in Den Haag. Ja, daar keken ze raar op toen er nieuwe straatnaambordjes kwamen te hangen. Die hebben namelijk een onderschrift gekregen. Kijk, dat kennen we ook bij Nederlandse Zeehelden. En er moet even uitgelegd worden waarom heet die straat de Willem de Ruiterstraat.
1: Ja, zag ik laatst de Parijslaan. Dat stond ook onder hoofdstad van Frankrijk.
0: Ja, je moet het maar even weten.
1: Ja, precies.
0: Hè? Ja, dus nu staat onder de naam Vuutlaan de vogel van de naam. Huh? Ja. Dat is een stukje uitleg naar de mensen toe.
1: De vogel van die naam.
0: Ja, dus ze bedoelen vernoemd naar de vogel. Ja. Maar er staat dus de vogel van die naam. Vuutlaan. Ja. Goed. Van de Zotte vinden de bewoners het. De oude bordjes waren gewoon prima.
1: Ja, precies. Afgelopen weekend waren er enorme rijen bij verschillende horlogewinkels in Nederland voor een hele bijzondere Swatch. De rijen en de onrust waren zo groot dat de winkels de deuren moesten sluiten. En in het buitenland konden mensen ze wel vinden. En die staan nu massaal voor idioot hoge prijs op Marktplaats. Niet die mensen, maar de horloges. Iemand vraagt zelfs €2500... terwijl het horloge in de winkel ongeveer €385 kostte.
0: Ja, maar ja, gek als de gek het ervoor wil betalen. Waarom zou je het niet proberen?
1: Ja, maar je hebt gelijk, ja. Wist je überhaupt niet dat de Swatch nog bestond?
0: Ik wist niet.
1: Vond ook heel erg 1993.
0: Dat mensen nog zakhorloges kochten.
1: Ja, ook dat, ja.
0: Het is fijn opstarten. Deze woensdag met With or Without You van U2.

0: met, maar ook niet zonder een bepaald persoon kan. I can't live with or without you. Van U2, goedemorgen.
1: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Ik heb dat gevoel bij jou nooit, Carmen. Echt niet, hoor.
2: Je kan zo makkelijk zonder mij.
0: Nou, wel zonder dat raadsel van jou. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Nou, daar gaan we weer. Waar gaat dit over?
0: Oké, dit is Jan-Willem die de wasmachine probeert te repareren.
2: Oh ja.
0: Zat de wasmachine... Oh, wacht maar, ik los het wel even op. En dan klinkt het toch ongeveer zo.
2: Dan klinkt het zo. Ja. En is het gemaakt of niet?
0: Nee.
3: Nee, dit zijn jouw buren, terwijl jij een middagdutje probeert te doen.
2: Ja, nou, dat zou nog zo kunnen.
0: Ja.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, terwijl je eindelijk een weekendje weg hebt, je luidruchtige buren in het hotel. Dat kan
3: ja,
0: ook.
3: Joh, dat zie je ook wel.
0: Ik ga even koffie halen.
2: Dag.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. It's
1: like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
5: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: 1 minuut over 7 op woensdagochtend bij het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Schagen mag niemand het gebied in waar gisteren een grote brand was uitgebroken. Er is een noodverordening ingesteld omdat er asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst en daar zijn mensen woedend over. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten noemen het openlijke corruptie.
10: Do you seriously think this arrangement is appropriate? The president telling the federal government to settle a case and let him pay billions to the people that he chooses?
9: Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoek zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Bij de bouw van een sporthal op Urk zijn letterlijk de verhalen van kinderen de grond ingegaan. Leerlingen van de Harmpje Visserschool mochten hun naam en een kort verhaaltje of herinnering schrijven op de laatste heipaal die in de grond werd geslagen.
11: Ik zit op dansen, daar zijn we eerste geworden. Toen had ik een beker gekregen. En in basketbal was ik topscorer geworden. En ja, dat zijn herinneringen die je nooit meer gaat vergeten.
12: Dat was ook wel heel leuk in de voorbereiding van dit moment. Dat ze ook eigenlijk gelijk enthousiast waren, dat zag je ook net. En ook dat ze zeiden van dit is ook iets goeds voor ons.
11: Ja, omdat ik dan die zin heb bedacht, dat vind ik heel leuk dat hij dan in de grond komt te staan, waarbij je dan heel veel gaat sporten.
8: Maar alle prestaties van die kinderen worden in de grond gestampt.
9: Ja, zo kan je het ook zien natuurlijk. Maar
13: het ging wel snel dat heien. Want dat klok, normaal gesproken gaat het volgens mij heel langzaam.
9: Heel langzaam,
8: maar de Zeeuwse grond, hè? Dus dat gaat gewoon wat sneller.
9: Misschien is het een klein sporthalletje. Ik weet het niet.
8: Een klein sporthalletje.
9: Het weer wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden.
8: Kijken we even hoe het op de weg is. Wijnand Zwaan, weet waar de file staan. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ja, het wordt nu al snel drukker op de weg. Maar goed, het is natuurlijk wel woensdag. Dat betekent dat het niet de allerdrukste ochtendspits is. Op sommige plekken heb je extra vertraging door ongelukken. Dat is vooral het geval rond Amsterdam en in het midden van het land. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen de Wageningen en Maarsbergen, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ja, die route is natuurlijk al extra druk door de afgesloten A30. Op de A10 Noord richting Zaanstad, daar is de weg dicht bij Landsmeer na een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden via de Koentunnel. En op de A28 Zwolle-Utrecht Daar heb je wat extra vertraging vanmorgen bij knooppunt Hoevelaken, want er is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is dicht. Het oponthoud vanaf strand Nulde is een half uur, dus omrijden loont. Dat kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1.
8: Wijnand, dankjewel.
15: Tot zo.
16: Een dobbelsteen.
8: Straks gaat de dobbelsteen rollen met plek voor 6 nummers. Als je denkt, nou ja, ik wil eigenlijk wel meedoen, maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee.
13: Inspiratie.
8: Dan brengen we even op wat ideeën.
13: Ja.
9: Bijvoorbeeld Nice and Slow van Jesse Green. Ken je die nog?
13: Of bijvoorbeeld Kuro Josh Infinity.
16: Kijk. Een dobbelsteen.
8: En misschien denk je nu van, ja, maar dan weet ik er ook nog wel een. Laat het ons dan weten via de app plek voor 6 nummers. Tot zo.
16: Ster.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
22: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
23: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Ik kan niet werken vandaag.
26: Waar heb je last van?
25: Koorts. Oranje koorts.
27: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
28: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
28: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
31: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
32: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster Beter Leven chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
33: Dat wordt genieten.
32: Ja, dus. Aldi.
34: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: komend Pinksterweekend op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Jan Willem start op.

0: verhaaltje, Jeroen. Een verhaaltje. Dat ze allemaal een baard hebben. Behalve de drummer die dan wel weer baard van achteren heeft. Hè? Dat is inmiddels een verhaaltje dat zelf ook een lange baard heeft gekregen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo'n vraag.
0: Dat is echt waar.
1: Net als dat hele verhaal van Pippi Langkous. Die zegt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik dat kan wat ze nooit gezegd heeft.
0: Nee, maar dit is echt waar.
1: Dit is wel echt
0: de drummer
1: waar.
0: Heet Beert en die heeft geen baard. En de rest heeft wel een baard. En het is ook een verhaaltje met een lange baard, want het wordt altijd verteld. Net als is naakt ingezongen en de zingende tandarts, Dr. Elm. Goedemorgen. Vandaag een wisselvallig dag.

0: over. Het is vandaag 20 mei. Fijn dat je erbij bent. Het is woensdag. Dat betekent...
1: Oh god, dat is ook zo.
0: Ja. Jij schrik je er weer van. Jij schrikt er iedere week van. Hè?
1: Ja, het is toch iedere keer laat je weer verrassen.
0: Ja, en dan iedere keer denk je ook weer, het is een eclectisch lijstje. Wat staat erop?
1: Nou, ik vind nu al een eclectisch lijstje met Patti Smith, Because the Night.
0: Because the night made a long time. Ik kan misschien beter een stukje laten horen, denk ik, hè?
1: Dat zingen we. Ja, doe maar.
0: Leuk! Zeg natuurlijk verder nog weinig, want wat kun je met één liedje? We krijgen over een uur de andere vier nummers en dan gaat het grote raden beginnen. En dan mogen wij gaan bellen met de persoon waarvan we de identiteit nu nog niet kennen. Oftewel de mystery guest. Het is vandaag ook een nieuwe dag vol eindexamens.
1: VMBO-leerlingen gaan swingend de zaal in met het examen dans. En ook biologie en drama maken ze vandaag. VWO'ers maken Engels en maatschappijwetenschappen. En tegen HAVO-leerlingen zeggen wij viel Erfolg met Duits en biologie.
0: Aus bei Mietnacht Zeit von Zoo.
1: Precies.
0: Gegen ohne et lang.
1: Ome Jan Willem het wel.
0: Ja, Ome Jan. We gingen op vakantie naar Duitsland met het Gert van Ome Jan Willem. Ja. Er wordt ook veel geklaagd, hè? Oh nee, toch niet. Oh, toch wel. 280.000 keer in totaal tot nu toe. Maar er zijn ook heel veel leerlingen blij. Je begon net over dansen. Dat was natuurlijk heel vrolijk. Maar gisteren was ook het HAVO-examen muziek. Oh. En leerlingen die zaten echt te swingen in de zaal. Superleuk. Bijvoorbeeld dit nummer werd gebruikt. Just give me one more night. Hold me like you're still mine. Oh, love me before. Van Alice Warren.
1: Is het examenmateriaal?
0: Ja, het is examenmateriaal. En het werd helemaal gezellig toen dit werd aangezet. Die ze swingen, joh. Die HAVO-leerlingen. Lekker swingen met HAVO-leerlingen. Boemayé van Typhoon. Yeah. En het was dan de bedoeling dat je de instrumenten herkent. En dat je de maten telt en dat je de noten kan lezen. Dat was een superleuke dag gisteren. Jij zou bijna gewoon examen gaan doen voor je lol. Als je het zo hoort.
1: Ik heb alvast een krantenkop voor je. Ik denk, ik wil het toch eventjes delen uit de Telegraaf. Om er even in te komen.
0: Oh, ja, maar goed. Ik bedoel, Karma heeft een raadsel. Jij hebt een krantenkop. En dan gaan we nu ook al raadsels doen.
1: Ja, gewoon even leuk. Meer hits dan de maffia.
0: Meer hits dan de maffia?
1: Het gaat over een nieuwe docu-serie, drie delen.
0: Oh, ik mag niet eens raden.
1: Oh, sorry. Moet je raden.
0: Over James Bond.
1: Over James Bond?
0: Ja?
1: Nee. Het gaat niet over James Bond. Het gaat eigenlijk over iemand heel anders. Kylie Minogue. Er is een hele documentaire serie over gemaakt. Die is vanaf vandaag te zien op Netflix. Haar hele privé... Ja, Alfred is helemaal in de gloria. Haar hele privéarchief opengetrokken met homevideo's, persoonlijke foto's en interviews met liefdes. Blik ze terug op vier decennia lang hits maken.
0: Zo.
1: Leuk hoor.
0: Meer hits dan de maffia.
1: Zin in.
0: Ja, inderdaad. Ja, er komt ook wel veel Kylie Minogue binnen al, voor de dobbelsteen ook.
1: Ja, nou, kom maar door. Leuk Kylie Minogue dobbelsteen. Daar is genoeg van te maken.
0: Net als Henry Styles. Die staat vanavond in de Johan Cruijff Arena. Daar staat hij natuurlijk 10 keer, hè?
1: Ja.
0: Het podium wordt een beetje verlaagd, omdat de mensen kregen echt kramp in hun nek. Dus dat is fijn. Goed nieuws als je op het veld staat. Stel, je bent erbij en je zit niet zo helemaal lekker in de Harry Styles muziek. Want kijk, fans van Harry Styles kennen dit verhaal. Maar dan kan het zijn dat je je afvraagt van, hè? Wat gebeurt er bij dat nummer As It Was? Misschien heb je ook wel filmpjes voorbij zien komen dat ze dan heel hard Leave America schreeuwen.
1: Nee, sorry.
0: Niet gezien.
1: Nee.
0: Oké, maar goed, andere mensen zien dat. Als je dat voor de eerste keer zou denken, gaat het dan? Is dat dan tegen Trump of wat is er aan de hand? Kijk, het gaat om dit moment bij As It Was. Leave America. En dat hoort dus bij dat nummer. Dus je moet niet schrikken als je bij herstel staat. En in één keer als dan As It Was komt, als ze dit met z'n allen gaan roepen.
1: Okay.
0: Dat heeft te maken met, eigenlijk is het een uitlopen van de coronacrisis. Er werd natuurlijk niet opgetreden. En toen zaten we allemaal binnen. Ik hoef dat allemaal niet meer uit te leggen. Dat weten we allemaal nog. Ja. Daarna ging het slot er vanaf. En toen waren er weer de eerste concertenmondjesmaat. En toen bleef Harry Styles vooral in Amerika. En de Engelse fans namen hem dat kwalijk.
1: Oh.
0: Dat hij vooral in Amerika optrad toen. En dus vandaar dat Leave America een soort aanklacht werd tegen hem. Van joh, kom ook eens onze kant op.
1: En nu is hij in Amsterdam, dan zingen ze het nog steeds.
0: Ja, want het is een soort van traditie geworden. Okay. Ja. Maar het is grappig, want je hoorde het dus zelfs buiten het stadion. We hebben opnames gemaakt, we hebben overal mensen, dat is niet te geloven.
1: Ja, ja, ja.
0: Het klinkt een beetje spannend. Het is bijna alsof je naar Mars luistert of zo. Dit is dus buiten de arena. En dan hoor je dus As It Was in de arena. En dan denk je, ja, het is eigenlijk, kun je er helemaal niks van maken. Geen chocola. Totdat ze dan dat Leave America met z'n allen alles schreeuwen. Hoor maar even. Hoor je dit? Grappig, hè?
1: Wat grappig. Dat, en als je het achterstevoren draait, dan hoor je nog iets heel anders.
0: Ja, smoke marijuana. Hoe stond de weg?
1: Er is behoorlijk probleem rond het knooppunt Hoevelaken. Als je vanuit Apeldoorn naar Utrecht wil, kan je daar de A28 niet op. Dat komt door een ongeluk dat daar gebeurd is. De hele situatie daar gaat nog tot een uur of twee vanmiddag duren. Dus hou daar rekening mee.

0: van Harry Styles. En heel veel plezier als je erbij bent vanavond.
1: Harry Styles, Jan Cruijff Arena. Of bij een van de komende concerten.
2: Dobbelsteen.
0: Nu mag je bellen als je denkt, nou, doe mij nog maar een Harry Styles. Ik wil bijvoorbeeld lekker meeschreeuwen met Live America. En ik wil As It Was horen. Dat mag gewoon, want alles mag je aanvragen. 0800-1122. We hebben ook veel appjes binnengekregen. Op 1 staat Maaike. Goedemorgen allemaal. Ik probeer het vandaag nog een keer. Mag Padam Padam van Kylie Minogue op de dobbelsteen? Ja, dan heb ik Jeroen alvast aan mijn kant. Fijne dag en groetjes van Maaike. Plekje 2 is van Sander.
3: Sander die zegt, goedemorgen. Graag de Timex Social Club met Rumors op de dobbelsteen voor mij. Groetjes van Sander.
0: Op 3, Lucy. Hallo allemaal. Ik wil nog even een poging wagen. Loenis met I Got 500. Dat is weer een liedje uit de vorige eeuw, maar daarom juist de moeite waard. Goedemorgen allemaal en groetjes van Lucy.
3: Goedemorgen heren. Is op 4 nu al een verzoekje voor de dobbelsteen. Vandaag nog een dag werken en dan 2,5 week vrij. Daarom heel graag op nummer 4, Wham van Club Tropicana. Of eigenlijk andersom. Heerlijke vibe om de laatste werkdag door te komen. Groetjes van Sas uit Schimmert.
0: Nou, en er komt er toch een zomers weer aan? Niet geloven?
3: Ja, nee, zeker. Ja, het 29 graden, ja, zag ik.
0: Echt, maar het wisselt continu. Want ik keek maandag, toen stond er zelfs op een gegeven moment 32 graden.
3: Oh?
0: Ja, joh. Ja, maar dat is wel weer iets naar beneden bijgesteld. Maar wel hier zaterdag. Ja, ik moet er wel bij zeggen. Ja, joh, kijk hier. Volgende week donderdag. Het is wel Veenendaal, hè? Dat ligt natuurlijk wel hoog.
3: Het is zo'n probleem van de
0: volgende week donderdag, 32 graden.
3: Hè?
0: Ja. Oh, hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hallo, ja. Wie houdt er niet van warm weer?
4: Wie houdt er niet van warm weer?
0: Ja, nou ja, ik hoorde
3: voor mij zeggen.
0: Joehoe, zei je toch? Of hoe? Ben je 32 graden te heet?
4: Ik vind 32 graden veel te heet.
0: Ja, dus waar
4: alles
0: ligt de max?
4: Alles boven de 25 graden.
0: Vind je te warm? Alles boven de 25 graden. Oké.
4: Okay. Ja, ja.
0: Dan nemen we dat gewoon mee. Dan dienen we dat gewoon in bij de evaluatie. Met wie spreken we eigenlijk?
4: Nou, met Sjan uit Den Haag.
0: Hey, Sjan uit Den Haag. Goedemorgen. Ja, wat leuk dat je ons belt. Je krijgt plekje 5 van ons.
4: Nou, wat fijn.
0: Ja, nou ja, dat moet je nog maar even afwachten waar je mee komt natuurlijk.
4: Nou, ik had bedacht Celebration van Cool and the Gang. En dat heeft een reden. Ik ben namelijk vandaag jarig.
0: Ze is vandaag jarig.
1: Lang zal ze leven.
0: Lang zal ze leven. Maar is het dan zo, Sjan, dat je je eigen cadeautje moet regelen? Of ben je wel in de watten gelegd?
4: Nee, nog niet. De dag is net begonnen, hè? Dus dat komt allemaal nog. Dat in de watten leggen. Ja. Ja.
0: Maar goed, die Celebration van Cool and the Gang, die kan wel. Ja, want je hoopt natuurlijk niet dat mensen met die chocolaatjes aankomen. Al zijn ze natuurlijk
4: die vind ik ook goed,
0: ja,
4: hoor.
0: Ja, die zijn ook wel lekker, hè? Maar je denkt dan toch altijd van, oké, je had dus geen idee wat je moest kopen. Toen ben je bij de benzinepomp ben je gestopt en toen heb je maar die chocolaatjes gekocht.
4: Zoiets.
0: Ja.
3: Maar ja, vroeger hadden een tante, die kwam elk jaar met hetzelfde cadeautje. Een flesje Dove. Oh, van die douchegel.
0: Echt waar?
4: Ja.
3: Ja, dus dat wist je ook. Dat was,
0: dan is het toch anders weer geweest.
3: Ja. Ja.
0: Maar goed, kijk, ik vind ze ook heel erg lekker, hoor. Dus daar kunnen we je blij mee maken. Nou, je krijgt sowieso plekje 5 van ons. De eerste celebration is al binnen.
4: Goed zo. Dank
0: mooie dag vandaag, hè?
3: Ja,
0: geniet ervan.
4: Dank je wel. Hoi.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
5: Morgen.
0: Hai, goedemorgen.
5: Hey Martijn.
0: Hey Martijn, goedemorgen. Zo te horen ben je nog lang niet jarig.
5: Nee, dat was 11 oktober.
0: Ja, zie je. Ja, wat kunnen we voor je doen?
5: Ik zou graag Going Home van Aardbier willen horen.
0: Dat is nou eens een artiest die echt wel eens een plekje verdient op de radio weer, hè?
5: Ja.
0: Waarom? Ja, ik had ooit een programma op zondagochtend. En tussen 9 en 12. En daar paste zijn muziek echt naadloos. Hè? Ik vind het van die heerlijke, sfeervolle muziek.
3: Ik heb echt geen idee waar het over gaat.
0: Asgeir. Ja.
3: Nooit van gehoord.
0: Ja, Scandinavisch artiest, Martijn, hè?
5: IJsland.
0: Ja. Oh. Oké. Okay. Ja. IJsland. Oh, ik zat zelf aan Zweden te denken. Oké, okay. Ja, IJsland, ja. Ja,
3: ja, ja, met een beetje over van je IJsland best Scandinavisch.
0: Ja. Nou, goed, het is natuurlijk zo dat die... Het is ook wel die sfeer van IJsland, hè? Het is een beetje mysterieus.
5: Waarom?
3: Ja. Zo heet als een vulkaan.
0: Wij zetten hem op 6, Martijn.
5: Top, dankjewel.
0: Doeg.
3: Mooie dag, man.
5: Hoi.
0: Moeilijke carkit was dat.
1: Ik gooi hem even jouw kant op. Hatsenplats.
0: Wat ben je aan het overleggen? Is het woordje maar niet goed, Carmen?
1: Nee,
0: wacht. Je bent met de redactie aan het overleggen.
2: Ik denk, dat doe ik even stiekem achter de schermen even.
3: Ja, zo werkt dat hier niet.
0: Nee, wij horen alles.
2: Ik hoor het al, ja.
0: Wat is het geworden, Jeroen?
3: Het is geworden, nummer 2.
0: Even kijken. Ah, ja, dat was voor Sander. Oh ja.
3: Oh, leuk.
0: Was dit ook zo'n liedje wat jij wel in de Soul Night zou draaien?
3: Zeker, ja, wel, zeker wel. Ja.

0: Wat dat betreft zou het ook een mooie inleiding zijn voor je 10 voor 9 journaal, Jeroen. Ja. Dit liedje van Sander, zijn suggestie op plekje 2 vandaag op de Dobbelsteen. Timex Social Club en Rumors. Vandaag een wisselvallige dag. Vooral in de ochtend in het oosten nog wat buien. Verder is het bewolkt, maar af en toe piept de zon doorheen. Het wordt een graad of 18. En de verkeersupdate is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. In het midden van het land zien we de meeste files staan. Een enkel ongeluk valt op, in ieder geval op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere Oostvaarders nu 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk van afgelopen nacht bij knooppunt Hoevelaken. De parallelrijbaan is dicht. Vanaf stand 0 sta je in de file. De vertraging is een half uur. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Dankjewel. Het nieuws van half 8, Carmen is aangeschoven, praat je bij.
2: Na lang gesteggel en overleg tot diep in de nacht in Brussel is er een nieuw handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten. President Trump dreigt opnieuw met hoge importheffingen als er geen akkoord zou komen. Volgens correspondent Ardy Stemerding was het niet makkelijk om het eens te worden.
3: Het had wel wat voeten in de aarde, moet ik zeggen. Want ze hebben tot ongeveer 2 uur bij elkaar gezeten om eruit te komen. En nog even de kern van de afspraak. De Amerikanen die mogen nu importheffingen opleggen van maximaal 15% aan ons. En de EU doet niks terug. Sterker, de EU schrapt wel een heleboel heffingen op industriële goederen.
2: In het akkoord staat niks over Groenland. De EU wilde eigenlijk vastleggen dat Amerika dat land niet inneemt, maar er zijn dus geen afspraken over gemaakt. De eerste resultaten zijn bekend van een zogeheten hackathon in het Radboud UMC in Nijmegen. Allerlei artsen en deskundigen staken daar de koppen bij elkaar om een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. Volgens deze hoogleraar is het gelukt om bij 5 van de 33 families opheldering te vinden.
4: Families met een specifieke huidaandoening zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
2: En daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van een nieuw soort DNA-test waarmee je ook allerlei erfelijke aandoeningen kunt terugzien. De Telegraaf meldt dat de hypotheekrente omhoog schiet. Banken als ING, ABN AMRO en Rabobank verhogen deze week hun tarieven, omdat de rente sterk oploopt door de hoge energieprijzen en zorgen over de inflatie. Volgens ING heeft dit waarschijnlijk een negatief effect op de huizenprijzen, doordat kopers minder kunnen lenen en huizen minder betaalbaar worden. In juli is een golfclub in Keppel in Gelderland gastheer van het NK Golf voor mensen met een beperking. Daar wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat mensen met een beperking helpt opstaan om een bal te slaan. Guus Hiddink was er ook, hij is namelijk ambassadeur van het toernooi.
5: Daar heb ik niet lang over na hoeven denken, dus ik vind het heerlijk om te doen. Om ook de mensen die dachten dat ze niet meer zouden kunnen sporten, of golf in dit geval, om die toch de gelegenheid te geven via zulke apparaten om toch te gaan golven. Als je ook Jelle ziet slaan, dan kun je zo zien dat hij daar heel veel plezier heeft. Hij zou nu even 2 ballen met mij slaan. Hij is een half uur bezig.
6: Ja, en jijzelf ook?
5: Ik zelf ook, ja. Okay.
2: Ja, golfclub Keppel bestaat dit jaar 100 jaar en investeert volop in aangepast golf.
7: Dat is mooi.
0: Dan hebben we het woordje maar. Maar waar slaat hij op? Dat was jouw woordje maar.
2: Dat is toch nog teruggekomen.
0: Ja, gelukkig.
7: Ik heb hier de Telegraaf en een kop. Maar de vraag is, waar gaat het over?
0: Met alle respect.
7: Je kent het concept. Ja, wie ben ik? Maar bezige bijen.
0: Bezige bijen.
2: Oh, dat klinkt als mijn voortuin.
7: Heb je bijen in je tuin?
2: Ja.
7: Oh, wat goed.
2: Ja. Reken maar. Ik pas mijn planten daar speciaal op aan.
7: Oh, ja. Maar Carmen heeft echt een supermooie voortuin.
2: Ja, ik doe echt planten waar bijen en vlinders gek op zijn.
0: Heb je daar foto's van?
2: Echt een schiphol heb ik een soort. Dus het gaat af en aan.
0: Ik heb dus na het gesprek met de bijenman laatst...
7: Heb je hele tuin betegeld?
0: Nee. Het gas al een paar weken niet gemaaid.
7: Oh, goed zo.
0: Ik zeg, jongens, ik ga het gas niet maaien, want het is goed voor de bijen. Dat is ideaal. Dus dat ziet er ook leuk uit als een wildtuin.
2: Heel goed.
7: Nou, het heeft natuurlijk wel met bijen te maken, maar een beetje in een andere context. Oppassen geblazen, namelijk in het centrum van Heemstede gistermiddag. Want de grote zwerm bijen bleek zich in een boom op te houden midden in het winkelgebied. En dat zorgde voor lichte paniek bij het langslopende publiek. Die zijn het allemaal niet gewend, joh. De gemeente besloot de winkelstraat af te sluiten en schakelde een imker in om de beesten weg te halen met behulp van een ladderwagen.
6: Die was er snel bij.
7: Ik was heel snel bij. Pim Lemmers is de imker. En die zegt, ja, het ging om zo'n 7000 tot 8000 bijen.
6: Zo.
7: Die zijn in een speciale kast geplaatst en worden op een andere plek weer vrijgelaten.
6: Wij blij, zij blij.

0: eventjes checken of er al appjes binnen zijn gekomen uit de sportschool. Of moet ik het zelf regelen? Even...
1: Volgens mij wel, hè?
2: Ja, met de Jane Fonda outfit.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Het is toch lekker dat je naar de ochtendshow luistert. Met je oortjes, terwijl je lekker staat te sporten. En dan deze woord van Eric Brits en Colony. De Pretenders daarvoor en Don't Get Me Wrong.

0: komen ze het live doen. Met je neus tegen de ruiten hier.
1: Hashtag verheuging.
0: Ja, hè? Ja. Sky of Innocence van Voltage. Jan Willem, start op. Intro rally. Oh,
1: leuk om ze weer te zien.
0: Ja, ik ook, ja. Ja. Yveske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Yveske.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed.
0: Ja, je bent 12. Je zit in de brugklas van het VWO.
2: Ja.
0: En waarom dacht je, ik ga meedoen aan de intro rally?
2: Ja, ik wil gewoon thermomok.
0: Ja, dat snap ik. Ja, wie wil dat niet, Yveske? Zo is het ook, hè?
1: Heel goed, Yveske.
0: Heb je lang nagedacht over de categorie waar je mee wil spelen? Want die mag je natuurlijk zelf bepalen.
2: Nee, niet echt. Ik dacht, muziek van de afgelopen 10 jaar Nederlands, dat kan ik wel.
0: Ja, dat is ook wel logisch. Want ja, als je heel veel ouder gaat, was je natuurlijk nog lang niet geboren. En misschien dat je lekker kan meezingen met die liedjes in je hoofd. Dat je dan ook gelijk de titels weet.
2: Ja.
0: Ik vind het heel strategisch bedacht.
3: Ronde 1.
0: Wij hebben 5 Nederlandstalige liedjes van de afgelopen 10 jaar voor je klaarstaan. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen met 10 seconden. Ik hoef alleen de titel te weten. En als je ze alle 5 goed hebt, dan is die thermomok voor jou.
1: Thermomok!
0: Ben je er klaar voor, Yveske?
2: Ja.
0: Succes, hè?
2: Ja,

0: Dat is noodgeval.
1: Noodgeval is goed voor Bob. Natuurlijk
2: is het een noodgeval. Ja, ja hoor.
1: Ga 2 seconden vanaf. Speel jij voor 8 seconden?
0: Ja.
1: Komt-ie.
0: Morgen wordt fantastisch.
1: Ja, morgen wordt fantastisch.
3: 3.
1: Nou, ik vind deze ochtend ook al geweldig hoor.
2: Liefke.
1: Ja. Agda en de Munnik. Ik heb er nog 3 voor je. De volgende is 6 seconden. Ga je die doen?
0: Ja.
1: Komt ie aan.
0: Kan je me zien?
1: Ja, dat is goed.
3: Ronde 4.
1: Oh, die vind ik knap van je. Bent er hoor. En kan je me zien? Ik heb er nog 2. 4 seconden op jouw teken.
0: Ja. Dat is Sugar Daddy.
1: Ja, dat is goed van Roxy Dekker.
3: 5.
1: Nou, je gaat lekker, Yveske. Je hebt er nog maar eentje, hè?
0: Ja.
1: Spannend?
0: Ja.
1: Ja, ik vind het ook spannend. Jeroen vindt het ook spannend. Ik zie het aan zijn hoofd. Ja. Doe je wel je prijzenwinkeltje vast
2: open? Die staat al open. Hallo, he was born open.
1: Oké, we hebben nog 1 intro van 2 seconden. Even diep ademhalen, Yveske. Dan start ik hem in. Komt hij aan. Waar zit je aan te denken?
0: Oh, is het van Maan?
1: Ja. En samen met iemand anders?
0: Met snelle.
1: Ja.
2: Sympathieke eerste klas VWO uit Alem. En dan denk je, waar ligt Alem? Nou, dat is bij Hurwenen. Omdat je 5 intro's goed hebt gedaan, krijg je 5 prijzen van je prijzenwinkeltje Sugar Daddy. En wat krijg je nou? Een springtouw van Stitch. Je krijgt een hydrogel gezichtsmasker met kiwi-extract. Je krijgt zilveren glitterbalpen. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Annelie Verhees. Een combinatie is dat van druivensap, Dove Essential Fresh en Mexicano Pinda. Je krijgt het boek Het Champagnebureau door Maarten Heems en Alex Klusman. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is je jou die extra film begint. Ja, dit!
1: Jullie dit bijna klinkt als een terrormok. Goed gedaan, Yveske. Zo, ben je blij?
0: Ja.
1: Nou, wij ook hoor, met jou. Welke zou je willen horen van deze 5?
0: Noodgeval.
1: Ja, noodgeval van... Ja, nou, dit was allemaal behalve een noodgeval. Dit ging toch...

0: man. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is je voor jou die extreme film begint. Ja, Wim, start!
1: Je liet het bijna klinken als een terrormok. Goed gedaan, Yveske. Zo, ben je blij?
2: Ja.
1: Nou, wij ook hoor, met jou. Welke zou je willen horen van deze vijf?
2: Noodgeval.
1: Ja, noodgeval van... Ja, nou, dit was allemaal een noodgeval. Dit ging toch supergoed. En je maakte het ook nog spannend aan het eind.
0: Zo,
1: dit was gewoon...
0: Hemel, ik moet aan de AED.
1: Als je een quizje hebt op de radio, dan wil je dat het zo gaat zoals het vandaag ging. Ja. Dank je wel daarvoor, hè.
0: Het is gewoon een noodgeval.
1: Mooie dag! Volgens mij is het telefoonstuk.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Noodgeval. Yveske, ben je er nog? Yveske?
2: Ja.

0: Ja, een ongeluk in wording. Ja, waar gaat het straks over?
1: Waar blijft die fucking ambulance?
2: Let op. Waar gaat dit over?
3: Je mag ze ook geen poppen noemen.
4: Nee, je mag het niet poppen noemen. Nee, absoluut niet. Pas op.
0: Je mag het geen poppen noemen.
1: Dat is als Albert uit B&B Vol Liefde met zijn tinnen soldaatjes.
0: Oh.
1: Je mag geen poppetjes zeggen.
2: Oh ja, dat heb je daarmee.
0: Je mag geen poppetjes zeggen, Geen poppetjes noemen. Ik dacht aan de curator van Madame Tussaud.
2: Dat is ook goed bedacht allemaal, hoor.
0: Maar niet goed, hoor.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Dat het wel tinnen soldaatjes zijn.
2: Nee, reken maar van niet.
0: Oh. Reken maar van niet, hè. Nou, dan ga ik even koffie halen voor dit noodgeval. Ja.
6: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
8: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn,

0: We hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is 1 minuut over 8 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. En ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. De palen zullen ook vaker van plek wisselen. China ontvangt alweer een wereldleider. Vorige week was het president Trump, nu president Poetin. Ze hopen nieuwe handelsafspraken te maken over olie en gas. Want van westerse landen hoeft Rusland het niet meer te hebben. Die hebben volgens correspondent Gabi Verberg sancties opgelegd.
5: En wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. Dit is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen. Het ding is een beetje dat ze het al jaren niet eens worden over de prijs. China wil dat gas namelijk hebben voor de prijs die Rusland binnenlands ook hanteert. Nou, en Rusland wil natuurlijk verdienen aan dat gas.
4: En China is de grote afnemer van olie en gas uit Rusland. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren zijn dit jaar al meer klachten over de eindexamens binnengekomen dan tijdens de hele examenperiode vorig jaar. De teller staat nu op ruim 270.000 klachten. Het ging vooral over het examen Wiskunde A bij de HAVO. Volgens scholieren was het lastig, moesten ze veel tekst lezen en waren vragen onduidelijk. In Aarle-Rikstel is Jan van Ganzenwinkel een bekend gezicht. Hij was eigenaar van een snoepwinkeltje en is pas vereeuwigd als reus. En dat betekent dat er een grote pop van hem is gemaakt. Die poppen van een gilde doen 2 keer per jaar mee in een optocht door Brabant. Hoewel dat woord volgens de oprichter van het gilde wel een tikje gevoelig ligt.
6: Je mag ze ook geen poppen noemen?
7: Nee, je mag het niet poppen noemen. Nee, absoluut niet. Pas op.
8: Jantje, we willen een... Bij jou en ook een reusje, maar een klein reusje. Ik zeg, potverdorie, ik kreeg gewoon kippenvel.
7: Hij is knapper dan ik zelf.
6: Hij heeft toch iets meer haar?
7: Hij is meer haar, ja. Hij is ook jonger.
8: Het is, ik had het nooit zo gedacht. Zo'n mooie poppetje geworden.
7: Nee, je mag het niet poppen noemen. Nee, absoluut niet. Pas op. Dan vindt er ook een soort verbroedering plaats, hè. En dan gaan we samen een lekker pot bier en we al roeren. En...
9: Als de grote klokken uit de klokken...
3: Mini-documentaire.
10: Een leuke reportage.
3: Dus Jan krijgt geen pop, maar Jan heeft een reusje gekregen.
4: Jan heeft een reusje gekregen en die verbroederen. Iedereen
10: wat
4: komt
10: mooi.
4: Samen, helpt ook dat andere dorpen eraan gaan meedoen. En wie deze reuzen van Aarle-Rikstel willen bewonderen... de giganten zijn aanwezig bij de opening van de Tilburgse kermis. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig, 15 tot 18 graden.
3: En de verkeersinformatie komt van Wijnandswaan. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, er zijn flinke problemen op de A6, iets onder Lelystad. De A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Er staat een lange file tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk aan de overkant vanuit Muiden. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is de weg nu helemaal dicht. Verkeer vanuit het zuiden kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de route via Kampen over de N50. Verder is er een ongeluk gebeurd de afgelopen nacht al op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevelaken. Er zijn voorlopig nog bergingswerkzaamheden aan de gang. De parallelrijbaan is dicht. Daar staat file vanaf strand Nulde met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn. En op de A73 naar Nijmegen, daar zien we de nasleep van een ongeluk bij Blerik. De vertraging is een half uur, maar de rijbaan is weer vrij.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
16: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
24: Ja, werkt wel.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Jan Willem start op.

0: on to us.
1: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
0: Yeah.
2: Slaap lekker.
0: Slapen, ja. Anders slaap ik al een tijd nog. Goedemorgen, Too Funky van George Michael. Een wisselvallige dag qua weer. Af en toe piept de zon er doorheen. Het wordt een graad of 18 vandaag.

0: gaan wij zometeen bellen met de mystery guest. De grote vraag is, wie is het? Nou ja, eerst is de vraag welke liedjes staan op het lijstje. Het zijn 5 nummers en die moeten iets van de identiteit weggeven. We hadden al Perry Smith met Because Tonight. Wat staat er nog meer op, Jeroen?
1: We hebben nog meer Nirvana, Lithium. We hebben Lana Del Rey met A&W. Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face. Oh, die is mooi. En Sinead O'Connor en Troy. Ik vind het...
0: Zwaarmoedig.
1: Zwaarmoedig.
0: Of wilde je eclectisch zeggen?
1: Nee, dat zou ik nooit zeggen.
0: Dat zou je nooit zeggen.
1: Nee, maar ik vind het wel, zwaarmoedig.
0: Zwaarmoedig, ja. Dus daar zit je ook aan te denken. Gotisch.
1: Gotisch
0: lijstje. Het is een vrouw, denk ik. Toch vanwege Lana Del Rey. Want de ervaring liet, staat Lana Del Rey op een lijstje. Dan hebben we tot nu toe eigenlijk altijd een vrouw als mystery guest. Ik denk een type waar ik in mijn 10e jaren op zou vallen. Ze met Dr. Martens.
1: Oh, ja.
0: Beetje alternatief.
1: Javaanse jongens.
0: En Javaanse jongens 3/4. Inderdaad, ja, je mag niet meer raden. Ook vanwege Nirvana, Lithium en zo. Sinead O'Connor, Troy. Nou. Ja, dus ik denk een vrouw met een alternatieve muzieksmaak. Ja, misschien toch een zangeres. Of iemand uit het theater. Eefje de Visser bijvoorbeeld zou goed kennen.
1: Ja,
0: daar zet ik dan voorlopig even mijn geld op in. En jij?
1: Bente.
0: Toch Umberto Tan.
2: Ja, dit zijn ze.
1: Ja, de
0: je weet maar nooit. Misschien zijn ze soms ook wel een zwaarmoedige vrouw. Dat kan, hè?
1: Niet Umberto Tan. Nee, dat denk ik niet.
0: Als jij denkt, jongens, doe even normaal. Jullie zien iets over het hoofd. Laat het ons weten via de app. Hè. Dan maakt het ons wat makkelijker vandaag.
1: Isabel Brinkman, zegt Rob al.
0: Isabel Brinkman?
1: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Ja, bekend natuurlijk van TMF, maar die hield ook al van de gitaren, toch?
1: Radio 3, ja, precies.
0: Nou ja, laat maar even weten via de app.
2: Nummer 3.
0: Eerst even 3 dingen waar het vandaag over gaat. Harry Styles staat op plekje 3. Het had natuurlijk best goed op nummer 1 kunnen staan. Want dat is in volstrekt willekeurige volgorde. Vanavond mag hij weer. Voor de 3e avond staat hij in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together Tour. Hij heeft waarschijnlijk een aangepast podium. Tenminste, die geruchten horen wij. Dat het wat lager is. Ja, veel mensen waren blij met veldkaarten. Maar ja, we staan de hele tijd omhoog te kijken. Want het podium gaat het hele veld over. Dus hebben ze weinig zicht. Daar zou nu wat aan gedaan zijn. Dus laten we hopen dat het zo is. En de vraag is natuurlijk, gaat hij weer een complete marathon over het podium rennen? Daar is ruimte genoeg voor. En dan kan hij vast even oefenen voor de Marathon van Utrecht volgende week. Want de geruchten zijn toch dat hij dat gaat doen?
1: Ja, want hij pakt altijd een marathonnetje mee als hij ergens
0: een optreden
1: is.
0: Ja,
1: hij
0: heeft genoeg energie over.
1: Heeft hij dat in Berlijn toch ook gedaan?
2: Nummer 2.
0: Hij is in ieder geval superfit.
1: Twee vandaag de Musical Awards. Die worden vanavond uitgereikt. Hij is een heus gala. Dat wordt gepresenteerd door Marlijn Werenburg. En Mr. Musical Awards gala natuurlijk. Frits Sissing, die mag niet ontbreken. De prijzen gaan naar de beste vrouwelijke en mannelijke rollen. En er is ook een publieksprijs voor beste musicals. De genomineerden zijn Hadestown, Hairspray en 4045 The Musical. Het is ook allemaal op televisie te volgen. Gezellig om 8:30 op NPO 1.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Ja, op nummer 1 de fans van Arsenal. Die hebben gezorgd voor een volksfeest in Londen. De spelers van Arsenal en de fans die waren daar natuurlijk blij mee. Kijk, daar gaan ze.
2: Ja,
0: dit gaat nog urenlang door zo. Want de Engelse voetbalclub is voor het eerst in 22 jaar landskampioen geworden.
2: Ja.
0: Dus ook voor heel veel fans de allereerste keer dat ze een feestje mogen vieren met hun favoriete club.
3: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! We know who we are!
0: Ja, dat is toch een mooi feestje voor die fans. Voor het eerst in hun leven dat ze dit meemaken, dat ze kampioen worden. De huldiging is pas eind van de maand. Arsenal staat op 30 mei namelijk nog in de finale van de Champions League. Dus daar willen

0: Justin, Jack Style en John. Yeah man, turn the lights off. De voor Aerosmith en Love and Elevator. Goedemorgen. The Mystery Guest. Goh, je zou toch maar voor het eerst langs deze zenders hebben. En ik denk, wat gebeurt daar?
1: Is dit voor heftigheid?
0: Ja, is dit allemaal raar?
1: Dat wil ik niet, hoor.
0: Rare mannen. Ja, we gaan bellen met de Mystery Guest. De grote vraag is, wie is het? We hebben 5 liedjes gekregen. Patti Smith, Because the Night, Nirvana, Lithium, A&W van Lana Del Rey, Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face en Troy van Sinead O'Connor. Ik dacht aan een vrouw, jij dacht aan Bente. Dat het ook een vrouw is.
1: Wat ook een vrouw is, ja. In principe. Ja, ja, Marion die denkt, en Alex ook, Raven van Dorst.
0: En Gis Schut kwam ook nog binnen, zag ik. En Chris Segers. En,
1: ja. Ja, Isabelle Brinkman had al gezegd, Daphne Bunskoek.
0: Mystery Guest, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, Mystery Guest.
0: Hi. Hi. Goedemorgen.
1: Hi.
0: Hey.
1: Bent u een vrouw die een zware check rookt?
2: Nee, ik ben wel een vrouw die een ochtendstem heeft op dit moment.
0: En kennen we jou vooral van de muziek of van andere dingen?
2: Van muziek en andere dingen.
0: Wat voor andere dingen?
2: Eventueel een programma genaamd Wie is de Mol?
0: Hey, dit is toch lekker. Jeroen, we hebben een mystery guest die antwoord geeft op open vragen. En dat is altijd lekker. Nou, dat is voor ons heel fijn.
2: Oké, okay, top.
0: Ik dacht zelf jou lachje al een beetje te herkennen. Maar ik kijk ook Jeroen aan, want
1: ja,
0: die is natuurlijk de grootste mol kennen.
1: Ik zie je gezicht voor je.
0: Welk seizoen was het? Wil je dat vertellen?
2: Een paar jaar geleden.
0: Welk seizoen was het?
2: Volgens mij, moet ik het goed zeggen, 2021.
0: Ik moest denken, naar aanleiding van je lijstje, aan een vrouw met een alternatieve muzieksmaak, links van het midden, zullen we maar zeggen. Klopt dat een beetje?
2: Dat klopt wel, ja.
0: Heb je haar geverfd?
2: Nu niet meer.
0: Maar toen je aan Wie is de Mol meedeed,
2: ja, wel. Ja.
0: Oh, Jeroen, weet je het nog steeds niet?
1: Bent u Lakshmi?
0: Hé! Hey!
2: Ja!
0: Ja! Waar kwam dit nou in één keer vandaan, Jeroen?
1: Ja, ik had hoorde stem. En wat er in mijn hoofd gebeurt, is dat ik dan gewoon een... Ik zie je gezicht voor me. Maar ik moest heel even in mijn archiefbakje graven naar je naam.
2: Ja, dat snap ik, ja.
0: Nou, wat leuk dat we je mogen bellen als mystery guest.
2: Ja, dat hebben jullie snel geraden.
0: Oh, had je het langer verwacht? Want ik vond het eigenlijk al best lang duren, eerlijk gezegd.
2: Zo snel. Ik dacht, moet een hele vragenlijst afgaan, maar dat gaat goed.
0: Nou, gelukkig. Ja. Ik heb jou voor het laatst op de radio te gast gehad. Maar was dat 's avonds? Want in de ochtendshow ben je volgens mij nog nooit langs geweest, of wel?
2: Nee, dat is niet. Klopt. Wordt tijd, hè?
0: Wordt tijd. Want je hebt een nieuwe single. Wat is het? Strawberry?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Mooi.
1: Wat ben je allemaal aan het doen, Lakshmi, tegenwoordig?
2: Nou, ik ga tour dit najaar. We doen 20 shows door heel Nederland.
0: Zo.
2: En daar ben ik heel druk mee bezig. En het album komt uit op 28 augustus. Dus we gaan helemaal knallen weer.
0: Ja, en ondertussen, ik zag volgens mij berichtjes van jou voorbij komen. Dat jij, waar was het? Een van de hele deftige setting?
2: Was het was bij de VN.
0: De Verenigde Naties, dat was het.
2: Ja.
0: Wat deed je daar?
2: Nou, ik zet me veel in voor bij mensenrechtenorganisaties. En ik mocht daar zowel spelen als speechen. Dus dat was heel bijzonder.
1: Nou, dat vind ik nogal wat.
0: Nou ja, inderdaad. Ja. Want ik zag ook, want op een gegeven moment... want je gaf eerst een speech, als ik me niet vergis. En daarna begon je te zingen. En dan je zag ook toch tikkeltjes stijve politie daar dan zitten. Dat je denkt, ik kan me voorstellen, voor artiesten is zo'n showcase festival soms al lastig. Dat je voor mensen moet spelen uit je beroepsgroep. Maar dit was ook een uitdaging, of niet?
2: Nou, dit was wel next level. Ook, ik was heel zenuwachtig. Alleen... Echt, het moment dat ik begon te praten, dacht ik, oh, dit is zo vet.
1: Wat goed, joh. Wat goed gedaan.
2: Maakt één keer mee, volgens mij. Ja,
1: en waar ging je speech over?
2: Medemenselijkheid en over dat ik hoop dat landen geld geven aan de hulporganisaties. Niet uit verplichtingen, maar meer echt uit...
0: overtuiging.
2: Ja, empathie.
0: Bewogenheid, ja.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En heeft het wat teweeg gebracht? Want krijg je daar dan nog wat op terug? Of is het dan zo van, je doet je dingen... dan moet je maar hopen dat je ergens een zaadje geplant hebt bij mensen... dat uiteindelijk misschien ergens ontkiemt... waar je misschien helemaal niet weet dat het gebeurt?
2: Ja, nou, ik dacht eigenlijk het tweede. Daar was ik een beetje bang voor. Maar ik kreeg wel heel veel feedback. En ik heb heel veel mensen gesproken daar. En ook de staatssecretaris-generaal. Echt van die hoge piefjes.
0: Oh, joh.
2: En eigenlijk was dat best wel vet. Nou, er is nog steeds geen wereldvrede, daar had ik op gehoopt. Maar,
0: ja, dat zou mooi zijn. Ja, dankjewel, Lakshmi. World peace. Nou, het is toch al gaaf dat je het doet.
2: Ja, dat was heel vet. Ja.
0: Ja, je lijstje, wat springt er voor jou uit, zeg maar, als je naar deze 5 kijkt? Wat staat dan, zeg maar, in neonletters in dit lijstje?
2: Nou, toch al Patti Smith. Die heb ik een aantal keer live gezien. En dat is echt elke keer super magisch. En heel zij is echt een soort van, ja, eigenlijk een rolmodel. Ik zou haar heel graag willen worden laten.
0: Ja, jij wil Patti Smith worden.
1: Ik wil Patti Smith worden.
0: Was het ook op school vroeger als ze zei, wat wil jij laten worden als je groot bent, dat je dan zei Patti Smith?
2: Ja, absoluut.
0: Wat
2: ja.
0: Leuk.
2: Maar eerst wil ik Kurt Cobain worden en nu wil ik Patti Smith worden.
0: Nou ja, je bent aardig op weg, toch? Want zij is een vrouw die net zo bewogen is met wat er gebeurt in de wereld als hoe jij er nu over praat.
2: Ja, zeker.
0: Ga ik die ook draaien dan?
2: Leuk, ja.
0: Ja, ga ik doen. Lakshmi, ontzettend leuk dat je onze mystery guest wilde zijn.
2: Ja, dankjewel.
0: En een mooie
1: succes
0: dag.
1: Succes met de tour.
2: Jullie ook. Dankjewel. Doeg.

0: Nou heb ik eigenlijk een vraagje aan Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
1: Ja.
0: Want ik dacht net, Lakshmi, zou ze nou echt zo heten? Dat had ik eigenlijk nog even moeten vragen. Ons mystery guest is Lakshmi.
2: Ja,
0: is dat de voornaam? Ja. Alfred van der Weetjes, heb je het al opgezocht?
1: Nou, ik kan mij volgens mij herinneren dat ze dat een keer verteld heeft toen wij dit
0: vroegen. Ja, maar daar gaat het even niet om.
1: Je moet het opzoeken. Swami Persoot. Nee. En ze is van Nederlands-Surinaamse afkomst. Mm-hmm. Maar Lakshmi is volgens mij een of andere Hindoestaanse god, toch?
0: Kan je dat ook even opzoeken? En ik wil graag weten wat het betekent.
2: Ja, waar die voor staat. Ja, en waarvoor je Lakshmi dan moet aanroepen.
0: Dat we geen rare dingen zeggen als we haar naam noemen. Noemen we haar gewoon vanaf nu El.
1: Ik belangrijkste leuk, Hindoeïstische godin van de rijkdom, voorspoed en geluk.
2: Nou, die wil je er graag bij.
0: Nou, inderdaad. Lakshmi. De mystery guest vandaag met Patti Smit als fantastisch nummer. En Because the Night. Ik heb het weerbericht voor je. Het is een wisselvallige dag. In de ochtend nog wat buitjes, maar die trekken nu langzaam richting Duitsland. En daarna piept de zon er ook af en toe heen. Het wordt een graad of 18. De verkeersinformatie komt van Wijnand Zwaan.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De dagelijkse files lossen op. De meeste zien we nog staan in het midden van het land. Nou, een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A6 en Emmeloord richting Muiden. 3 kwartier vertraging tussen Lelystad Noord en Almere. Dat komt door een ongeluk aan de overkant vanuit Muiden. Tussen Almere en Lelystad is de weg helemaal dicht. Je kunt het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de route via Kampen over de N50. Verder zitten er nog altijd gaten in het wegdek op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht. Je bent er een half uur langer onderweg. Op de A10 gebeurde een ongeluk. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel. Daar staat file vanaf de noordkant, vanaf de afrit Volendam. De vertraging is een half uur. En verder zijn er nog altijd problemen op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Hoevelaken. Daar is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging vanaf strand Nulde is 3 kwartier, dus het loont wel om te rijden. Dat kan vanuit Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30 met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dat begint goed, hè?
0: Wacht even. Ja, maar dat kunnen we oplossen.
4: Oh ja? Heb je daar wat voor?
2: De kikker.
0: Carmen.
4: Je bent of moeten we de tijd niet gehoord.
0: Nou, inderdaad. Even een glaasje water voor je halen.
4: Ik hoop dat ik het red. Nee, dat gaat wel goed te komen, joh. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers in Rotterdam een wapenstok. Deze BOA's doen mee aan een proef van een jaar. Volgens de NS krijgen ze in de trein en op de station steeds vaker te maken met geweld.
5: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand. En ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het roken op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
4: En later krijgen ook veiligheidsmedewerkers in Den Haag, Zwolle en Den Bosch een wapenstok. Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs al een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. In Schagen mag niemand het gebied in waar gisteren een grote brand was uitgebroken. Er is een noodverordening ingesteld omdat de asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf en meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. Europa en Amerika hebben een akkoord bereikt over handelsafspraken. En daarmee zijn nieuwe, extra hoge importheffingen voorlopig van de baan. Het is een compromis, want afgesproken is dat de Amerikanen importheffingen van 15% mogen opleggen en de EU doet helemaal niks terug.
0: Hij is weer terug, hè, dat rolding.
4: Hij is weer terug. Ja. Oh, de kikker.
0: Ja, maar de bedoeling is dat je je keel schraapt als die ding al er is. Daar is hij voor, hè? Om je te helpen.
4: Ja, ja. Nee, het klopt. Ik heb hem inderdaad weer even de deur uit gebonjourd. We hebben een nieuwe nationale kinderkampioen voorlezen. Daan uit Maastricht nam het op tegen de beste voorlezers uit de 12 provincies... en won die voorleeswedstrijd. De jury vond bijvoorbeeld dat hij het publiek goed kon meenemen in het verhaal.
6: Bram, riep Christel boos.
7: Kan je het geloven?
6: Nee, eigenlijk nog niet. Nee, ik denk dat ik nog een nachtje moet slapen.
7: En wel voorlezen vanavond, hè?
6: Ik zal mijn best doen.
7: Of even geen zin?
6: Nee.
4: Ja, hij ontving als winnaar. Ja, niet alleen een trofee, maar is volgend jaar ook de kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. Oh. En Freek en Eva uit Berlikum en Den Bosch die hebben een opmerkelijke prijs gewonnen. Ze mogen een jaar lang naar een onbewoond eiland in Zweden. Dat was een wedstrijd van toerismebureau Visit Sweden dat met dit promotiefilmpje kwam.
8: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch. The dream is real.
0: Zo zeg. Ja, dat komt. komt er heel dichtbij.
4: Ja, ik wou bijna fluisterend verder gaan.
2: Nee.
4: Maar goed, twee twintigers zagen dit wel zitten. Dat stel maakte echt een lollig filmpje waarin ze zeggen enorm fan van Zweden te zijn. En tot een grote verrassing kregen ze een mailtje waarin stond: Congrats with your own island. Ze moeten misschien nog wel even een survivalcursus gaan volgen, want er zijn namelijk totaal geen voorzieningen.
2: En de stikte van de muggen.
0: Maar net zeggen, daar hoor je die zuchtende vrouw dan weer niet over.

0: van Sam Fender en Olivia Dean. Er zit een hele belangrijke les in. Ik zeg dat heel vaak. Wees lief voor je stagiair.
1: Wees lief voor je stagiair.
0: Ja, je moet altijd heel goed zorgen voor iedereen in je team. En dan ook met name de mensen die net beginnen. Daar moet je juist extra lief voor zijn. Mm-hmm. Al was het maar omdat ze bijvoorbeeld over 10 jaar zomaar je baas zouden kunnen zijn.
1: Of, maar dan is het alleen maar uit eigen belang.
0: Niet per se uit eigen belang, maar meer zeg maar als mindset. Want er zijn mensen die denken dan van ik kan jou wel als een vaatdoekje behandelen. Want wat stel jij nou helemaal voor?
1: Ja, maar op een gegeven moment worden ze de directeur en dan moet je ontslagen.
0: En dan zie je, ja, maar dan,
1: want
0: dan
1: zie je in de staart.
0: Dan zie je de talenten van zo'n persoon niet. Kijk, en het is niet zo dat Olivier Dien de stagiair was van Sam Fender. Maar het grappige was dat hij haar vroeg van joh, wil je met mij dit liedje doen? Dat was vorig jaar.
1: En toen hebben we mogen uit de radar.
0: Ja, uiteindelijk is Olivier Dien in één keer doorgeknald. En is het liedje heeft een tweede leven gekregen. Ja. Dankzij Olivia Dean, die in eerste instantie hem hielp. Maar uiteindelijk, hielp hij haar. En uiteindelijk hielp zij hem. Is toch geinig?
1: Ja,
0: is toch
1: mooi?
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Ja, dit was hartstikke leuk geweest voor de les voor 6:10. Maar ja, dan hebben we geen uitzending. Dus, er wordt druk geappt. Onder andere over onze jubileumuitzending. Volgende week hebben we de 2000ste aflevering op vrijdag 29 mei.
1: Hemel, ja. Al die rimpels. Waar komen ze vandaan? Nou, 2000 uitzendingen. Marieke die zegt, bijzonder dat we al bijna 2000 uitzendingen samen optrekken. Ik had destijds niet kunnen denken dat ik zo'n ontzettend trouwe luisteraar zou worden. Nou, hartjes terug, Marieke. Lief. En lief heb je van Ralf. Die zegt, jullie begeleiden me al jaren 's morgens op weg naar mijn werk. Ik was dus erg benieuwd naar de vrijdagavondshow op televisie. Nou, die is echt top. Ja, dat heeft Nederland nodig naast al die ellende wat zich afspeelt op televisie en in het land ook vooral. Een topshow. Muziek, luchtige en zware onderwerpen. Jullie interactie onderling. En met het publiek. Jan-Willem ruimt op. Moet veel langer doorgaan. Jullie dank voor de mooie ochtendshow en de vrijdagavondshow. Nou, wat lief, Ralf. Dankjewel.
0: Ja, echt heel lief. Nou, we hebben er nog 3 te gaan. 3 shows op vrijdagavond. Dus ja, vrijdag is de 4e om 9:30 op NPO 1.
1: Ik zou ze maar opnemen, dat worden collectors items.
0: Goed. Volgende week vrijdag hebben we dus aflevering 2000 in de ochtendshow. En ik dacht, hoe leuk zou het zijn als we dan 's avonds op de Dobbelsteen in Jan-Willem ruimt op, dat als thema pakken. Dus, want het is in de tv zo dobbelen met 2 liedjes, hè, dus 2 verzoeknummers uit het publiek. Ja. Als jij denkt, van, nou, ik wil wel in het publiek zitten, lijkt me hartstikke leuk om een liedje aan te vragen. En dan wordt het thema je favoriete ochtendliedje. Dus het liedje waar je graag mee opstart in de ochtend, is dat bijvoorbeeld Here Comes the Sun van de Beatles of Walking on Sunshine, die wordt ook vaak aangevraagd. Of een ander nummer.
1: Laat me slapen van aan de munnik.
0: Wil je die volgen? Ja, precies. Wil jij volgende week in de show te gast zijn en jouw favoriete liedje aanvragen? Laat het ons even weten. Stuur je verhaal in via

0: live een sensatie. Dat gaat ze vrijdag laten zien, daar ben ik van overtuigd. Ik bleef geloven, Numidia. Favoriete ochtendliedje stroom al binnen. Ik ben op zoek naar jouw favoriete ochtendnummer. Hè. Die mag je aanvragen en dat is voor volgende week. De tv-show JW ruimt op. Dus kom maar door via de app. Alle appjes zijn meer dan welkom. We krijgen bijvoorbeeld al van Judith, Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Tony komt met Can't Stop the Feeling.
1: Favoriete ochtendliedje.
0: Ja,
1: Killing in the Name Of.
2: Het is 10 voor 9. Tijd voor het 10 voor 9, Jordan.
0: Ja, dat wordt gezellige nummers. Die vinden we hartstikke leuk. Laat het ons even weten via de app. En dan bellen we je misschien later vandaag even terug. Even de bol.
1: Ja, goed geïnformeerd de woensdag in met het 10 voor 9 journaal. En een matte laver hakjato. En goed, je snapt wat ik bedoel. First Dates, het datingprogramma, verhuist naar het strand. Vanaf volgend jaar is op NPO Start First Date Beach Club te zien. Dus niet meer in het restaurant, waar Jan Willem ook nog eens mocht shinen, maar op een zonnige beachclub. Dan krijg je als deelnemer ook meer kansen, want als je date niet de ware blijkt te zijn, dan loop je zo met je mojito naar iemand anders toe. Nou, superleuk. Vanaf najaar volgend jaar is het allemaal te zien. Duffy, die ken je natuurlijk van Mercy en Warwick Avenue, die heeft een hele lange aanloop genomen en is weer de studio ingedoken. 15 jaar lang heeft ze geen muziek gemaakt, maar nu plaatst ze toch een foto op haar Instagram dat ze achter een grote mengtafel zit in een studio en schrijft ze: "Working on coming back to you, hartje."
0: Wat een goed nieuws.
1: Ja, heel goed nieuws. Ik vind het ook grappig dat je dan 15 jaar, dat je dan ook nog Duffy volgt op Instagram. Maar goed.
0: Ja, maar goed, ze heeft een nare ervaring gehad, hè? Want het is allemaal ellende gebeurd. Dus het is heel mooi dat ze weer
1: dat
0: terug
1: ze weer
0: is.
1: Terug is. Ja. Dat is dan supergoed nieuws. Nou goed, we gaan het in de gaten houden. En je hoort het natuurlijk als eerste hier. Einde.

0: nog steeds hard haar dochter. En Cover Me in Sunshine. Wij gaan
1: met Corné Klein.
0: Dat bedoel ik.
2: Nee, goedemorgen. Dit is een bescheiden naam jingle.
3: Ja, een bescheiden naam jingle.
0: Weet je wat Daniel Dekker vraagt voor zo'n jingle?
3: Ja, godsvermogen.
0: Ja, daarom. Ja, dat is misschien wel je duurste jingle.
3: Dat zou bijna kunnen, ja.
0: Zometeen de eerste plaat.
3: Ja, de fragment knippen uit deze is niet te doen, jongens. Want iedereen kent hem.
0: Dan is het toch juist heel goed te doen?
3: Ja, nou, het is wel goed te doen, maar het is wel heel makkelijk.
0: Jeetje. Dit is toch ook leuk voor iedereen die altijd al iets wil inschreeuwen, inspreken of influisteren.
3: Dat
0: maar
3: altijd
0: denkt van, ik heb geen flauw idee.
3: Zo kan je het ook zien, Jan-Willem.
0: Pak je kans, zou ik zeggen. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. En open straks de show van Corné. Mooi aan de slag, Corné.
3: Dankjewel.
0: Wij gaan luisteren.
3: Dank je. Zie jullie morgen.
0: Tot morgen. Dit was... Nou, we zijn nog niet weg, hoor. Dus, maar... Nee. Dan kan ik ons straks nog even zwaaien.
2: We hebben de statuten door.
0: Nee, dat is ook heel belangrijk. Even show evalueren.
2: Begroting voor 2027.
0: Kijken wat we vanmorgen op de mat gaan leggen.
3: Over godsvermogen gesproken.
2: Over godsvermogen gesproken.
0: Dat bedoel ik. Jongens, we gaan de uitzending afronden. Dit was Jan-Willem Zet op voor woensdag 20 mei. Fijn dat je erbij was.
2: Maak er een hele mooie woensdag van. Morgenochtend om 6 uur zijn wij er weer. IJs en Leder.

0: is NPO Radio 2.
1: Ja, trek je dat dan aan? Het is toch op tv heel gek? Ja,
2: dat mag toch? Hallo.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
7: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
6: Dus nog meer vakantie voor je geld.
7: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van uniek.

0: kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: het alles netwerk. Ziggo.
1: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 1 minuut over 9, zometeen gaan we aan de slag. Maar eerst met het laatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Organisaties als Bits of Freedom en COC Nederland eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Anders stappen ze naar de rechter. Volgens hen is het censuur en in strijd met de Europese grondwet. Ze hebben een brief naar Meta gestuurd. De advocaten van de organisaties geven het bedrijf 2 weken om daarop te reageren. Anders ondernemen ze dus juridische stappen. In Oekraïne zijn de afgelopen maand zeker 238 burgers gedood. En dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. Volgens correspondent Christian Pauwen vallen er vooral slachtoffers in plaatsen ver van het front af, doordat Rusland lange afstandsraketten en drones inzet.
9: Nou, al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland de samenleving te ontwrichten en zijn burgers ook vaak het doelwit. Flatgebouwen die worden geraakt en in sommige gevallen gaat het dan om drones en raketten die uit de lucht worden gehaald en dan ergens neerkomen. Maar vaak zijn het toch ook echt hele gerichte aanvallen. Ook vannacht weer zijn meerdere flats en bedrijven geraakt, onder meer in de Sumy, niet zo ver van de Russische grens, want daar stortte onder meer een appartementenblok in.
8: Oekraïne zelf heeft steeds meer geavanceerde wapens ontworpen en viel dit weekend Rusland aan, ook de hoofdstad Moskou. De luchtalarmpaal rond het chemische complex Chemelot in Limburg blijft staan. Gisteren werd bekend dat de overheid stopt met het ouderwetse luchtalarm, maar bij Chemelot moet die wel blijven, zegt de veiligheidsregio.
10: Het probleem in Chemelot is dat op het moment dat zich op het terrein een incident afspeelt, bijvoorbeeld met giftige stoffen, de afstand tussen de rand van het industrieterrein van Chemelot en de bewoning vrij kort is. En dat mensen dus snel in de gevarenzone zitten. En dat nog steeds het snelste middel om die mensen te alerteren en te alarmeren een sirenealarm is.
8: Na Australië doen studenten van de TU Delft van het zonneautoteam vandaag voor het eerst mee aan een zonnerace in Amerika. En de auto daarvoor, de Nuna 13S, wordt vandaag gepresenteerd. En die is heel anders dan andere auto's, vertelt een van de studenten aan verslaggever Onno Beukers.
11: De motor zit in het achterwiel, dus dat zit er echt in. Dat is de efficiëntste vorm om kracht te leveren aan je wielen. Maar ik denk, daarmee kun je ook veel meer ruimte besparen in de rest van je auto. Het is eigenlijk loze ruimte normaal gesproken. We vinden het leuk om te zeggen, onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van een personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn.
8: En hij verwacht dat over 10 jaar fabrikanten van elektrische auto's deze aanpassingen overnemen. Het weer, zon, wolken en buien. De meeste regen valt in de ochtend en begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden.
7: Dankjewel. Dan de files met Wijnand. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Corné. Ja, de ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen nog wel 10 kilometer file met een half uur vertraging. Daar zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en Lelystad. Daar gebeurde vanmorgen een ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de route via Kampen over de N50. De andere kant op is de file lang vanuit Emmeloord tussen Lelystad en Almere. Daar ben je ongeveer 3 kwartier lang langer onderweg. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.
7: Dankjewel. Fragment hartstikke makkelijk natuurlijk. Dat zegt ook Ruud.
13: Ja, deze is inderdaad heel makkelijk. We will rock you.
7: Super, Ruud. En dan nog een appje van Freek Pieter.
14: Ik heb

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe geeft ruimte.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
7: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
10: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Aan de

0: aan de slag.
1: NPO Radio 2.
2: René Klein.
0: Nou, je hoort het Henk Westbroek ook zeggen. Jochie, goedemorgen. Het goede doel met België. Aan het begin van Aan de Slag. En dit was Katy Perry. Last Friday Night. Oftewel TGIF. Thank God it's Friday. Nou, dat is een beetje aan de vroege kant. Want het is...
3: woensdag.
4: Komt Zaagmans langs.
5: Zaagmans?
4: Zaagmans. Om de week op te delen. Ze

het van Hilversum. Mr. Know-it-alls, Teddy Swims was dit. Joan Jett had plannen om dit liedje op te nemen met de groep The Runaways. Maar haar bandgenoten die zagen er geen hit in. Nou ja, heeft ze het later gedaan met deze band. The Blackhearts and the rest is history. Wereldhit.

0: Cards en I Love Rock and Roll. Dit is Aan de Slag, het is 9:30. En de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst en daar zijn mensen woedend over, vooral de Democraten. Afgesproken is dat er een miljardenfonds komt voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. En mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. De eerste resultaten zijn bekend van de zogeheten hackathon in het Radboud UMC in Nijmegen. Allerlei artsen en deskundigen probeerden met elkaar een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. En bij 5 van de 33 patiënten is dat gelukt. De afgelopen tijd zijn tienduizenden automobilisten op de bon geslingerd op de A12. Daar is al 3 maanden een nieuwe trajectcontrole tussen Zoetermeer en Nooddorp. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sindsdien 42.000 bekeuringen verstuurd. Na 22 jaar is het Arsenal eindelijk weer gelukt om kampioen van Engeland te worden. Doordat grote concurrent Manchester City gisteravond gelijk speelde, kan Arsenal niet meer worden ingehaald, zegt sportcommentator Jan-Kees van de Kun.
2: De laatste keer dat Arsenal kampioen werd, deed Dennis Bergkamp nog mee. Ja, dan hebben we het dus echt wel over een tijd geleden. En ze gaan ook de Champions League finale spelen, dus wie weet wat er nog meer mogelijk is.
1: En die Champions League finale tegen Paris Saint-Germain is volgende week zaterdag. Het weer, zon, wolken en buien. De meeste regen valt in de ochtend en begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, waar staan de files, Wijnand?
3: Nou, Corné, de ochtendspits is wel opgelost, maar we zien nog wel een paar flinke problemen op de Nederlandse wegen, vooral in het midden van het land, want de A6 Muiden richting Lelystad is nog altijd helemaal dicht tussen Almere en Lelystad na een ongeluk vanmorgen vroeg. Omrijden, dat kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50, maar dat gaat niet zonder vertraging, want op die route is helaas een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de Vesting en Blaricum, daar loopt de vertraging op tot een half uur. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verder zien we nog problemen op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. Daar sta je in de file vanaf strand Nulde. Je bent er ruim een half uur langer onderweg. Omrijden kan vanuit Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar is het asfalt beschadigd bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is dik 20 minuten.
0: Dankjewel.

Hit Wonder, veel hits, meer hits waren er niet. Parachute, Something Happens. En daarvoor nog muziek van Douwe Bob Funny. En in het kader van onze album Tweedaagse, muziek van het album The Eminem Show. Eminem en Sing for the Moment. Zometeen in Aan de Slag, uiteraard het 60 seconden spel. Later nog de top 2000.

Hartstikke leuk liedje. Gisteren dus live in de ochtendshow. Ruben Hillen, de winnaar van The Voice 2026 uit het team van Suzanne en Freek. Daar heeft hij ook meteen een hele leuke klus aan overgehouden, want hij staat natuurlijk in Gelredome in het voorprogramma van diezelfde Suzanne en Freek. Sophie Alice Baxter nu.

0: Alice Baxter en Murder on the Dance Floor.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
5: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
4: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet. Klopt, ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
5: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
4: Jazeker, bij NRV kun je dat combineren.
5: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis.

0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Eerste vraag komt eraan voor het 60 seconden spel. Jouw kans op de aan de slagroomtaart. En nu om precies 10 uur het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog de kwetsbaarste mensen toe. De locatie zit al een tijdje te vol en het COA kan niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid van bewoners en medewerkers. En het komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Het Europees Parlement en de EU-landen hebben vannacht een compromis bereikt over het handelsakkoord met Amerika. Dat werd 10 maanden geleden al gesloten, maar de EU moest het daar onderling nog over eens worden. De Amerikanen leggen importheffingen van 15% op. Maar volgens correspondent Ardy Stemerding vroegen Europese leiders wel om extra garanties.
3: Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat de deal ook weer afloopt, dat er opnieuw onderhandeld moet worden in 2029. Niet toevallig op het moment dat Donald Trump mogelijk het Witte Huis heeft verlaten. En ook als de Amerikanen bijvoorbeeld weer met nieuwe heffingen zouden komen, dan is afgesproken hoeft de EU zich niet meer aan dit akkoord te houden.
2: Zijn bijna 4000 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Assen in maart. Die beving was een van de zwaarste ooit in Drenthe. Bewoners zijn bezorgd over de schadeafhandeling. Zo bleek deze week bij een inloopspreekuur.
4: We horen verder ook helemaal niks, dus we willen eigenlijk hier even horen hoe de stand van zaken is.
5: Heeft u er vertrouwen in?
4: Ja. Dat is een vraagteken, wat mijn man ook zegt, maar ja.
6: Ik heb er toch wel vertrouwen in dat het toch nog goed komt. Maar goed, wie ben ik?
2: De commissie Mijnbouwschade zegt tegen RTV Drenthe dat mensen erop mogen rekenen dat ze de schade van de beving vergoed krijgen. Vrijdag komt de staatssecretaris naar Drenthe om over de schadeaanpak te praten. En ga er maar aan staan als kleuterjuf. Een tweeling en drieling uit hetzelfde gezin in je klas. In de pannen in België zitten in totaal 5 jongetjes met nog geen 1,5 jaar leeftijdsverschil. Ze lijken op elkaar, dragen allemaal dezelfde kleren en brillen. En ook op hun namen moet nog even worden geoefend.
7: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Danley en Kiriani. Oh, gemist! Dat is Kiriani en dat is Levani.
8: En zijn ze braaf?
7: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn superbraaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
2: Weer nog. Zon, wolken en buien. De meeste regen valt in de ochtend en begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt vanmiddag 16 tot 18 graden.
1: Dankjewel. Wijnand, hoe is het op de weg?
9: Ja, de ochtendspits mag voorbij zijn. Toch zien we nog wel een paar lange files staan en die worden voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Zo staat het nu stil op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de West en Blaricum. De vertraging is daar 1,5 uur. 2 rijstroken zijn dicht. Ja, het is tegelijkertijd de omleidingsroute voor de afgesloten A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is de weg nog helemaal dicht voor politieonderzoek. Omrijden kan dus via Amersfoort over de A1. Maar goed, dat gaat dus niet zonder file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging door het asfalt dat daar beschadigd is. Op de A2 onder Eindhoven richting Maastricht, daar loopt het verkeer vast bij Maarhezen. De vertraging is daar een kwartier door een stilgevallen vrachtwagen. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar staat ook nog altijd file tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. De vertraging is dik 20 minuten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen van afgelopen nacht. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
1: Dankjewel. Eerste vraag voor het 60 seconden spel. Luister goed. Jouw kans op de aan de slagroom staart. De highscore die staat op naam van Annemieke. 12 goed. Dat was afgelopen maandag. Ik begin zo meteen het tweede uur van aan de slag met muziek van Keen. Je hoort Bend and Break. Dat komt van een debuutalbum uit 2005. De vraag is, hoe heet dat legendarische album van Keen? Het debuutalbum van Keen. De titel is van harte welkom via NPO Luister.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Toe aan een nieuwe fiets?
8: Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu twee stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
18: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
26: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
25: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Aan de slag.

In Aan de Slag hoorde je Aretha Franklin. En lekker voorproefje voor de Soul Night van zaterdagavond. En dit weekend natuurlijk ook nog de album tweedaagse Pinksteren 2026. Zometeen muziek van het album Melancholy and Infinite Sadness van de Smashing Pumpkins. En welke dat is, dat hoor je zometeen na deze van Miles Smith.

0: met Muiderberg. Daar is Alida van 52. Alida, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je gaat op 1 juni beginnen met een nieuwe baan, maar jij dacht tot die tijd ga ik even iets anders doen.
1: Ja, zolang het slecht weer is, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Als het mooi weer is, pak ik de bikini. Maar ik ben nu de muren aan het witten. En dat ben ik al 3 dagen aan het doen. En wit is echt saai.
0: Maar wij helpen toch wel een beetje op de achtergrond? Met de muziek?
1: Absoluut. En daarom dacht ik, ik doe ook eens een keer mee.
0: Ja, je doet ook een keer. Nog nooit meegedaan met het spelletje?
1: Nee.
0: Gewoon thuis op de bank, dat wel.
1: Nou, ja, als ik dan een beetje kan. En dan probeer ik wel altijd de beste te zijn.
0: Ja. En thuis lukt het altijd, hè?
1: Ja.
0: Maar nu zit je in de uitzending. En de highscore, staat op 12 van Annemieke afgelopen maandag. Dus we gaan proberen of jij die aan de slagroomtaart kan winnen. Of jij de highscore gaat scoren. De klok gaat lopen als jij antwoord geeft op de eerste vraag. Alida, we gaan gewoon beginnen, dan zien we wel. Ik draaide zojuist Keen, Bend & Break. Dat komt van hun debuutalbum uit 2005. Hoe heet dat legendarische album?
1: Hopes & Fears.
0: Hopes & Fears is goed, daar gaan we. Welk beroep hebben Paul van Loon en Saskia Noord?
1: Schrijver.
0: Als je iemand terugpakt, dan geef je hem een koekje van?
1: Eigenlijk.
0: Is de top 2000 hit A Forest van The Cure of van The Who?
1: The Forest is van The Cure.
0: Naar welk pretpark ga je als je in Kaatsheuvel bent?
1: Efteling.
0: Reken uit, wat is 83 plus 5?
1: 87.
0: Welke DJ staat in de top?
1: 83.
0: Welke DJ staat in de top 2000 met L'Amour Toujours?
1: Weet ik niet, pas.
0: Heeft een piano meer zwarte of witte toetsen?
1: Witte.
0: Hoe noem je een inwoner van de provincie Zeeland?
1: Zeeuw.
0: Maak de titel van U2 af. I still haven't found...
1: What I'm looking for.
0: Hoeveel mensen zijn een duo en een trio bij elkaar?
1: 5.
0: Welke kleur zijn de 2 vinkjes als een WhatsApp-bericht gelezen is?
1: Blauw.
0: Wat is geen sport op de winterspelen, skiën of zwemmen?
1: Zwemmen.
0: Waar is een koek- en zopiekraam traditioneel te vinden?
1: Schaatsen.
0: Uit welk land komt de zangeres Marianne Rosenberg?
1: Duitsland.
0: Ah, was net iets te laat, die laatste. We gaan het even checken, we gaan het even controleren. Volgens mij ging het best wel goed, Alida.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Maar heb je de 12 of heb je de 13?
1: Nee, 13.
0: Ah, dat is de vraag natuurlijk. Even kijken. Je kwam nog terug op wat is 83 plus 5, want je zei eerst 87. Maar toen hoorde ik toch nog 88. Dan heb je gepast bij welke DJ staat in de top 2000 met L'Amour Toujours. Dat is Gigi D'Agostino.
1: Ja, dat had ik echt niet geweten.
0: Ja, en die Marianne Rosenberg uit Duitsland, dat was net iets te laat. Maar je hebt er 13 goed. Ja hoor. Dat is de highscore tot nu toe.
1: Ja. En dat op woensdag. Geweldig.
0: En dat op woensdag, ook dat nog, ja. Nou, lekker doorgaan met schilderen waar je mee bezig bent. En later nog succes met de nieuwe baan op 1 juni. Maar misschien wel tot vrijdag voor de aan de slagroomtaart.
1: Zo is het.
0: Alida, dankjewel.
1: Joe, ja, succes met de uitzending.
0: Dankjewel, dat gaat lukken. Dit is Irene Cara op Radio 2.

0: Irene Cara uit de gelijknamige film Flashdance. Dit was What a Feeling op NPO Radio 2. Het is precies 10:30. Dit zijn de hoofdpunten met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Het opruimen van de asbestdeeltjes in Schagen kan nog weken duren. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk lijkt een auto over de kop te zijn geslagen en die heeft daarbij volgens de politie een motorrijder geraakt. China ontvangt alweer een wereldleider. Vorige week was het president Trump, nu president Poetin. Ze hopen nieuwe handelsafspraken te maken over olie en gas. En bewoners van een huis in Tilburg hebben de deur op slot gedraaid toen ze een wild dier in hun achtertuin zagen. Eentje met een lange staart. Ze dachten eigenlijk aan een aap en belden de dierenambulance. Het bleek een rolstaartbeertje te zijn. Dat was ontsnapt uit de dierentuin in de buurt. Hij werd uiteindelijk gevonden in een container onder een stapel papier. Het weer, vooral vanochtend buien. In de middag trekken die naar het oosten weg en gaat de zon vaker schijnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graadje of 17.
0: Dankjewel, we gaan door met de files. Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Hallo Wijnand.
2: Goedemorgen Corné. Ja, we hoorden het al in het nieuws. Er zijn nog altijd problemen op de A6 van Muiden naar Lelystad. De weg is daar dicht tussen Almere en Lelystad na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28. En dan de route via Kampen over de N50... Dat duurt waarschijnlijk nog tot het middaguur. Op de A6 vanuit Lelystad, daar is de file wel wat korter geworden. Tussen de afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaardes 4 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaken. Ruim een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dankjewel.

0: Suzanne Vrieka. Marlena on the Wall in Aan de Slag op NPO Radio 2. Nou, dan weet je het wel. Het derde uur komt eraan. Dan gaan we.
1: Every day I'm shuffling.
0: Shuffelen vijf fragmenten van liedjes uit de top 2000. En jij mag bepalen welke van die vijf ik zo meteen helemaal ga draaien. Laat het weten als je mee wilt spelen via NPO Luister. Gewoon even je eigen naam appen. Of het woord shuffle. Hartstikke makkelijk. NPO Luister.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer,

0: korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: De shuffle komt eraan, maar eerst het nieuws van 11 uur. Sterker nog, 1 minuut over 11. Dit is Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten, wat leidt tot onzekerheid en stress, zegt verslaggever Roel Bolsius.
9: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
8: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. En ook met de kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. Twee BOA's van de NS dragen vanaf nu een korte wapenstok. Het gaat om een proef van een jaar en de start was vanochtend op Rotterdam Centraal. Deze BOA is blij met die wapenstok.
10: Vooral bijvoorbeeld tijdens aanhoudingen. Dat omstanders met grote festivaldagen, zoals bijvoorbeeld de zomercarnaval of Koningsdag, zich ermee gaan bemoeien. En waardoor je in onveilige situaties terechtkomt. Dan kan je de mensen op een veilige afstand houden.
8: En uiteindelijk krijgen 75 veiligheidsmedewerkers van de spoorwegen er eentje. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiden-Dorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. Southampton maakt geen kans meer op een plek in de Premier League. De Engelse voetbalclub is bestraft omdat ze hadden gespioneerd bij de trainingen van tegenstander Middlesbrough in de halve finale.
11: Ze hadden een stagiair gestuurd die verstopt achter een boom filmpjes zat te maken. Dat vind ik dan wel weer zo fascinerend, dat het inderdaad gewoon nog lekker op die ouderwetse manier gebeurt. Ja, die werd gepakt. Het is dus duidelijk dat dit niet mag en Southampton flink op de blaren moet zitten. Voor het sturen dus van de stagiair die verstopt achter een boom zat met zijn telefoontje filmpjes te maken van de training van de komende tegenstander.
8: En als straf krijgt Southampton ook 4 punten aftrek voor volgend seizoen. Middlesbrough neemt de plek over in de finale komende zondag in Wembley. Het weer, vooral vanochtend buien. In de middag trekken die naar het oosten weg en gaat de zon vaker schijnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graadje op 17.
7: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie, Wijnand, waar staan de files?
12: Nou, Corné, op de A6 in Flevoland zijn nog problemen. Van Muiden naar Lelystad is de weg dicht tussen Almere en Lelystad na een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Waarschijnlijk gaat dat nog een uur duren. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Over de A1, A28 en de N50. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht, daar zien we nog wat vertraging bij Hoevelaken, maar het neemt nu wel snel af. Er zijn nog bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. Het oponthoud is nog maximaal 10 minuten. De A30, Barneveld richting Ede, is helemaal dicht bij Lunteren na een ongeluk. Daar word je omgeleid via Apeldoorn over de A1, A50 en de A12. En in het zuiden van Limburg staat file op de A76 vanuit Aken tussen knooppunt Kundeberg en Nut. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
1: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
0: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
1: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
0: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
1: Hoppa!
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Aan de slag.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de taxi even aan de kant gezet, hè?
1: Taxi staat even geparkeerd.
0: Ja. Kom je met de taxi wel eens in mijn geboorteplaats?
1: En daar is?
0: Kaatsheuvel.
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Maar ik werk er nog niet zo lang.
0: Oké. Kan nog gebeuren dus.
1: Kan nog gebeuren, ja.
0: En nu staat de taxi even aan de kant, want je wil shuffelen.
1: Ja.
0: Ja. Je bent al 8 keer in het café geweest. Helemaal top 2000, gek. Ieder jaar stem je ook op die top 2000. Geef eens wat hits. Waar stem je precies op?
1: Van alles en nog wat. Maar ik hou van muziek waar wat afwisseling in voorkomt.
0: Ja.
1: Dus ritme verschillen of pianostukken erin of zoiets.
0: Oké. Dus echt een muzikaal typeje?
1: Nou ja. Denk het op gevoel ga ik, hè? Gevoel, ja, wat ik mooi vind.
0: Het gevoel is heel erg belangrijk, Angelique. We gaan luisteren hoe het zit met jouw gevoel. Want fragment nummer 1 gaan we starten. Jij roept gewoon aan of uit. Succes. Ja. Daar komt-ie.
2: 1316.
0: Wat denk je, Angelique?
1: Dat is meteen al een twijfelgevalletje.
0: Ja, dat is een hele goeie.
1: Nee, ik ga toch nog even door.
0: 1488.

0: mij in ieder geval.
1: Ja.
0: Vervelend. Nee, pas.
1: Je gaat hem wegdoen. Oké. Okay.
2: 1961.
1: De Bee Gees.
0: Die zou niet in mijn eigen lijstje staan, maar vind ik wel heel leuk. Dus ik denk dat ik hem maar gewoon aanzet.
1: Je gaat hem aanzetten?
0: Ja.
1: Nou, helemaal goed. En wil je die andere twee nog horen? Of zeg je al,
0: ja,
1: laat maar zitten?
0: Graag. Ja, graag. Okay.

0: 2015.
1: Yo, yo.
2: Ja, ik had ze alle vijf echt goed gevonden. Maar deze is prima. Ja,
1: ja. Nou, dan gaan we die voor je starten. Sterker nog, je hoort hem al.
2: Ja, ik hoor het.
1: Angelique, dankjewel. Iedereen de groetjes in Gemert en omgeving.
2: Doen we.
1: Oké, en blijf lekker luisteren.
2: Ja, doei.

0: Altijd leuk en altijd goed en gezellig. The Bee Gees en You Should Be Dancing. De keuze van Angelique uit Gemert. Vandaag lekker onderweg in de taxi. The Bee Gees en You Should Be Dancing. 11:58. Dit is Carmen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet. Zo staat in een brief aan Meta. Van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, dan stappen ze naar de rechter. De motorrijder die vanochtend betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A6 is overleden. Dat zegt de politie tegen Omroep Flevoland. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een auto zou over de kop zijn geslagen en daarbij de motorrijder hebben geraakt. Bij een bedrijfspand in Diemen is vanochtend een grote brand uitgebroken. Het gebouw is ontruimd, niemand raakte gewond. De brand zou in of op het dak zijn ontstaan. De brandweer in Diemen is nog bezig met blussen. En de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging plaatsten de eerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee. Ze willen weten welk effect geluiden van mensen hebben op het onderwaterleven en dan met name op de bruinvis. Het weer nog, vooral vanochtend buien. In de middag trekken die naar het oosten weg en gaat de zon vaker schijnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graadje of 17.
0: Dankjewel, ik zie je morgen.
1: Tot morgen.
0: Dankjewel, Carmen. De files, waar staan ze, Wijnand?
2: Nou, Cornee, de A6 Muiden richting Lelystad is nog altijd helemaal dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door opruimwerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en dan de route via Kampen over de N50. Op de A30 Barneveld richting Ede, daar is de weg nu helemaal dicht bij Lunteren na een ongeluk. Daar word je omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen tussen knooppunt Kundeberg en Nut een kwartier vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
0: Wijnand, dankjewel.
2: Tot later.
0: Doei.

en Living For. En muziek van Miley Cyrus, je hoorde End of the World. Het volgende duo, toen nog een duo, Roisin Murphy en Mark Bryden, oftewel Moloko, heb ik ooit geïnterviewd. En

album Tweedaagse komt eraan zondag en maandag met Pinksteren. De allerbeste albums ooit gemaakt hier op Radio 2. En dit is een hele mooie albumparel van Toto Mushanga. Ik spreek je wat aan de slag betreft morgen weer om 9 uur. Zometeen veel plezier met Annemieke en de Alum.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: bouwt, sjouwt, wordt nat, wordt vies, verliest, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
2: Hebbes.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen
4: van Albert Heijn.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Zometeen een nieuwe Jet Rebel en een andere Midnight Oil. Nou eens een keer. En Harry's watermeloen, die komt er ook aan. Eerst het nieuws van 12 uur, Juri Stubenitski.
2: Goedemiddag Annemieke. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog de kwetsbaarste mensen toe. Dat is besloten omdat de opvangplek al een tijdje veel te vol zit, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
3: Dat betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
2: Op dit moment worden ruim 2300 asielzoekers opgevangen in Ter Apel. Dat zijn er te veel, zegt het COA. En daardoor kan niet meer worden ingestaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet. Dat staat in een brief aan Meta en die brief is van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. De omstreden

0: De porno-site Motherless, waarop allerlei misbruik was te vinden, is weer online. Volgens tech-redacteur Joost Schellevis zegt de site dat ze zelf tijdelijk uit de lucht zijn gegaan om orde op zaken te stellen.
1: En nu hebben ze hun moderatie verbeterd. Nou, dat is dan waarschijnlijk ook om Enforce, die provider, en ook de beheerder van het datacenter, dat is weer een ander bedrijf, om die tevreden te houden. Maar ze zijn 100% zeker niet vrijwillig uit de lucht gehaald. Dat kunnen we wel zeggen. We weten heel veel niet over wat het OM nu doet, of mensen ergens van worden verdacht. Maar wat we wel weten is dat die site echt uit de lucht is gehaald door het OM.
0: Volgens de website zijn de misbruikvideo's verwijderd. Daardoor is het volgens minister Van Wiel lastig om de site offline te houden. Of de mensen achter Motherless worden vervolgd is dus nog niet bekend. En de NS mag over 3 jaar tussen Goes en Vlissingen een proef gaan doen met een nieuw beveiligingssysteem, waardoor er maandenlang geen treinen zullen rijden op dat traject. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd om die proef te verbieden, maar de rechter in Den Haag heeft de bezwaren afgewezen. Het weer, het is wisselvallig. Later vanmiddag droger, meer zon, maximaal 18 graden. Morgen droog bij een graad of 20. En in het weekend en daarna nog stukken warmer.
2: Dankjewel, Joeri. Over naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemieke. Er staan een paar files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is een ongeluk gebeurd bij Kelpen-Oler. De extra reistijd is een kwartier. Er is 1 rijstrook dicht. De A6 van Muiden naar Emmeloord is weer vrij. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd. De weg was urenlang helemaal dicht. Maar goed, je kunt er nu weer langs. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar heb je even veel vertraging bij de Stevinsluizen, bij Den Oever. De brug staat daar open. Dan de A58 van Breda naar Tilburg. Er is een ongeluk gebeurd net voor Tilburg. Je bent er een kwartier langer onderweg. En in Limburg op de A76 richting Geleen. Vanuit Duitsland bij Nut een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
2: Dankjewel, Wijnand. Ja, er komt een bol muziek aan. Zometeen eerst The Waterboys en Nelly Furtado, maar die derde.
4: 3 is voor jou.
2: Die is voor jou. 20 mei was de verjaardag van schrijfster Annie M.G. Schmid. Sinds 1997 is het dan ook Annie M.G. Schmid-dag. Nou, gefeliciteerd. Ik ben een enorm fan van het werk van Annie. En over Annie is haar eigen boek Wat ik nog weet, een aanrader. En de biografie natuurlijk, die Aniette van der Zijl jaren geleden schreef. Die maken het helemaal af. Even kijken hoor. Ik zoek een nummer in Jippie-Janneke-taal. Flauw, hè? Ja.
5: Superleuk, toch?
2: Je kan Annie op zoveel manieren eren. Maar Jippie-Janneke-taal, je kent het wel. Begrijpelijk, maar duidelijk, simpel. Die zijn er.
5: Moet het in het Engels ook of Nederlands? Maakt dat niet
2: nee,
5: uit?
2: Nee, dat mag ook best in het Engels.
5: Ja, toch? Dat heb je ook in Jippie-Janneke-taal.
2: Je kunt denken aan platen met weinig tekst.
5: Ja.
2: Je kunt ook denken aan platen met een, nou, in ieder geval een duidelijke boodschap.
5: Een concreet verhaal, zou ik zeggen.
2: Ja, precies. Zonder veel te breed dit. Ja. Ik vind het altijd leuk als het breed is. Nou ja, weet je, ik ben me gewoon benieuwd.
5: Ja, zoek het maar uit.
2: Ja, zeg maar even.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: Maak stack silver.
1: Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Annemiekes, Alens,

0: treedt even niet meer op, misschien wel nooit meer. Klaar met alle negativiteit. Maar er is ook veel waardering. Canadian Music Hall of Fame, daar staat ze sinds kort in. En de Impact Awards, die vliegen haar echt om de oren. Ja. Lunch op 20 mei, een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 20 mei 2026
1: is
0: uitgeroepen tot Wereldbijendag al een tijdje. Meer aandacht voor de wereldwijde afname van de bij. Musical Awards op tv, uiteraard met Frits Showtrap Sissing en Marlijn Weerdenburg, die presenteren het samen. Ik zoek een link of meer in een goed stel, dan ga ik zo meteen aan je bekendmaken welke platen dat zijn. Maar ja, die derde...
1: 3 is voor jou.
0: Dat is wel een succes. Het is Annie M. G. Schmid dag ook. Dit was haar geboortedag. Nou wilde ik een plaat in Jip en Janneke taal. Maar ik zie dat er ook heel veel platen met Annie binnenkomen. Dit vind ik ook mooi. Peet die zegt Raccoon, hey yo Jip. Vind ik ook leuk gevonden. Alles wat VOF de kunst heeft gemaakt rond Annie M. G. Schmid, Juffrouw Scholten bijvoorbeeld, Dikkertje Dap, komt ook binnen. Corina die zegt ja, teach in, dingen dong. Want dat begrijp je wel. En Demas die zegt morgen wordt fantastisch. Tenminste, als ik morgen haal. Nou, bijna Annie toch? Dan hebben we ook nog Siebe, goedemiddag.
2: Goedemiddag Annemiek.
0: Ja, voor de zekerheid heb ik toch nog even de songtekst opgezocht. En het is inderdaad passend. Ja.
2: Ja, dat heel veel herhalingen.
0: Ja, precies, heel veel herhalen. Er zit toch wel een coupletje in. Dat was ik eerlijk gezegd een beetje vergeten. Maar dan zit aha, aha. En dat kan je dan wel weer makkelijk onthouden.
2: Ja, ja.
0: Nou, welke is het?
2: Hartstikke goed. Trio, met daar.
0: Ja! Aha, aha, aha.

paar fijne festivals hebben ze tot aan Pinkpop, want daar staan ze ook nog eens. En er wordt nog trio, dan, dan, dan. Ja, het gebeurt niet altijd, maar af en toe word je dan wel herinnerd aan... ja, zullen we een Nederlandse versie maar noemen? Of in ieder geval bewerking. Van Bob Barbecue en Willy Woodby plus Agathe. Bla, bla, bla. Uit 1982. Ja, die komt inderdaad een paar keer binnen. Toch fijn. Over naar Australië dan. Weer een politiek geladen nummer van ze. Over de asbestmijn in West Australia. 20 jaar lang in gebruik. En wat er overbleef, nou ja, bijna goed natuurlijk. Midnight Oil. Blue Sky Mine. Get rid of it.

0: Ja, dan tip ik meteen even die album tweedaagse van komende Pinksteren. Daar kun je dus heel veel albumtracks verwachten die je niet vaak hoort. Nou, op dit album staan ook wel andere mooie dingen, dus
1: per keer.
0: Mooie gegadigde. En zometeen trouwens, net na het nieuws, heb ik ook nog plekje voor een plaat die je nooit hoort. Dus het is, ga daar vast even verder over doordenken. Robert Friese, files.
2: Jazeker, A2, Eindhoven-Maastricht, bij Kelpen-Oler, 4 kilometer na een ongeluk, kwartiertje vertraging. 20 minuten op onthouden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren. Daar ligt daar iets op de linker rijstrook en die rijstrook die is dicht. En grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten op onthoud.
0: Bedankt. En Juri, het NOS Nieuws van 12:30.
3: In het Friese speel- en dierenpark Sanje Safari in Veenwalde woedt brand. Er zijn meerdere dieren omgekomen, maar welke is niet bekend. Kinderen die er op schoolreisje waren zijn inmiddels weer vertrokken en een tuincentrum in de buurt is uit voorzorg dicht. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige betogers reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. De Tsjechische voetbalcoach Vlakovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters heeft gefilmd. Hij was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel vanwege het filmen van zijn voetbalsters in de kleedkamer en in douches. En vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok. Het is een proef rond 4 grote treinstations. De NS hoopt dat het aantal geweldsincidenten daardoor afneemt.
0: Weer.
3: De buien trekken vanmiddag weg en de zon komt vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen een paar graden erbij en vanaf het weekend wordt het zomers warm.
0: Zullen we toch weer doen dat jij dan gaat voorspellen wat voor temperaturen we kunnen verwachten?
3: Nou, zaterdag en zondag rond de 25 graden en maandag en dinsdag dan gaat het nog warmer worden, wel richting de 30 of misschien een beetje eroverheen, denk ik.
0: Ah, ja. Mm-hmm. Dank u wel, Juri, en tot zometeen weer. Ja, denk even na over een plaat die je nooit hoort op de radio of een fijne albumtrack.

0: sugar.
1: Het schijnt opgelost te gaan worden, hoor. Klachten over het te hoge podium. Niet als je op een stoel zit natuurlijk in Arena bij Harry Styles, maar wel als je de VIP-kaarten hebt gekocht, dat je dus midden op het veld kan staan. Dan ga je niks te kunnen zien, althans minder. Er wordt nagedacht over een aanpassing. Nou, voor de rest is iedereen heel blij met de shows als ik dat zo zie. Ga ik naar Kylie Minogue? Nou ja, niet letterlijk. Dat zou ik best leuk vinden overigens, maar dat was onlangs al. Maar ik ben wel ergens geweest afgelopen zondag, Nathan. Ja. Was toch benieuwd hoe het zou zijn, 20 jaar na de eerste. The Devil Wears Prada.
2: Oh, heb je het gezien? Ja?
1: Ja.
2: En, oordeel?
1: Prima vermaakt.
2: Oké.
1: Ja. Ja, kijk, nee, ik ga niet spoileren.
2: Nee, is goed. Nee, kijk, één is legend natuurlijk.
1: Ja, maar Meryl Streep is nog steeds legend.
2: Ja, ja.
1: Dat verandert helemaal niks. Bijna letterlijk. Voor de rest... Oh, dat viel me wel op. De filmkwaliteit is natuurlijk anders, hè?
2: Oh, ja.
1: Ik heb geen acteur gezien zonder aanpassing.
2: Oh, och. Ja, dat
1: zie je gewoon. Nou ja, anyhoes, er zit ook heel veel muziek in. En Kylie zit daar trouwens ook fysiek in. Moet je wel goed opletten, want er flitsen heel veel cameo's voorbij. Bekende acteurs of modellen of andere sterren. En er is een mashup met Blue Monday, New Order. Je moet het maar durven. Met dit nummer. In die film.
2: Cool.
1: Sowieso, de hele soundtrack is wel even het beluisteren waard.

0: En mocht hij de rest van de dag in je hoofd zitten, ja, sorry dan maar weer.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Carly Minogue, dan een plaat die je weinig hoort. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is wel weer actueel natuurlijk, helaas, sinds maandag.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja. Ik vraag me nou af, zou er veel Dr. Hoek zijn gedraaid de afgelopen dagen? Wel, toch?
2: Ik weet het eigenlijk niet of er echt veel gedraaid is. Ik heb het nog niet gehoord, dus daarom draait er nu eentje aan.
0: Nou, helemaal goed. Welke?
2: Ja. Cover of the Rolling Stone.
0: Ja, dat is altijd fijn. Is ook een korte plaat trouwens.
2: Ja.
0: Kort, maar goed genieten.
2: Ja, zeker, ga ik zeker doen.
0: Ja, de zanger en medeoprichter Dennis, die overleed afgelopen maandag. Vandaar. Don't touch me.

0: Iguana Pop, I love it. Zeker wel, zometeen een goed stel heb ik voor je na het nieuws van 1 uur. Hè?
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Changes Coming Round the Bend van Jet Rebel. NPO Radio 2 Topsong.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
12: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1+1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de

0: zijn best met lekker veel voordeel. Zoals plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: En zometeen even kijken of je dansje nog weet bij Madonna. Een nieuwe Michael Stipe ook nog en een oude hamer. Eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski.
1: Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten de gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor zo'n AZC-protest. Volgens asielminister Van den Brink doet de AIVD onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. Niet elke asielzoeker die zich meldt in Ter Apel krijgt daar een plekje. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe vanwege drukte. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder. De burgemeester vindt het vreselijk.
2: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
3: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
2: Ja, dat is buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
1: Op die locatie in Ter Apel zitten nu ruim 2300 mensen... en dat zijn er 300 meer dan het maximum. De Nederlandse activisten die naar Gaza wilden varen om daar hulpgoederen te brengen... worden naar de haven van Ashdod gebracht, dat zegt het Israëlische leger... De opvarenden werden in internationale wateren onderschept door de Israëlische marine. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het is niet duidelijk hoeveel activisten het zijn en hoe het nu met ze gaat. En honderden ouderen staan in de startblokken in het Amsterdams Olympisch Stadion. Daar is vanmiddag de nationale rollatorloop. Dat is elk jaar weer een bijzondere dag, ook voor mensen van het stadion.
4: Ik maak hier elke dag verschillende evenementen mee. Ja? Van heel groot naar heel klein, maar de rollatorloop staat bij mij met stip top 1.
5: Ja, want het is hoeveel rondjes?
4: Ja, atletiekbaan is 400 meter, dus minimaal 400 meter. Ja? Er zijn mensen die lopen 400 meter, maar ook mensen die niet te stoppen zijn en echt 10 rondes lopen.
1: Aan die rollatorloop doen zo'n 600 mensen mee. Doel is om ouderen te stimuleren om actief te blijven. Het weer, later vanmiddag droger en meer zon. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen droog en een graad of 20. En in het weekend, in de dagen daarna, wordt het veel warmer.
0: Veel warmer, dankjewel. Over dan Robert Vriezen, want die zit op de files.
6: Ja, ik zit bovenop de files. Ja. Op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg, een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 10 minuten vertraging daar. 40 minuten vertraging in het noorden van het land op de A28... vanuit Groningen naar Zwolle bij afrit Westerbork. Vanaf Assen 4 kilometer file. En de A30 is dicht vanuit Barneveld naar Ede... na een ongeluk bij Lunteren. Je kan omrijden en dat moet, want je kunt er simpelweg niet door... via Apeldoorn over de A1, de A50... en dan kom je zo weer op de A12.
0: Dankjewel, Robert. Misschien met al dat omrijden en files even meedenken over wat toch een link zou kunnen zijn tussen het

Twee platen die ik zo meteen als eerste ga draaien. Denk breed, sowieso. Dat is een beetje ons dingetje geworden. Denk aan de titel, de tekst. Zit er wat achter? Wat is de relatie? Misschien heb je wel een persoonlijke link, mag ook. De twee platen. Nou, de een was de muze voor de ander. Die kan ik je alvast geven. Maar welke link vind jij? Queen, Somebody to Love en Aretha Franklin, Think. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Dus Queen, Somebody to Love en Aretha Franklin, Think. En je hoeft niet meteen nu te komen met een goede link, Think. Want je hebt daar natuurlijk die twee platen de tijd voor.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Lisa was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
4: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Annemiekes, Alunch.
22: Apropos.

0: Sick, Aretha Franklin, I Think in de Blues Brothers version. En daarvoor nog Queen, Somebody to Love. Het is sowieso een fijn stel platen, want ja, wie kent ze niet? Lekker om te horen en alles. Maar is er ook een link te verzinnen? Zeker wel. Niet alle links zijn even vrolijk. Kim die zegt, ja, beide zangstemmen zijn overleden.
1: Ja.
0: Dat is wel waar, ja. Wij, Nathan,
1: ja.
0: Er wordt wel eens van ons gezegd, ja, hoe ver kun je doordenken?
1: Ja.
0: Soms moet je ook niet overdrijven. Maar dan ken je Teun dus nog niet. Ja, ik hou hiervan. Die zegt, Benjamin Franklin en George Taylor... zijn founding fathers van de United States of America.
1: Ja.
0: En in dit geval zingen twee achternamen genoten mee met het goede spel.
1: Oké.
0: Okay. Ik vind dit leuk.
1: Ja.
0: Ik hou hiervan. Ime, die zegt, ja, een beetje allebei gospel vibes. Vind ik ook goed. En Gabi zegt, Somebody to Love is van Queen en Aretha Franklin. Werd de Queen of Soul genoemd. Queen of Soul links kwamen veel binnen, allemaal goed. En Michelle zegt, waarom is de link niet gewoon George Michael? Want een duet met Aretha Franklin, I Know You Were Waiting. En hij zong Somebody to Love bij Freddie Mercury. Tribute. Zeker wel. En dan hebben we nog Harry aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede link?
2: Nou, mijn goede link is de beste muziekfilm die er ooit is geweest, The Blues Brothers.
0: Ja, nou, leg uit.
2: The Blues Brothers zingen Everybody Needs Somebody to Love. En Aretha Franklin speelt in de film volgens mij de echtgenoot van een van de bandleden. En zingt daarin Think and Respect.
0: Nou, completer kan volgens mij niet, Harry. Helemaal goed. Ik ga dat peper- en zoutstel naar je opsturen. Wat ga je ermee doen?
2: Nou, ik ga het aan mijn vrouw geven, want die kan er ontzettend veel dingen mee, lekkere dingen mee maken. Dus.
0: En dan kan je toch een beetje claimen. Dat is wel slim. Ja.

0: Madonna en Vogue. Ja, de halftime shows in American Football die zijn echt legendarisch, hè. Bestaan al heel lang en die mogen ook wel even duren. Dat hebben we ook weer gezien bij Bad Bunny met al die grass people. Bijzonder, maar die van het WK echt voetbal, mag ik het zo zeggen? Ja.
1: Echt voetbal, ja.
0: Echt voetbal.
1: Voor ons dan.
0: Ja, vind ik wel. Is er op 19 juli. Er is ook dus een halftime show, maar die is maar 11 minuten.
1: Oh.
0: Ja, en nu zijn een heleboel zelfbenoemde deskundigen zich aan het afvragen hoe ze daar en BTS en Shakira en Madonna in gaan proppen. Wordt vast tof. Ja. Maar eerst maar eens beginnen met het toernooi, toch? Ik ben helemaal verliefd op het nummer dat ik nu ga draaien. In als een eenvoud. Maar eenvoud mag je natuurlijk nooit zeggen in één zin met Michael Stipe. Die doet niks zomaar. En speciaal voor de serie Rooster geschreven. En dat terwijl de geruchten over zijn aankomende soloalbum ook maar steeds concreter worden wanneer het dan uit gaat komen. Playing the Fool heet het, samen met Andrew Watts. En dat is een toonaangevende producer van songs van ook andere grootheden. En ja, na één keer luisteren wil je hem meteen nog een keer? Dus met je de bastonje onder de plaatjes.

0: Niles Barkley. Crazy.
1: Per keer.
0: Op NBO Radio 2, de voor veel handjes op elkaar voor Michael Stipe, Playing the Fool. Ik blijf hem denk ik nog eventjes draaien, want ik word er erg blij van. Robert Vries, files.
2: Ik moest er een beetje aan wennen, aan Michael Stipe.
0: Niet.
2: Ja, ik dacht aan die meneer van Raccoon. Ik denk, wat zingt hij raar?
0: Nou zeg, ja. Bart zingt toch ook niet raar?
2: Nee, dat is waar. Maar ja. Dan weer in de context met dat het anders klinkt dan dat je verwacht dat Bart zou zingen.
0: Ja.
2: Is het wel weer raar.
0: Nou, wat ik wel grappig vind, is dat ik net zei, als je hem één keer hebt gehoord, dan wil je hem nog een keer. Jij hebt precies, ja. Precies niet.
2: Maar ik moet hem nog een keer.
0: Ik duw hem gewoon door je strot.
2: Ja, dus precies. Nou, laten we dat doen.
0: Ja.
2: Maar zal ik er eerst een paar files uithalen dan?
0: Ah, wil jij doen maar.
2: Oké, 50 kilometer bij elkaar op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen. 10 minuten vertraging. Het slechte wegdek houdt daar de rechterrijstrook dicht. En dat is echt een boosdoener. Gisteravond tijdens de avondspits veroorzaakte dat een uur vertraging. Dus houden ook vanmiddag rekening mee. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 10 minuten vertraging daar. 20 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Westerbork. En op de N34 zijn twee ongelukken gebeurd. Allebei richting Emmen. Aan de noordkant van Emmen op de N34 vanuit Ommen naar Emmen. Bij Afrit Klooster 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En aan de zuidkant van Emmen op de N34 vanuit Zuid-Laren naar Emmen. Bij Kleindijk 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
0: Dank u wel. Over naar Juri, want die zit klaar voor het NOS Nieuws van 1:30.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het risico op wereldwijde verspreiding van het Ebola-virus klein. Wel waarschuwen ze voor verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Daar gaat het dodelijke virus nu rond. Minister Van den Brink van Asiel vindt het teleurstellend dat gemeentes te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Daarmee reageert hij op het besluit van het COA om alleen de kwetsbaarste asielzoekers op te vangen. Hij weet nog niet waar de andere mensen nu moeten gaan slapen. En in Diemen woedt brand. Hij brak vanochtend uit in een bedrijfspand en mensen in de buurt hebben het advies gekregen om ramen en deuren dicht te doen. De buien trekken vanmiddag weg en het wordt maximaal 18 graden. Morgen droog, maximaal 22 graden. En de dagen daarna lopen de temperaturen flink op.
0: Dankjewel, Juri. Heb je nog één bericht?
4: Goeie kop.
0: Want we hebben nog een klein half uur om een hele goede kop te verzinnen daarbij.
3: Jazeker. Het gaat over een vrachtwagenchauffeur. Een Britse rechter heeft die chauffeur een celstraf opgelegd vanwege drugssmokkel. De man had in zijn lading 90 kilo cocaïne verstopt. En die lading die bestond uit 28 pallets met onderbroekjes, BH's en shapewear, corrigerend ondergoed, van het merk Skims. Dat is het merk van Kim Kardashian. De Britse douane heeft het ontdekt. Het bedrijf Skims zegt er trouwens niets mee te maken te hebben, maar het is wel een opvallende. Meestal doen ze dat tussen het fruit.
0: Ja, bananen.
3: Mm-hmm.
0: Of zo. Nou, er zit wel wat in, denk ik, waar wij een kop van bij kunnen verzinnen. Heb jij zelf een idee?
3: De Britse douane heeft oog voor detail.
0: Dat is heel knap.
2: Wauw.
0: Ja. Want het staat net nog even over hoe we het
3: ook
0: veelbesproken lichaam van Kim Kardashian kunnen omschrijven. Ja, wow. En haar wespentaille. Wauw.
3: En toen dacht ik, detaille.
0: Detaille.
3: Ja.
0: Mooi. Heel knap. Nathan.
5: Ik moest denken aan de cocaïne en de onderbroeken. Het lingerie lijntje.
0: Nou, die heb ik ook.
5: Echt?
0: Hier, die van mij. Heeft zij een lingerie lijn?
3: Ah, ja. Oh.
0: En daarna heb ik nog, die wil ik ook.
5: Mooi.
0: Shit. Nou, dat gebeurt niet vaak.
5: Nee, inderdaad.
0: Maar ik vind het ook een keer leuk. Heb jij een goede kop hierbij? Geef het dan even door via de gratis NPO Radio 2-app. Oh nee, de NPO Luister-app. Daar moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben in shock. We hebben dezelfde.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Sheryl Crow. Van Tuesday Night Music Club. De debuutste debuut van Sheryl Crow. We zaten ons daarnet nog over te verbazen. Daarna brak ze natuurlijk echt door. En toen hebben heel veel radiostations gezegd, joh, dan gaan wij die eerste ook nog een keer draaien. Want die is ook wel heel erg leuk. Is een mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen gaan aankomend weekend. Tijdens de album Tweedaagse. Dan pakken we natuurlijk een hit van een album. Dat de meeste mensen wel kennen. En dan ook zo'n heerlijke albumtrack waarvan je denkt, oh ja, die staat er ook op. Of, die ken ik helemaal niet. Wat leuk. Dat kan natuurlijk ook. Zondag en maandag. Ik ga het even hebben over drugs. Een beetje verdovende drugs. In dit geval cocaïne in de UK. Werd een hele lading gevonden. In een vrachtwagen. 90 kilo cocaïne verstopt tussen de lingerie van Kim Kardashian. Niet haar lingerie, mensen, maar haar lingerielijn. Ja, die gaat ze dus overal verkopen. Ja, daar kun je van alles mee. Zo is hier Frits, die zegt, lading kan niet door de beugel. Dat vinden wij heel goed.
1: Keurig.
0: Ja, en iemand die zich woonkamer noemt.
1: Ja.
0: Waarom? Maakt niet uit.
1: Ja.
0: Er zijn wel genoeg dingen die ik niet begrijp.
1: Pas het een keer aan.
0: Of niet. Woonkamer, die zegt, cocaïne naar binnen geslipt.
1: Ja, wel mooi.
0: Ja, dus dan lees ik hem ook voor. Dit was overigens slechts een tussenstand. Mocht je er nog eentje hebben, een goede kop, geef hem door. Ed Sheeran, die doet ook mee.

0: Peter Gabriel. Ahoj, Fyzerik. Alles in dit nummer wijst naar één ding.
1: Goeie kop.
0: En daar hou ik het bij. Ed Sheeran ervoor nog, Azizam, op NPO Radio 2. Kim Kardashian, die kan er natuurlijk weer eens keer helemaal niks aan doen. Ze heeft een lingerielijn met heel veel slipjes en BH's en weet ik wat allemaal. Corrigeer het ondergoed. Een vrachtwagen vol met dat spul werd gepakt omdat er drugs in zat. 90 kilo in de UK. Nou ja, vrachtwagenchauffeur aangehouden en... Ja, wat voor kop moet er nog bij? Veel bedacht. Luc Vijverberg die zegt... Britse douane handelt stringent. Mooi. Marlon Vee die zegt... Kardashians lingerie. Ondergoed om je neus op te halen. Voor op te halen eigenlijk. En Gerjan die zegt... Britse chauffeur via underwear naar underworld. Vind ik ook wel heel erg mooi. En Gijsbert Bader die maakt ervan... betrapte chauffeur slaat een modderfiguur... Joost, drugscriminelen denken steeds vaker out of the boxer. Vind ik ook wel geinig. En Joost die komt dan weer met de ontdekking was kantje boord. Ja. Richard, die nam niet op, anders hadden we hem ook graag veel eer gegeven. De drugs zaten verstopt onder goed.
2: Is eigenlijk bijna te eenvoudig.
0: Ja, maar ja, hè?
2: Ze zaten onder goed.
0: Ja, ze zaten onder goed. Ja, ja, we moeten er nog van maken. Maar dan heb je Damir nog niet gehoord, want Damir, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Smokkelaar Bastet.
0: Ja, zouden we Bustet moeten zeggen.
3: Ja.
0: Het is maar net even hoe je... Maar ja, we snappen hem helemaal goed. Stuur je foto even je eigen goede kop naar de studio. Dan kom je hier in de Eregalerij.
3: Oké. Okay.
0: Leuk. Ik ga Anne Lee draaien. Met als risico, Nathan, dat hij de rest van de dag in je kop blijft hangen.
2: Draai hem één keer of twee keer?
0: Nee, één keer.
2: Oké.
0: Okay. Dat is grappig, want hij heeft 2 times.
2: Ja.
0: I get it. Wist je trouwens dat zij de stem aan heel veel van die Eurodance-platen heeft
2: gegeven?
0: Jawel.
2: Oh.
0: En ze woonden toen al in Italië. En wat konden ze daar destijds heel goed?
2: Van die dansfoute dansen.
0: Eurodance maken.
2: Ja, oh ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je.

0: Radio 2.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
18: Goedemiddag, je luistert naar Radio 2. Het is al 2 uur geweest. 2 uur en een beetje inmiddels. Hier is Juri met het nieuws.
19: Goedemiddag, Paul. De aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn de afgelopen tijd flink toegenomen. Uit een nieuw overzicht van de Verenigde Naties blijkt dat vorige maand 238 Oekraïnse burgers werden gedood. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. En Oekraïne valt steeds vaker doelen diep in Rusland aan. Zondag nog werden ruim 1000 drones afgeschoten en vielen er 3 doden en honderden gewonden. 4 op de 10 railschoppers die worden aangehouden bij asielprotesten komen niet uit de gemeente waar die protesten worden gehouden. Dat blijkt uit een NOS-analyse van de politiecijfers. Sommige demonstranten reisden

0: Meer dan 100 kilometer voor zo'n AZC-protest, vertelt redacteur Bas de Vries.
1: Maar er zijn ook mensen die wel degelijk een band hebben met de gemeente waar ze demonstreren. Dat zag je bijvoorbeeld in Loosdrecht. Daar probeerde iemand uit Ermelo laatst de deur van het gemeentehuis te rammen met een paaltje, met een paar anderen. Nou, Ermelo is 50 kilometer van Loosdrecht, maar deze man bleek later wel kinderen te hebben die in Loosdrecht wonen. Dus die had er wel een soort van band mee.
0: Volgens asielminister Van den Brink doet de AIVD onderzoek naar de organisatie van de AZC-protesten. Er zijn steeds meer rijksambtenaren, terwijl meerdere kabinetten juist willen bezuinigen op de overheid. De afgelopen 5 jaar kwamen er 30.000 bij. In totaal werken er nu 168.000 mensen voor het Rijk. Vooral voor uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV. De overheid weet niet of het er minder kunnen worden, want er komen juist veel taken bij. En er zijn meerdere dieren omgekomen bij een brand in een dierenpark in Veenwoude in Friesland. Het vuur was in een loods waar meerdere dieren zaten. En die konden niet allemaal worden gered, vertelt het dierenpark.
2: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen en die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om weer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald. Het park is dicht.
0: Aan mensen rondom dat dierenpark was een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Dan het weer, later vanmiddag meer zon. Hooguit 18 graden wordt het. Morgen droog, mogelijk 22 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Begin volgende week zelfs temperaturen van rond de 30 graden.
3: Mag ik zeggen dat ik dat moeilijk vind om me dat voor te stellen op dit moment?
0: Ja.
3: Het is
0: fris.
3: Ik weet niet hoe de rest van Nederland is, maar in Hilversum is het gewoon fris, nat en koud. Maar het gaat veranderen, heb je beloofd, hè?
0: Het gaat veranderen. Het wordt voor sommige mensen denk ik wel kampeerweer.
3: Gaan we een keer samen?
0: Nee. Oh.
3: Robert.
4: Scheerlijnen mee.
3: Ja, nooit vergeten. Belangrijk natuurlijk.
4: Ja, precies. En genoeg haringen natuurlijk dan ook. Hè? Want ja. Anders dan blijf je nog nergens.
3: Belangrijk.
4: Ja.
3: Oude expert ben jij, Robert?
4: Ja, een beetje wel hoor. Ik heb vroeger wel gekampeerd. Ja. Ja.
3: Wil jij een keer met Juri?
4: Ik wil wel een keer met Juri kamperen. Ja, daar zit je er aan, Juri.
3: Hij zegt nog geen nee.
0: Ik ga erover nadenken.
4: Ja, ja, is goed.
3: Hey, in de file is dat?
4: Hey, die staan op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar is het wegdek erg slecht. Nog steeds bij knooppunt Everdingen. En nog steeds is de rechte rijstrook dicht. Nu al 10 minuten vertraging. Ik denk dat die file niet meer uit de top 10 verdwijnt vanmiddag. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Empel een kapotte bus op de rechte rijstrook. Kwartiertje op onthoud vanaf knooppunt Del rijdt langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging daar. En nog 20 minuten op onthouden in het noorden van het land op de A28. Vanuit Assen naar Zwolle staat er 7 kilometer file tussen Assen Zuid en Afrika. Westerbork.
3: De hitte is onderweg. Je voelt hem zo.
5: Ster. Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies. Verlies je adem, verlies je twijfel. En bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-dagen.

platen van Taylor Swift. Zij is officieel... Of beter gezegd, een plaat van haar is officieel Amerikaans cultureel erfgoed geworden. Wij in Nederland hebben cultureel erfgoed. De molens van Kinderdijk, denk maar aan de grachtengordel van Amsterdam. Het bloemencorso in Zundert. En Amerika heeft Taylor Swift's album 1989. Want dat hele album is opgenomen in een verzameling van cultureel erfgoed. En dat is best heel bijzonder, want de andere albums die erin staan... zijn onder andere van Fats Domino en Paul Simon. Beyoncé heeft ook een plaat, maar het is wel heel bijzonder. Doen wij dat eigenlijk ook met albums? Of doen wij dat alleen maar met andere dingen van vroeger? Dus over die molens van Kinderdijk gesproken. Er komt een televisieprogramma op NPO 1. Weet ik toevallig, omdat ik gisteren een promootje moest inspreken daarvoor. Waarbij Nederland half onder water staat in de toekomst. En dan kijken ze hoe het met ons gaat en hoe we overleven. Dus ik zag een beeld van die molens van Kinderdijk, waarbij dan de helft van de wiek al onder water staat. Een heftige gedachte. Binnenkort te zien.

0: zoveel mooie liedjes zelf. En heel af en toe nam hij een cover op. You Can't Hurry Love deed hij heel goed, bijvoorbeeld die van de Supremes. En dit is eigenlijk ook niet van Phil Collins, maar van een artiest die heet White Horse.
1: So you're leaving in the morning.

0: zo zit het eerste half uurtje fijne muziek er alweer op. Ja, ik moet zeggen, dat is lekker. Dat is echt lekker.
1: Ik zie jou niet vaak meezingen met een liedje, maar nu wel.
0: En je hoorde je het ook?
1: Een beetje.
0: Ja, want daarom deed je je koptelefoon al op natuurlijk. Ja. Om dan niet te horen,
1: Klonk wel oké, hoor.
0: Noah Kahan, American Cars en ook nog Matchbox 20 die ik al eerder draaide. Push, heerlijke plaat. Hoe gaat het weer weg, Robert Vriezen?
2: Nou, het wordt langzaam drukker en drukker. 70 kilometer file nu bij elkaar. Slechte wegdek op de A2. Laten we daarmee beginnen. Vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Verderop op de A2 richting Den Bosch is ook de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Empel. Daar 13 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, een half uur vertraging. En dat wordt allemaal veroorzaakt door bergingswerkzaamheden. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg. 10 minuten vertraging daar. En een half uur tijdsverlies als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Want je komt in 9 kilometer file tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg. Na een ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht.
0: Robert, dankjewel. En hier is Juri met het nieuws.
3: In de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, zijn inwoners vanochtend opgeroepen om naar de schuilkelders te gaan vanwege een drone die het luchtruim was binnengekomen. Ook ministers en parlementariërs gingen naar schuilkelders bij het parlementsgebouw. Waar die drone vandaan kwam, is niet bekend. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. Die beschuldigingen komen van 8 vrouwen en er lopen 4 rechtszaken. Bruel ontkent. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden een rechtszaak aangespannen, maar kregen van de rechter geen gelijk. En een wereldrecord voor een jongen uit Zuid-Afrika. De 11-jarige Chaz Wilson deed op school in 1 minuut tijd 47 spagaten. Hij werd aangemoedigd door zijn klasgenoten. Het ziet er bijzonder pijnlijk uit allemaal. Hij raakt geïnspireerd door de vorige recordhouder die er 42 deed in 1 minuut. Toen hij daarvan hoorde, zei hij tegen zijn moeder: dat kan ik ook. Waarop hij meteen dat record evenaarde. En met wat doortrainen heeft hij er dus 47 aangetikt.
0: Mag ik opscheppen over mijn kinderen?
1: Ja hoor.
0: Abel, de middelste, die kan ook een spagaat.
1: Echt?
0: Die oefent echt heel bijna dagelijks. De spagaat is dat je...
1: Niet zeg maar met je benen helemaal wijd. Dat is de split. Ja. En de spagaat is zeg maar 1 been helemaal naar voren en het andere been helemaal naar achter.
0: Nee, precies. Die kan die inderdaad. Heeft hij natuurlijk van zijn vader.
1: Hoeveel kan jij er?
0: Nee, ik breng mijn rug als ik eraan begin. Ik ben dat is echt zo erg. Ik ben zo stijf. Maar je hoort gewoon alles piepen en kraken als ik op
1: sta. Dat was jij. Even een beetje olie erin. Het weer dan, later vanmiddag meer zon, maximaal 18 graden. Morgen blijft het droog en kan het 22 graden worden. En de dagen daarna lopen de temperaturen op met begin volgende week mogelijk 30 graden.
0: Zo. Zometeen een heerlijke plaat. Die begint met nummer 1. Weet je dan welke het is, Jort?

0: dan hou ik de microfoon gewoon dicht. Ik doe het alleen heel hard op, zodat alleen Juri het hier hoort. Gewoon om een beetje te irriteren. We gaan terug naar het moment dat je 14 jaar oud was. Dan ben je een puber. En wat voor puber was jij, Monique? Goedemiddag.
1: Hallo. Hallo, Paul.
0: Hallo.
1: Nou, best wel braaf, hoor.
0: Ja?
1: Valt heel erg mee, ja. Ja.
0: Wat is het ergste dat je gedaan hebt in je jeugd?
1: Oh, joh. Dat zou ik echt niet weten.
0: Dan zeg ik het ook.
1: Ik was echt een brave Hendrika, hoor.
0: Echt niks ergs gedaan?
1: Nee.
0: Niks gestolen een keer?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: En jouw muzieksmaak dan, Monique? Was die ook braaf?
1: Nou, dat ging toch wel alle kanten op, hoor. Ja, een beetje van rock tot alternatief eigenlijk ook een beetje. AC/DC, Kate Bush, Blondie, Fleetwood Mac, Meatloaf.
0: Je noemt de hele top 2000 op, Monique.
1: Nou ja, die doe ik ook vaak mee. En dan zit er echt een grove wolf nog wat in.
0: We gaan vandaag terug naar 1978, want wanneer ben je exact geboren?
1: 28 augustus 1964.
0: Dus dan komen we op die dag uit in 78.
2: 5.
1: Ja.
0: Wat denk je van Arabian Affair?
1: Ja, die komt wel leuk, ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja, dat is wel apart, hè?
0: Dat is het zeker, ja.
1: Ja.
0: En dit is nummer...
1: Ik hou toch ook wel van muziek waar ook een beetje etnische tint aan zit, dus...
0: Nou, dan heb je hem, hoor.
2: 4.
1: Ja.
0: Luisa Fernandez,
1: die vond ik ook wel leuk.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Beetje dromerig? Nee, snap ik. Leuk.
1: Ja.
0: Oh, geen lucht voor jou?
1: Geen lucht fan. Nee,
0: geen lucht fan, dan gaat hij gauw weg.
2: 2.
1: Ja, die vond ik ook leuk.
0: De surfers met windsurfing.
1: Ja.
0: En ja, de nummer 1, daar kon je natuurlijk niet omheen in die tijd.
2: 1.
1: Nee, daar kon je niet omheen. Nee.
0: En had je er wel omheen gewild?
1: Nee, absoluut niet. Ik zat toen op de middelbare school en dat was echt ook een ding op die school. Maar er liepen ook allemaal met rokken, met sokjes en gimpen.
0: Oh ja.
1: We gingen er helemaal in mee.
0: Ja, jij ook.
1: Ontzettend leuk. Ja. Ja. Ja hoor. Ik vond dat echt wel heel erg leuk. Ik vond sowieso 40, 50 jaar muziek ook leuk. Want dat is bij mij met de paplepel door mijn ouders ingegoten eigenlijk.
0: Ja,
1: mijn vader was ook heel erg muzikaal.
0: Leuk.
1: Dus dat vond ik ook. Hè, want het was een soort revival natuurlijk. Dus dat was heel erg leuk.
0: Wat gaan we doen, hè, Monique?
1: Toch Grease, hoor.
0: Dat gaat toch
1: Grease. Ja, daar heb ik hele leuke herinneringen aan.
0: Nou, dat hoor ik inderdaad al. Heel goed. Even terug naar de dansjes van toen.
1: Ja, hoor.
0: Dag, Monique.

Post Malone en Morgan Wallen. Je hoorde I Had Some Help. En die grote hit van Grease daarvoor natuurlijk ook. Monique die er helemaal op los ging. Alsof ze weer even terug was in die tijd met de kleding van toen. Leuk dat muziek dat met je kan doen. Eerder dit uur draaide ik al een plaat van Phil Collins, wat een cover was. Zometeen doe ik een origineel. Misschien is een leuk origineel idee om covers aan te vragen in de 10 Minute Takeover zometeen. Ja, allebei mag dus wat mij betreft. Maar vraag vooral aan wat je wil horen. In de NPO Luister-app kun je je ei kwijt. Dit is dat origineel. Veel gedraaid in die uitvoering van Gary Jules. Het origineel is van Tears for Fears.

0: ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan

0: innoverende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld Supersale-weken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Radio 2 met het NOS Journaal, hier is Juri.
8: De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. Anderen worden geweigerd, vertelt minister Van den Brink.
9: Ja, die zullen dus buiten het terrein van Ter Apel verblijven. Dan wel naar een andere plek gaan om misschien op een later moment terug te komen. En dat betekent dat alleen de echte meest kwetsbare mensen, als de plek is, opvang krijgen. En dat gaat om vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen bijvoorbeeld zullen dus op dit moment geen opvang krijgen.
8: De vader van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen. Hij had 2 peperdure horloges in zijn bezit. Volgens het Openbaar Ministerie waren dat cadeaus van zijn zoon, afkomstig uit een misdrijf. Maar de rechter in Rotterdam ziet daarvoor niet genoeg bewijs. In de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, is vanochtend groot alarm geslagen vanwege een drone die het Litouwse luchtruim was binnengedrongen. Inwoners van de hoofdstad en ook ministers en parlementariërs moesten naar de schuilkelders. Waar dat onbemande toestel vandaan kwam, Rusland of Oekraïne, dat is niet bekend. Het lukte ook niet om hem uit de lucht te schieten. En het podium van Harry Styles in de arena wordt iets aangepast. Het gebeurt naar klachten van fans over slecht zicht. Bezoekers zeggen onder meer dat het podium te hoog is of dat ze alleen maar een brug zagen. Het gaat er veel over op sociale media.
10: I can understand why fans are feeling so disappointed and even requesting refunds. I mean, you can't even see him with how big the stage is.
11: Imagine paying 350 euros for an obstructed view. Should a stage have bridges that obstruct the view of the entire front GA pit?
8: Nou, het is nog niet bekend wat er precies wordt veranderd aan dat podium. Er staan nog 8 concerten gepland van Harry Styles in Amsterdam.
12: Het schijnt niet alleen hoog, maar ook enorm groot te zijn. Dat hij echt gewoon een marathon aan het rennen is daar op het podium.
8: Dat kan hij ook, hè?
12: Dat kan hij. Ja. Het laat hij ook eventjes zien. Dus daar. Maar goed, je kan natuurlijk altijd iets naar achteren lopen en dan kun je wel weer het podium zien. Mm-hmm. Maar ja, daar sta je niet meer vooraan. Nee, en dat wil je.
8: Het. Nou, het is de laatste wisselvallige dag van de week bij maximaal 18 graden. Morgen een paar graden erbij en zonnige periode. En de dagen daarna wordt het echt bloedheet. Dus ja. Ik hoop dat ze een goede airco hebben in de arena.
12: Ja. Hoe is het op de weg, Robert?
13: Er staat 75 kilometer file bij elkaar, Paul. En nog een aantal bijzonderheden. A2 Utrecht Den Bosch. Slechte wegdek bij knooppunt Everdingen houdt daar de rechterrijstrook dicht. Nu al een kwartier vertraging. Ga je nog verder naar het zuiden over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij kom je vanaf afrit Geldermalsen in de file tot aan knooppunt Empel. 14 kilometer. Half uur vertraging daardoor. Komt door bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht van de buitenring van de A10 Zuid. Bij Amsterdam Buitenvelde 5 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens nu een kwartiertje vertraging.
12: Dankjewel, Robert. Zometeen de 10 minuten takeover. Wil je nog een plaat aanvragen? Misschien wel een origineel of een cover? Doe dat dan via de NPO Luister-app.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.

0: 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: Just Might. Hij is volgende maand te zien in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena. Nu is het natuurlijk nog Harry Styles. Die gaat nog 8 shows daar doen met een waarschijnlijk lager podium. Hebben we net gehoord in het nieuws. Bruno Mars doet 3 uitverkochte shows. In de eerste week van juli gaat hij ze spelen. 4 zijn het er zelfs. En mocht je nou een voorproefje daarvan willen, dan kun je dat al wel checken. Want die show loopt al wel wereldwijd. Dus dan kun je optredens van andere plekken alvast bekijken. Want ja, live optredens, toch leuk om naartoe te gaan. Ik weet dat Melanie bijvoorbeeld heel erg houdt van de optredens van Nothing But Thieves.
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer heb je ze gezien?
1: Ja, de laatste keer was op Rock Wechter.
0: Oh, dat is al ook alweer 1,5 jaar geleden, denk ik, of niet?
1: Ja, zoiets, ja, inderdaad.
0: Wat maakt ze zo goed, Nothing But Thieves?
1: Ja, nou ja, ik heb ze toen daarvoor toevallig ook in de Ziggo gezien. Het is gewoon echt, ik vind ze echt heel afwisselend. Dus ook vernieuwend.
0: Hij zingt zo hoog, hè, en zo goed.
1: Ook dat. Ja. En dat had ik ook niet verwacht, dat hij dat gewoon 2 uur lang ongeveer wel volhoudt. Het is gewoon echt dat ik denk van, heel verrassend. En ook wel, dankzij dat album hun een beetje leren kennen, dus ook allemaal andere albums geluisterd, dat ik dacht van,
0: Weet jij, Melanie, dat er vanavond een nieuwe single komt van Nothing But Thieves?
1: Ja, weet ik.
0: Ja, en die heb ik!
1: Ja. Oh, wow!
0: Niet!
1: Ah, nee. Jammer.
0: Dus dan doen we gewoon nog een oudje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ook lekker, toch? Ja.

0: Een sampletje van Holland Oates. Heel goed gebruikt door Simply Red. Ik zei al, heb je een leuke cover? Nou ja, dat is dit dan eigenlijk ook. Eugène vroeg om deze. Simply Red gebruikte Holland Oates. I can go for that. Dit heb je misschien al zo vaak gehoord. Of misschien nog nooit. Even een klein stukje. Kun je zelf vergelijken. Nou, dat is. En dan nu een nieuwe plaat, Rienke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want wat wil jij graag horen?
1: Ik zou graag Ruben Hillen willen horen met 20 Seconds.
0: Ja, de winnaar van The Voice.
1: De winnaar van The Voice. Ik heb hem zondag live gezien voordat Suzanne en Freek gingen zingen. En ik vond hem live zo geweldig goed. Echt heel verrassend. Ja, eigenlijk voor een redelijk onervaren artiest. Echt superknap.
0: Ja, ik moet zeggen, Rienke, ik was ook bij die show van Suzanne en Freek zondag. Hij was echt een heel goed voorprogramma. Zijn stem supersterk.
1: Absoluut.
0: En hij deed een paar moeilijke liedjes. Benson Boone, dacht ik dat hij deed.
1: Ja.
0: En hij heeft me eigenlijk ook wel overtuigd. Dus zullen we maar gewoon draaien.
1: Zeker, hartstikke leuk.
2: I've got

0: Kleine stop-top-topper erin, de Jaded van Aerosmith. Het is exact 4:30. En daar is Robert met de files.
1: Ja, hey. Is binnen. 170 kilometer bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A2 alweer vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door dat slechte wegdek bij knooppunt Everdingen is de rechte rijstrook dicht. 12 kilometer file. Rijden langzaam vanaf Utrecht. Verder naar het zuiden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En een kwartier geduld moet je ook hebben aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijden langzaam vanaf Duiven.
0: Zometeen hoor je een grote DJ. Maar eerst een grote nieuwslezer. Hier is Juri.
2: Nou, goedemiddag. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, zegt de Algemene Rekenkamer. Die onderzoekt of de overheid het geld wel goed uitgeeft. De IND moet zo'n check eigenlijk binnen 2 weken doen, maar ze hebben te weinig personeel en daardoor duurt het gemiddeld 2 jaar. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers. Sommige betogers reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor zo'n AZC-protest. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Daar gaat het ebola-virus nu rond. Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. Daarin lopen kinderen 4 avonden op rij, 5 kilometer of meer. En meestal nemen ze dan geen gezond eten mee, maar snoep.
3: Ik heb spakjes bij me. Deze doosje snoepjes.
4: Yes, snoepie.
5: Snoep. Hoe lang duurt het voordat het op is?
3: Bij mij meestal 2 dagen, want bij mijn zusje houdt wel van snoep.
6: Het hoort er nou iemand bij. Ik vind van wel.
7: Gezond eten doen we de rest van de week.
5: Hoeveel snoep is de limit?
8: Ik heb helemaal geen snoep meegegeven. Ik had sinaasappels met pepermunt.
0: Oh, dat is een classic.
2: Heet het nog met
0: dat
2: de zakdoek
0: deden wij ook met zo'n boerenzakdoek eromheen.
2: En dan daaraan likken.
0: Ja joh, wat een smeerlamperij eigenlijk.
2: Ziet er walgelijk uit. Maar goed, je moet wat. Niet alle kinderen krijgen de snoep van hun ouders. Sommigen dus een zakdoek met een sinaasappel en pepermunt. En dat scheelt weer een beetje bij de tandarts.
0: Ja, nou, wij deden denk ik met citroen. Kan dat?
2: Dat,
0: ik denk dat dat... dat echt, dan staat je hele mond te tintelen eigenlijk. Gewoon,
2: Lekker zuur.
0: We hebben al mail gehad van school, hoor, over die snoep inderdaad.
2: Ja, want,
0: ja
2: dat
0: dit,
2: niet
0: was,
2: de bedoeling.
0: Op schoolreis was het helemaal misgegaan dat de kinderen hele zakken mee hadden. En weet je wat het leuk is aan kinderen als je ze veel snoep geeft?
2: Ja.
0: Dan wordt ze heel druk!
2: Oeh, ja.
0: Ja, dus daar hebben ze allemaal last van.
2: Het weer dan nog. De meeste buien trekken weg. Morgen zonnige periodes, maximaal 22 graden. En de dagen daarna veel hogere temperaturen.
0: Zo, lekker. Als die avond vierdaagse maar doorgaat volgende week met die hoge temperaturen straks.
2: Ja, dan moet je gewoon thuis je snoep opeten.

langste weekend hoor je hier op NPO Radio 2... de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze...

0: Does anybody out there even care? Lenny Kravitz, wat een heerlijke plaat. En meer mooie albumtracks dit weekend met Pinksteren. De album tweedaags is zondag en maandag. Dus ga er lekker voor zitten als je nog niet echt plannen had. Of neem je radio mee naar buiten, want het wordt lekker weer. En vraag je favoriete albumtracks aan.
1: De moeilijkste vraag.
0: Deze was van Let Love Rule, het album Lenny Kravitz. Dan nu een vraag over Michael Jackson. Of eigenlijk over iemand anders die op zijn uitvaart een hele grote rol gespeeld heeft. Het maakte op mij destijds heel veel indruk. Want deze gitarist en ook zanger speelde een versie, een instrumentale versie van Human Nature van Michael Jackson. En de vraag is, wie deed dat op de uitvaart van Michael Jackson? Ik laat het je even horen.

0: haalt gewoon al die hoge noten nog, Mick Jagger, hè?
1: Ja! Yeah.
0: Alsof ze niet oud geworden zijn. 81 is hij inmiddels. Ik zit ook naar de videoclip van deze plaat te kijken in de Stars van de Stones. Daar zijn ze ook niet oud in. Ik denk Mick Jagger lijkt een jaar of 30. Ze geven nu wel toe dat dat gewoon AI is. Dus het is met een of andere deepfake tool gemaakt, waardoor de Rolling Stones eruit zien alsof het gewoon 1975 is ongeveer. Dan ga je toch ook wel nadenken, hoe zou dat in dat nummer gedaan zijn? Is het echt helemaal echt de Rolling Stones? Of zijn ze een beetje geholpen door de techniek? Ik denk dan aan die nieuwe plaat van Paul McCartney die ik een paar weken geleden draaide. Schitterend nummer, mede omdat het zo breekbaar is. Zijn stem, ja, die is echt wel heel erg gebroken.
2: De moeilijkste vraag.
0: Hey Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kende jij deze uitvoering van Human Nature?
3: Ja, zeker.
0: Dat is geen toeval.
3: Nee, want het was op de begrafenis van Michael Jackson dat ik hem speelde. En het was een hele kale bedoeling, maar dit was wel gaaf om te zien.
0: Dat is mooi, dat viel mij toen ook heel erg op, zo lang geleden natuurlijk. Maar Bart, jij bent groot fan van de man die dit speelde.
3: Zeker. Ik zag op mijn Spotify Rap-lijst dat dit de meest gespeelde artiest is.
0: Oh, nou zeg. Wie is het?
3: John Mayer.
0: John Mayer. En dan heb ik nog voor jou één, hopelijk makkelijk vraagje, als je zoveel weet van een gitarist. Weet je dan ook iets over zijn gitaar? Want Bart, hoeveel snaren heeft een gitaar eigenlijk?
3: Hij speelt gitaar en geen bas, dus het zijn er zes.
0: Zes, nou. We zijn op de redactie hier al een paar dagen over aan het vergaderen. Zijn het er niet vijf of zeven? Of nee, het is echt zes. En inderdaad, vier, dat is een bas. Goed gedaan, je hebt gewonnen. Mijn memory spel. En ik denk dat je hier ook wel blij van wordt.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit nederlands.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe. Geeft ruimte.

0: maak stacks zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Exact 4 uur tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud. Goedemiddag. Vakbond FNV wil het trein- en busverkeer in heel Nederland platleggen in de ochtend van woensdag 24 juni. De bond eist dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. Maar FNV neemt nu alvast een voorschot en kondigt dus een landelijke staking aan. Asielrelschoppers komen vaak niet uit de gemeente waar ze actie voeren. 4 op de 10 relschoppers die worden opgepakt bij AZC-protesten wonen heel ergens anders. Dat blijkt uit een analyse van de NOS, zegt redacteur Bas de Vries.
9: Nou, we hebben naar de afgelopen 1,5 jaar gekeken dus. En in die periode waren er 34 officieel lokale asielprotesten in Nederland die in meer of mindere mate uit de hand liepen. Van meer dan 100 van de aangehouden mensen daar maakte de politie later bekend waar ze vandaan kwamen. En daarvan, van die 100, kwamen er 44 van elders. Dus ruim 4 op de 10.
8: De AIVD doet nu onderzoek naar hoe die anti-AZC-protesten zijn georganiseerd. De Franse zanger Patrick Bruel wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. En daarom zijn in Canada 3 concerten van hem afgelast. Bruel kennen we onder meer van dit nummer. Acht vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. De 67-jarige Bruel zegt dat hij onschuldig is. En de Britse koning Charles is bekakt. Hij was op bezoek in het Noord-Ierse Newcastle toen hij op straat werd ondergescheten door een meeuw. De flats belandde op de achterkant van zijn jasje. Koning Charles zei dat hij blij was dat de meeuw niet op zijn hoofd heeft gepoept. Dan het weer. De laatste buien trekken het land uit. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden. En de dagen daarna veel hogere temperaturen.
7: Sorry, was even onderweg met jouw koffie naar jou toe. Dus
8: dankjewel.
7: Heb je het ontvangen?
8: Ja, het is lekker warm.
7: Heerlijk. Bij de ANWB zit Robert Visser. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Ruud.
7: Is dat wat?
10: Ja, het is al behoorlijk. 280 kilometer al bij elkaar. We kunnen wel zeggen dat de avondspits is begonnen. Meeste vertraging bij Utrecht, want de rechte rijstrook van de A2 is dicht vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen, omdat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht 13 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer vanaf Bilthoven ook een 30 minuten tijdsverlies. En een kwartier vertraging al op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.
7: Dankjewel, tot zo weer.
11: Zometeen.

0: 1 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
2: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.

0: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
1: Uitstekende keuze. Dat is dan

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.

0: je zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

meer Rijksambtenaren. Sluiting Zeeuwse spoorlijn, ondanks bezwaren en screening asielzoekers. Dat gaat vaak veel te laat. En Poetin en Xi zijn nu weer vriendjes. Ja, dat is zoals het gaat. Wij gaan beginnen.

0: Rasmus. Of is het Rasmus? Wat zou jij zeggen, Vief?
1: Rasmus.
0: Rasmus?
1: Rasmus.
0: En op de plek van Gijs zit vandaag Duncan.
1: Ja, helemaal onwennig. Hallo, Duncan.
0: Hallo,
1: zo
0: hallo.
1: Ver bij mij vandaag.
0: Wat zou je zeggen, Rasmus of Rasmus?
2: Nou, komen ze uit Duitsland of niet?
0: Dat weet ik dus niet. Volgens mij komen ze uit Engeland, dat is Rasmus dan, hè?
1: Rasmus.
0: Rasmus.
2: Ja. Finland, zie ik.
1: Oh, Rasmus.
0: Daar weet ik nog. Ja, Rasmus. Rasmus. Gijs, die is er niet, want die is naar Harry Styles.
1: Die is al onderweg, lijkt me toch. Ik bedoel, dat begint straks.
2: Maar jullie gingen toch samen, of zat dat zo niet?
1: Nee, zo zat het niet.
0: Gijs heeft die dure tickets.
2: Oh, dat is het.
0: Gijs heeft die tickets. Want ik vind het zo waar je 13e maand voor moet betalen. Ik vind het zo goed.
1: We hadden het over vakantiegeld.
0: Oh, ik heb zo gelachen. Maanden geleden zat hij heel stoer te doen. Hey, vief.
1: Het is me gelukt.
0: Het is me gelukt. Jij hebt ook kaartjes. Meisje, neem je lekker mee naar Harry Styles. Heerlijk. Wel dure kaarten, maar ik heb kaarten.
1: Niks.
0: Nou, Gijs, ik heb ook kaarten, hoor. Ik heb er 40. Ik heb €500 uitgegeven.
1: Team uit je alles.
0: Ja, precies. Goed.
1: Maar hij is er nog niet. Ik heb wel even gecheckt natuurlijk.
0: Oh, is hij nog niet?
1: Natuurlijk vooraan staan. Ik bedoel, heb je die dure kaarten, dan pak je het wel goed aan. Nee, hij is nog niet eens onderweg.
0: Oké. Okay.
1: Heel gek.
0: Hoe laat begint Harry?
1: Je kan vanaf 5 uur naar binnen.
0: Oh, oké. Okay. Maar nu liggen ze al voor de deur, denk ik.
1: Zeker, ja, tuurlijk.
0: Maar
1: Gijs dus niet.
0: Jongens, deze week staat voor mij in het licht van afrondingen. De laatste. Ik heb binnenkort mijn laatste open atelierdag. Dan ga ik daarmee mee stoppen. Dus dan een gelegenheid kun je in het atelier komen kijken. Ik heb ook de laatste 30 minuten rouw gedaan. En dit is ook de laatste zomer. Alles in de laatste. Dan een beetje afronding. Een nieuwe tijd in mijn leven, denk ik. Dat mijn zoon mee op vakantie gaat. Die is nu 17. En die is volgend jaar dan 18. En volgens mij ga je dan niet meer mee. En ineens zat ik te denken, is dat wel zo? Wat is eigenlijk de leeftijd dat kinderen niet meer mee hoeven of gaan?
1: Grappig dat je dat vraagt. Ik
0: zijn daar regels voor?
1: Ja, daar zouden toch geen regels voor zijn. Maar
0: nee, dat. Ik hoor altijd mensen om me heen, ja, rond de 18e, dat er eigenlijk meer andersom, hè, dat ouders die kinderen niet meer mee willen.
1: Nou,
0: want het is wel lastig geworden.
1: Oh ja, nou, ik had het dus met een van die 10 vriendinnen waarmee ik dus dat weekend in Italië was.
0: Oh ja.
1: Hadden wij het over. Wij hebben allebei nog kleine kinderen.
0: Ja, je hebt
1: dus toen zaten we al een beetje vooruit te denken van, oh ja, dan komt natuurlijk een moment dat ze dat dan niet meer willen. En zij zei van, oh, dat lijkt me zo raar dat je kinderen dan niet meer met je mee op vakantie willen. Dat ze dan al je plannen bij, al die plannen denken, nou mam, laat me hangen. Ik hoef er niet meer bij te zijn. Dus wij zaten ook een beetje daarop vooruit. Uit te denken. Dus nou ja, ik heb het eigenlijk zelf nooit gehad dat ik dacht, ik hoef niet meer mee.
0: Nee, precies, maar mijn dochter had het wel een aantal jaren en die is nu weer zo oud dat ze weer mee wil, zeg maar.
1: Ja,
2: het kan wel, op je 18 heb je een rijbewijs, je mag drinken, dus je gaat wel makkelijker weg, denk ik.
0: Ja, maar ik heb ervoor gespeeld, het is heel makkelijk om met mij op vakantie te gaan.
1: Ja, die zit
0: ineens. Kun jij rijden?
1: Die zit ineens een voordelen. Ja. Wanneer ben jij voor het laatst meegegaan met je ouders op vakantie?
2: Ik ben nooit niet. Ik ben altijd wel 1 keer per jaar meegegaan. Niet met de zomervakantie.
0: Maar ook toen je boven de 17, 18 was?
2: Nee,
0: dat bedoel ik. Maar dan ga je toch naar, weet ik veel, dan ga je toch naar Mykonos of weet ik veel, naar zo'n
2: Gersonisos.
0: Oort. Ja, zo'n oort wat 4 maanden later bij RTL op tv komt.
2: Ja.
0: Salau. Mensen, ja, Salau, ja.
1: Ja, dat zoiets. Ja, leuk.
2: Maar je kunt ook met je zoon mee, hè, naar Salau. Dat kan ook.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat kan tegenwoordig, ja. Draai je Tom.
0: Ik heb Ruud en Soleil, dat is al genoeg. Dus, maar goed, wat is nou, mijn vraag is, daar een vuistregel voor? Welke leeftijd ga je zonder kinderen op vakantie?
1: Wanneer mag jij zeggen, het is nu genoeg?
0: Ja, wanneer je zegt, je kind, het is genoeg.
1: Ja.
0: Dat laten we weten via de app. Duncan, wat is jouw nieuws?
2: Nou, mijn stofzuiger is al verleden. Ik heb deze week een oppashond. En die haagt enorm. Dus ik heb een nieuwe stofzuiger besteld. Die komt vandaag aan. Maar dan zit ik met de eeuwige doos van de stofzuiger. Moet ik die bewaren voor als dat ding kapot is? Of als ik hem weer wil ruilen, wil verkopen? Wat doen jullie met dozen van elektronica?
0: Ik gooi ze altijd weg. Ik vind het namelijk heel spannend.
1: Ja, dat is een beetje risicovol.
0: Ja, risicovol.
1: Ja. Oh nee, dat staat bij mij ook maar kort. Het staat vooral kort in de weg.
0: Hoe
1: en dan moet het weg.
0: Wat, sorry.
1: Heb je haast?
0: Nee, ik heb helemaal niet haast. Want ik was even. Sorry. Ja, hier was ik. Sorry, ga verder.
2: De Tupperware-doosjes.
0: Ja, Tupperware-doosjes. De verpakking die bewaar je niet, hè?
1: Die bewaar ik niet. Nee, die zijn zo. Dat werkt natuurlijk enorm.
0: Met een beetje rode deksel?
1: Ja, heb ik nog niet geprobeerd. De trucs daarvoor heb ik nog niet geprobeerd.
0: Maar ik zal hem wel bewaren, Duncan. Want je weet maar nooit dat hij. Wat voor merk heb je gekocht?
2: Een Philips.
0: Oh, dus zou ik het zeker bewaren.
1: Maar dit is dus bewaren omdat het eventueel misschien op een dag toch niet meer werkt.
0: Nee, verharen, bewaren. Dat is eigenlijk de vuistregel. Als je zoveel haar hebt, gaan ze altijd kapot. Dus verharen, bewaren.
2: Oké, dankjewel voor deze tip.
1: Helder.
2: Piep, wat is jouw nieuws?
1: Ja, nou, ik stuitte dus vandaag op een 11-jarige jongen die een nieuw wereldrecord spagaat doen heeft gevestigd. 47 spagaten in 1 minuut. Nou, dat is best veel. En ook intensief. En toen dacht ik, hoe kom je erop? Hoe kom je erop om
0: dat te doen?
1: Dat je denkt, dit kan ik. Ja, ik ga mij inschrijven. Ja, ik ga een nieuw wereldrecord vestigen. Nou is deze jongen 11. Dat vind ik wel helemaal wonderlijk. Waarom wil je dat? En hoe kom je erachter dat je het zou kunnen?
0: Iemand heeft hem opgestookt.
1: Hoe kom je op een soort nutteloze hobby? Heb jij een nutteloze hobby?
0: Niet spagaten. Ik wil
2: Tupperware-bakjes bewaren.
1: Nee, dat is geen hobby, dat is verzamelen.
0: Maar deze jongen doet 47 spagaten in een minuut?
1: In een minuut. Dus dat is hop, hey, hop, hey. Naar beneden, snap je? Naar beneden en omhoog. Hupsen. Maar het gaat mij meer om het principe hoe je bedenkt dat jij een wereldrecord...
0: De neonaat is niet eens in de top van de oorlog met dat marcheren. Maar ik vind het knap dit, hoor.
1: Heel knap. Ja.
0: Het ligt aan die ouders, hoor. Dit ligt aan... Nou ja, ben je een atleet of ken je...

0: 1999. All-Star, Smash Mouth. Ook nog Jennifer Lopez en David Guetta. En samen zongen zij, nou niet helemaal samen, zij zong en hij deed het platenwerk, zoals dat heet. Save Me Tonight heet de plaat. Lekker. Dit is de middagshow NPO Radio 2. Er komt een einde aan mijn zomers met nu in dit geval met mijn zoon. Die is 17, die wordt dus volgende zomer 18. En de vraag is, gaat hij dan nog mee? Moet hij dan nog mee? Wil hij dan nog mee? Wat zijn de regels?
1: Mag hij dan nog mee? Dat is ook een belangrijke vraag, hoor. Die precies, moet je niet vergeten.
2: Ja, zeker. Maar je gaat hem niet verplichten, hè? Dat is voor duidelijkheid.
0: Nee, ik vind het wel gezellig, hoor, met die mensen. Ik weet hun naam niet allemaal, maar...
2: Je zoon, ja. Er komt onder andere een appje binnen van William. Die zegt, nou, het verschilt per gezin wanneer je niet meer mee op vakantie gaat. Vanaf 12 heb ik geloof ik wel eens gezien bij andere gezinnen.
0: Wat?
2: Nee, zei 12 al.
0: Dat je 12 niet meer hoeft?
2: Nee.
0: Dan ga je alleen.
1: Nou ja, dan kan je toch op zo'n leuke...
0: Een kamp
1: gaan of zo. Ah, ja.
2: Wouter heeft ons ook een appje gestuurd.
3: Oh. Hey Ruud, Wouter hier. Ik ging tot en met mijn 19e met mijn ouders mee op vakantie. En daarna kreeg ik een vaste vriendin en ging ik met haar op vakantie.
0: Och,
1: dat kan het natuurlijk ook zijn. Precies. Dat de aanleiding is om niet meer met familie mee te gaan.
0: Nee, bijvoorbeeld,
1: maar jij neemt altijd alle aanhang gewoon mee, toch?
0: Ja.
1: Dat is meer makkelijk.
0: Vind ik leuk. Nee, ik ben heel... Zo erg als ik vroeger was, dan tegenovergestelde ben ik nu. Ik vind het allemaal wel
1: leuk.
0: Nee, ik vind het allemaal wel gezellig.
1: Ja, precies.
0: Als al die gasten mee zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het wel leuk.
1: En vrienden, mogen die ook mee?
0: Ja.
1: Als hij nou zegt, ik ben twee maten, moeten mee?
0: Nou, het moet ook wel een beetje leuk blijven. Ja, wel, in opzicht mag alles, maar... Ik dacht, je bedoelde mijn vrienden, maar die gaan sowieso altijd mee.
2: Jij meldt je aan, hoor ik.
1: Nee, waarom niet? Nou, het is best gezellig, lijkt me.
0: Ik weet zeker, als Viv en ik elkaar zouden kruisen ergens... Dan,
1: jij hier?
0: Dan zouden wij wel... jij hier en...
2: Wijnkelder leeg.
0: Dat denk ik, een wijnkelder plunderen.
1: Heb je al een lunchplek? Ja, een beetje dat idee. Ja.
2: Het lijkt niet helemaal willekeur te zijn, die leeftijd, wanneer iemand niet meer meegaat. Het lijkt vooral in de bestemming te liggen. Zo zegt Lisbeth, kinderen gaan heus nog wel mee met vakantie als je een mooie bestemming hebt uitgekozen. En Fred zegt nog, kinderen, we hebben twee dochters van 19 en 22, die gingen niet meer mee, totdat ze ontdekten dat we op safari gingen in Zuid-Afrika. Toen wilden ze ineens wonen.
0: Ja, dat zijn
1: kinderen. Ja, heel slim. Ja, maar zo werkt het natuurlijk wel. Je kan gewoon ook een beetje daarop spelen.
0: Ja.
1: Ik heb een mooie bestemming.
0: Nog weer?
2: Ja, en Jos zegt ook, onze dochters van 19 en 21 jaar zijn dus teleurgesteld dat ze niet mee mogen. Ik verdenk ze ervan dat ze ineens erachter zijn gekomen dat we all-inclusive weggaan.
1: Oh ja.
0: Oh, maar wacht, die kinderen mogen niet meer mee.
2: Die mogen niet meer mee.
1: Nee, op een gegeven moment is het goed. Ga zelf maar je vakantie.
0: Maar ik vind het wel leuk, maakt mij niet uit. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt het wel zielig. Ik bedoel, snap je, als ze te oud worden, maar...
2: Een jaar of 40.
0: Ja, nee, maar...
1: Of hun 31ste.
0: Ja, nee, maar mijn dochter is 324 en die wil weer mee. Die heeft de hele tijd dat niet gehad.
1: En waar zit dat hem dan in? Omdat je het betaalt?
0: Nee, ik denk dat de keuze tussen haar vriend en het gezin, denk ik. Dus,
1: oh ja. Ja, ik heb ondertussen nog bericht van Gijs. Ik zeg, ben je al binnen bij Harry in de arena? Nee, vanavond pas. Ik ga voor mijn lol, niet om vooraan te staan.
0: Oh!
1: Ja. Okay.
0: Geloof je, voor mij ligt
1: hij
0: al lang
1: voor
0: de deur.
1: Ja, tuurlijk, hallo. Het is half zes.
0: Die zit lang met de Vebo daar, man. Heerlijk.
4: Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: Dit vind ik een heel mooi lied. Als ik een radioprogramma zou hebben, zou ik het draaien, denk ik. Uit vrije wil. Zoals vandaag. Jason Derulo uit 2015, Want to Want Me. Ook nog Olivia Dean. En Olivia Dean had haar nieuwe single So Easy. Dames en heren, dit is de middagshow. Ik heb vinyl meegenomen.
1: Ach, vertel eens even.
0: Ik heb vandaag een favoriete plaat meegenomen. Spinvis, Toto en Julien Clerc.
2: Gaan we allemaal draaien?
0: Nee, Julien Clerc bewaar ik tot morgen, want dan gaan we misschien Ruud de Soleil doen.
1: Ga je scratchen?
0: Maar, nou, dat weet ik nog niet. Maar ik heb wel... Toto is een... dit is echt een hele... nog nooit gedaan. Vers uit een...
3: Poes, ruikt het nog lekker dan?
0: Ruikt vinyl?
1: Ruikt vinyl?
3: Weet ik niet, ruikt het?
1: Is het dat lijkt me een slecht teken als dat ruikt. Dat is wel afschraapt.
3: Alles heeft een luchtje.
2: Maar jij hebt je platenkast opgeruimd? Of, dat ding is helemaal krom. Waar heb
1: je
2: het bewaard?
1: We gaan toch scratchen.
0: Hij is...
2: Oh, hij staat...
0: Wat reuzen op. Hij is helemaal krom. Hij heeft in de auto gelegen. Is hij waarschijnlijk heel heet geworden? Oh.
2: Hij doet niks.
0: Hij doet niks.
2: Zullen we het toch maar uit de computer dragen?
1: Wat super lief dat je het hebt meegebracht.
2: En hoe lang wacht hij in de auto al? Radio 2 weerbericht. De zon breekt vaker door bij maximaal 18 graden. Morgen droog, vooral in de middagzon en maximaal 22 graden dan.
0: Robert Vriesen, de ANWB. Hoeveel heb jij?
4: Qua kilometers file 469. En dat is wel een redelijk normaal beeld, zo voor de woensdagmiddag, dit tijdstip. Wat vertraging bij daar op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. En dat is niet zomaar. De rechte rijstrook is dicht bij knooppunt Everdingen, omdat het wegdek daar erg slecht is. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur vertraging daar. Aansluitend is de vertraging nog groter door die afgesloten rijstrook op de A2. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen over 16 kilometer. 40 minuten vertraging. Dan gaan we even kijken bij Amsterdam. Want op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A10 zelf vanuit de Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer... voor knooppunt Koenplein, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Want daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de N233 had ik als laatst bewaard. Vanuit Veenendaal naar Kersteren bij Renen, 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel, dat is alweer. Ik heb hem aan de praat gekregen. Dus, Iets te snel. David Guetta remix is het nu.
2: Het is een 90s remix.
0: Hij gaat niet langzaam. Het is woensdag hakkerdag, hè?
3: Klinkt lekker.
0: Nou, die ga ik even fixen, wat. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een verbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met het aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd voor het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van de verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Amerika zet Europa onder druk vanwege klimaatregels. De Europese Unie wil dat wordt bijgehouden hoeveel methaan er wordt uitgestoten bij het winnen van olie en gas voor de bewustwording. Maar Amerika noemt het onuitvoerbaar en zegt dat olie en gas aan Europa volgend jaar ook wel aan Azië kan worden geleverd in plaats van de EU. En veel politie, brandweer en ambulances gisteravond bij het station van Dordrecht. Niet vanwege een ramp, maar om te oefenen. Mensen die voorbij liepen hadden geen idee, zeggen ze bij RTV Dordrecht.
6: Nee, wat is hier aan de hand?
7: Nee, echt geen idee.
8: Ja, hij ziet best wel spectaculair uit. Ja, heel veel mensen, heel veel handjes.
6: Mijn hemel, wat is hier aan de hand? Ik zag ook een teentje. Ik dacht, toch geen dode, hè?
5: Om het extra realistisch te maken waren er meer dan 100 slachtofferacteurs, inclusief nepbloed.
9: Ik heb het niet! Ik kan het niet nemen!
10: Ja, niemand is geholpen! Help!
5: Ja, die man lag daar bij de incheckpoortjes.
0: Ik word altijd heel ongemakkelijk als de mensen dit gaan nadoen.
5: Gaan acteren, ja. Ja. Ik vind het ook wel heel leuk om te zien. Maar ja, het is ook wel moeilijk, want je weet dat niet echt.
0: Hoog GTS tegenhalt altijd, hoor.
5: Ja, ook het Rode Kruis en de NS waren erbij. Ze oefenden een incident met een kraampje, waardoor er veel gewonden vielen. Daar was kennelijk wat misgegaan. Terwijl het intussen heel erg druk werd op het station. En over een paar weken, dan doen ze het nog een keer.
1: En hoe werkt dat precies? Kan je jezelf opgeven om een keer zo als... hoe zeg je dat? Figurant.
5: Trauma-acteur.
1: Heet dat zo?
5: Ja, volgens mij wel slachtofferacteur en trauma-acteur kwam ik tegen. Ik denk dat daar wel een bedrijf is dat regelt, ja. Ja.
1: Oh.
5: Maar als je heel graag wil meedoen, ik denk dat dat vast wel geregeld kan worden.
1: Voor een team uit.
0: Okay, maar kun je dan opgeven als bijvoorbeeld als lijk?
5: Ja, misschien wel. Maar meestal gaat het om gewonde mensen. Zodat de artsen die gaan oefenen, die gaan dan kijken van... oké, welke gewonden moeten we eerst helpen?
1: En zou je dan ook gestuurd worden in zijnde van... jij wordt bijvoorbeeld heel agressief. Jij moet echt heel hard kermen. Of is het echt improvisatie?
0: Maar jongens, als je dat allemaal weet, dan weet je het toch?
1: Wat bedoel je?
0: Als je de calamiteitenkalender helemaal hebt gevolgd... dan weet je toch al wat je te wachten staat. Ook, er is een kraampje, dan gaat het mis, boom. Een gewonde, twee doden. En dan moet je even opruimen. Of weet ik veel, dan moet je... Snap je?
5: Ja, kijk, die acteurs die weten natuurlijk wel wat ze moeten doen. Maar de hulpverleners, die gaan dan natuurlijk...
0: Die weten het niet.
5: Die weten dat niet.
1: Hey, lekker dan dat die het script ook krijgen. Ja. Dat zou toch niet werken?
5: Help eerst.
1: Die deel zijn doel voorbij.
5: Ja. Maar ik denk dat je daar wel voor kunt opgeven. Je hebt ook wel eens van die oefeningen van de mobiele eenheid, van de politie. En dan vragen ze zo'n studentenvereniging van... willen jullie meedoen op het strand?
0: Oh, oké. Okay,
5: dan worden ze in elkaar getrimd.
0: Ja, precies. Dan krijg je van die echte oefeningen. Ja. Dan sta je als politieagent en dan komen die rellers... En... Politie! Daarna vechten is heel leuk. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, ik was dus lekker aan het struinen over de World Wide Web. En toen zag ik een opvallende vacature. British Airways, die zoekt namelijk piloten. Maar het zijn piloten die nooit de lucht ingaan, maar altijd aan de grond blijven. Dus dan moet je dus vliegtuigen bijvoorbeeld van de ene naar de andere terminal kunnen rijden.
2: Ja, kortom, ze zoeken een piloot die nooit de lucht ingaat. Maar hoe kun je die nou het beste vinden?
0: Ja, daarom vandaag de top 5 over 5. Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Dus wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
2: Nou, ik dacht aan... zet jij een landingsgestel uit voor deze vacature?
0: Mooi.
1: Oh ja, wij zoeken iemand die nooit met zijn hoofd in de wolken is.
0: Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Kom je onder onze vleugels?
5: Oh, mooi. Wij willen iemand zonder opvliegend karakter.
0: Mooi. Meedenken heel graag via de gratis NPO Luister app. Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot?
7: Er is maar één.
0: Zometeen.

0: Markus Fliegenau. Ja. Tschüss, Ballons. Tschüss, tschüss. In die Belohne, Flore, Fahr. Verwerk fliegen. Klar. Ich finde, dass wir in den Sommer Deutschland praten.
1: Total cool.
0: Warum denn?
1: Ja, warum nicht? Ja. Das war wirklich einfach und auch sehr...
0: sehr
1: spät.
0: Ja, spät.
1: Okay. Du machst Dünken, viel Spaß die kommt, auf die Deutsch.
0: Dünken kommt bijna uit Duitsland.
1: Ach, dat is ook zo.
0: Ja. Jij
1: Hoe
0: kan
1: klinkt
0: het
1: dat
0: wel,
1: dan? Doe jij eens even.
2: Ja, een beetje.
1: Oh?
2: Ik kan me verstaanbaar maken.
1: Ah ja, ik maar verstehe als het
0: als
1: je
0: thuis
1: bent,
0: voor de mensen die het niet weten. Jij komt uit Zuid-Limburg.
2: Ja. Ja.
0: Maar echt vanaf de Duitse grens, hè?
2: Nou, dat tegenaan. Ja, bij Heerlen.
1: Alleen Duitse televisie dan, zoals vroeger?
2: Nee. Zo ouderwets is het allemaal niet verkeerd.
0: Ze hebben ook gewoon glasvezel, hoor. Dat is niet dat het ergens...
2: Nee, je kunt ook te ver gaan.
0: dat weet ik niet. Nina, 99 Luftballons.
1: Also.
0: Ja, also. In plaats van 1983, ook van Suzanne en Freek, ken je dat gevoel.
3: De wild in de middag. De nieuws uit Frankrijk.
4: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
0: Van Duitsland naar Frankrijk, dames en heren. Menno. Want Wijnland Frankrijk verkiest voor het eerst, niet schrikken, een pilsje, CQ, een biertje, boven een glas wijn.
1: Oh.
0: Ja, dat vond ik echt wel schrikken. Ik denk, moet ik even bellen met Yvonne Amerika, zij is Parisiana. En francofiel, Fransoos, eigenlijk alles in één. Heeft Nederland volgoed vaarwel gezegd. Dus dat is eigenlijk een soort jouw leven in een notendop, toch?
5: Ja, goedemiddag Ruud, hallo. Francofiel in hart en nieren.
0: Ja, toch? Ja. Zeg, hoe zit dat?
5: Ja, historisch moment toch? Dat hebben ze in 2025 gemeten en dat onderzoek komt net uit. We hebben een paar miljoen liter meer bier gedronken dan wijn in Frankrijk.
0: Komt dat historisch door die, moment? Doordat de jonge mensen die de IPA, oftewel de IPA 3, de biertjes drinken?
5: Ja, onder andere. Er is generatie Z die eigenlijk sowieso minder alcohol wil nuttigen. Dus in Fransen zijn ineens met hun gezondheid bezig. En daar hebben al die microbrasserieën wel goed op ingespeeld. Dus 0,0 biertjes, wat minder alcohol. En ja, het is ook wel dat de Fransen niet meer 2 uur 's middags gaan lunchen met een glas Bordeaux. Ze zitten ineens aan de hippe streetfood en dan past er geen glas wijn bij.
0: Nee.
5: Dus een biertje of een ginger beer.
1: Een natuurwijntje wel, dat doen ze inmiddels toch ook wel lekker naar.
5: Ja, daar ook helemaal gek van.
0: En jij dan?
1: Dat vind je niks? Vind je helemaal niks?
5: Ik ben als een soort Obelix vroeger als een kind in een vat Chardonnay gevallen, denk ik. Ik ben er dol op. Ik doe er niet aan mee, maar ik heb wel een soort generatiekloof met mijn jonge gidsen. Die zijn al 22. En die doen niet meer met mij mee met de wijn.
0: Oh, jij bent wel van de wijn nog?
5: Absoluut, ja.
0: En rood, wit, alles? Rosé.
5: Alles door elkaar. Ligt eraan wat te eten. En wat het weer.
0: Maar hoe belangrijk is wijn nog voor de Franse cultuur dan?
5: Nou kijk, het was altijd belangrijk en dat is het nog steeds. Ik noem het echt de hoeksteen van de Franse identiteit, de gastronomie, zelfs de economie. En het staat gewoon symbool voor dat hele Franse art de vivre, het choix de vivre, onze levenskunst. Het is zelfs vastgelegd in de UNESCO.
0: Ja, dat maar terecht toch ook?
5: Cultuur. Terecht. Alleen het is een beetje aan het verschuiven. Dus er wordt wijn gedronken. We zijn nog steeds wijnland nummer 1, hè. Maar ze zijn er gewoon toch wat voorzichtiger mee om aan het gaan. De frequentie gaat wat omlaag.
0: Oké, maar als heel even de gemiddelde dag van een gemiddelde Fransman, vrouw, francofiel, whatever, iemand die daar woont. Begin je dan met een kopje koffie met een croissant? Of is dat ook niet meer?
5: Nee, nou, dat is ook een beetje een illusie. Al die parisiennes zijn zo mager, omdat ze natuurlijk geen croissants 's ochtends eten.
0: Nee.
5: Maar ze zijn ineens toch ook een beetje richting westig zo. Misschien wel een granola met een yoghurtje. We barsten van de matcha koffiebars. Ik word helemaal gek in Parijs. Ik ben mijn oude stad een beetje aan het verliezen.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Maar dan ga ik niet mee op Rue du Soleil, hoor. Dan
5: Nee, maar het oude blijft bestaan, maar dat moeten we een beetje beschermen en waarborgen. Maar er komt een nieuwe generatie Gen Z'ers, internationale havenmelkkredieten.
0: Ja, maar dat waait op een gegeven moment weer over, dat mensen weer denken, oké, prima. prima. Nou,
5: ik hoop het wel, ja, zeg. En we gaan niet allemaal stoppen met wijn drinken. Er zijn heilige momenten, want op die dag, zoals jij het beschrijft, gaan we met z'n allen om 6 uur aan het aperitief.
1: Ah, ja.
5: Dat is heilig. Maar er wordt gewoon wat minder vaak voor een wijntje gekozen. En daar komt gewoon een andere scala aan drankjes en ook cocktails en natuurwijn en 0,0'tjes bij.
1: Ja, maar dan is het dus wel interessant wat jij net aan het begin zei, dat het bier wel daadwerkelijk omhoog is gegaan in het aantal liters.
5: Klopt, want we hebben ook allemaal toffe nieuwe brasserieën erbij, hè? En die spelen gewoon heel erg om die nieuwe generatie.
0: Oh, dus het percentage alcohol is niet per se naar beneden.
5: We zijn stiekem aan het dalen.
1: Heel licht.
5: Maar we drinken nog steeds heel erg veel.
0: Oh,
5: bij de rest van de wereld.
0: Heerlijk, goed. Yvonne Amerika.
1: Ik hoor net dat Ruud de Soleil toch doorgaat. Ja.
0: Je woont van Parijs, mag je bedanken. Merci beaucoup en tot.

0: Als je het liedje mee wil zingen. Come on together. Pah. Moet je zingen, niet?
1: Ja. Ja. Zo.
0: Dat is een mooi lied van Shakira. Vind je dat ook een mooi lied? Of hou je niet van Shakira?
1: Shakira.
0: Jij bent niet zo van Shakira, hè?
1: Nee, ik ben niet per se van Shakira. Maar dit is natuurlijk een heerlijk dansbaar nummer.
0: Ja. We hebben de poster van Shakira. Wij zijn wel voor Shakira.
2: Absoluut. Ja.
0: Wij zijn wel een team Shakira.
2: Muziek ook wel, trouwens.
1: Oh, toch ook? Ja. Ja.
0: Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Als je nou piloot bent, dan wil je natuurlijk niets liever dan vliegen, lijkt me. Maar er is nu een vacature voor piloten die dus niet de lucht ingaan. Je bent dan piloot aan de grond. Je brengt het ene vliegtuig van de ene terminal naar de andere.
2: Nou, het gaat dan om British Airways. Ze zoeken piloten die nooit opstijgen. En dat is wel een beetje apart natuurlijk. Want hoe vind je nou een niet-vliegende piloot?
0: Toch een beetje gek, want... ik heb even de definitie van een piloot opgezocht.
1: Oh,
0: een piloot is iemand die een luchtvaartuig bestuurt, zoals een vliegtuig of een helikopter. Een piloot is verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van een vlucht.
1: Ja, maar goed, ik snap wel dat je...
0: Nee, dit is geen vlucht.
2: Maar is het van A naar B op de landingsbaan niet ook een vlucht?
0: Nee, want een vlucht...
1: Je bestuurt dan toch het vliegtuig, want het moet wel van de een naar de andere plek komen.
0: Maar van een vlucht, inclusief navigatie, communicatie, controle van het toestel. Wat is de definitie van een vlucht?
2: Toch? Een goede vraag.
1: Hoe heet jouw chat?
0: Hoe wil je?
1: Heb je een naam voor je...
0: Nou, maar dit gaat heel lang duren.
1: Oké.
0: Okay. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Ik kom er zo op terug, hoor. Wat staat in de facturentekst voor een grondpiloot? Alles welkom via de gratis app van NPO Luister.
1: Wat staat Vivian? Facturentekst voor een grondpiloot? Lisette, die stuurt... Nou, je hoeft geen hoogvlieger te zijn om bij ons carrière te maken.
2: Ja, wat staat er in de facturentekst voor een grondpiloot? Rut stuurt... Deze job is niet easy yet.
0: Oh, mooi. Of the sky is echt the limit.
1: Ja.
0: Goed. Ik kom er zo op terug. Ik ga het even uitgebreid zoeken. Wat zal ik nu even doen?
1: Ja, doe het nu even, want je was al bezig.
0: Ja. Wat is de definitie? Wat heb ik gedaan?
1: Moet je vliegen om piloot genoemd te worden? Dat is eigenlijk. Of mag je ook gewoon het ding besturen?
2: Want piloot in opleiding, dan vlieg je ook nog niet natuurlijk.
1: Zou je zeggen.
0: Dat is niet waar, dat vliegen in een navigator of is een
1: simulator.
0: Ja.
2: Maar dat is fake.
0: Een vlucht is het zich door de lucht verplaatsen van een object.
2: Oei.
1: Nou.
0: Doei.
3: Dit is NPO Radio 2. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: En ook deze week extra goedkoop. Een

0: Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles Anders dan Rembrandt.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand.

0: Mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Pap, wat doe je?
3: Ik ben een vakantie aan het boeken.
2: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
3: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
2: Lekker!
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Jullie, doe je echt al het nieuws? Al het nieuws wat er ook zeg maar intern media nieuws?
10: Oh, hangt er een beetje vanaf, maar lat ligt wel hoog hoor.
9: Nou, de espresso is kapot.
10: Ah, jouw eigen apparaat?
9: Ja.
10: Wat is er gebeurd?
9: Er zijn de groep uitgevallen bij de Radio 2-studio's en de koffieautomaat is de schuldige.
10: Ja, dat lawaaierige apparaatje.
9: Ja, nou, apparaatje. Maar dat is net kapot gegaan. Dus.
10: Oh, hey.
9: Komt dat dan in het nieuws?
10: Heel misschien.
9: Oké. En zijn het dan 5:00, tijd voor het NOS-journaal van 5:00. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
11: En Ruud, goedemiddag. In Hengelo zijn 2 treinstations vernield. Station Hengelo-Oost en station Gezondheidspark. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er informatieborden zijn beschoten. Ook zitten er gaten in een kaartjesautomaat en een incheckpaaltje. Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. Er zijn veel ramen vernield en volgens ProRail loopt de schade in de tienduizenden euro's. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel heeft vandaag allerlei mensen moeten weigeren. Het gebeurt de komende tijd vaker. Opvangorganisatie COA laat alleen de kwetsbaarste mensen toe, omdat het te druk is. Ook deze man nog niet naar binnen. Hij gaat daarom naar Zwolle.
12: No, I don't know what to do. I just take the bus and go to the city there.
13: And then?
12: I say you will come back like 1 week. They say me you have to come back because everything is full now. You come back 1 week. So that is the point. So they do for me, that's why.
13: Yeah, but they don't have any place for you now.
12: No, they have place there for me.
11: Ja, kom over een week maar terug, zeggen ze tegen hem. In Ter Apel zitten 2300 mensen. Dat zijn er 300 meer dan het maximum. Minister Van den Brink is teleurgesteld dat gemeentes te weinig helpen bij het opvangen van asielzoekers. Er komt een staking aan in het openbaar vervoer. Vakbond FNV wil dat op 24 juni het werk wordt neergelegd. Op die manier willen ze een statement maken tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Daarom rijden er die ochtend geen bussen en treinen.
14: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren omdat ze snappen, ja, het eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
11: Als je altijd al een stukje van de Eiffeltoren wilde hebben, dan kun je meedoen aan een veiling. Er wordt een trap geveild die de ontwerper Gustave Eiffel bijna elke dag gebruikte.
15: The man who created the Eiffel Tower used to use every day this staircase to get up to his office.

0: the very top of the tower. 1.4 tons in weight. Whoever acquires it is going to need a pretty big apartment.
1: Ja, een groot appartement is wel handig inderdaad, want het is best een lomp ding van bijna 3 meter hoog. En een goed gevulde bankrekening is ook gewenst, want het bieden op de wenteltrap begint bij 100.000 euro. Voordat we naar het weer gaan is er nog een nagekomen nieuwsbericht. Want in de studio van NPO Radio 2 zijn problemen. Door een korte stroomstoring is het koffiezetapparaatje kapot gegaan in de ruimte waar DJ Ruud de Wild verblijft.
2: Andersom. Het koffiezetapparaat is de storing, de schuld van de storing.
1: De oorzaak van de storing ligt ook bij het koffiezetapparaat. Hoe de DJ nu aan koffie moet komen is onbekend.
2: Geef mij een DJ.
1: Nou, een DJ is een disc jockey.
2: Ja.
1: Dat komt omdat die platen draait. En dat ging in het begin van het uur helemaal niet goed.
3: Nee. Dit licht is echt.
1: Nee, ik vind jou geen disc jockey.
2: Oh, mooi. Het is spinvis.
4: Oh ja, hoor het.
1: De man die de knoppen probeert te bedienen. Zo.
2: Kijk.
1: Kijk, ja, dat
2: hier.
4: Oh, iets te langzaam heb ik het idee. Oh ja.
2: Zo is je mooi. Zie je wel dat ik het kan? Ik kan hem ook nog aan elkaar praten. Moet ik dan alle snelheid doen? Spinvis, kom terug. Hou op. Ga liggen. Ga af. Dit duurt heel lang. Juri, mag ik je ontzettend bedanken?
1: Ja hoor.
2: Heb je nog het weer?
1: Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen ook droog met meer zon. En het wordt maximaal 22 graden.
2: Robert Vriesen bij de ANWB is druk.
5: Tuurlijk. Als je in de file staat, heb je oponthoud. 430 kilometer file bij elkaar in het land. Maar dat is wel een redelijk normaal beeld zo voor de woensdagmiddag. Bij Utrecht is de vertraging wel groot, hoor. Dat komt door de afgesloten rechterrijstrook van de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. Het wegdek is daar nog steeds erg slecht. Er staat 13 kilometer file. Vanaf Utrecht duurde 40 minuten langer over. 3 kwartier vertraging door datzelfde euvel op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Bilthoven 16 kilometer file. Op de A2 naar het zuiden. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Kwartier vertraging daar. En rijdt ook langzaam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan den IJssel 5 kilometer file. En een half uur vertraging.
2: Dank je, tot zo weer.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
10: NPO Radio 2.

0: Freedom 90s. George Michael uit 1990 van haar. Dit is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: British Airways zoekt piloten. Om precies te zijn, piloten die nooit de lucht ingaan, maar altijd aan de grond blijven. Je moet dan dus vliegtuigen van de een naar de andere terminal kunnen rijden.
2: Een piloot die nooit de lucht ingaat, hoe kun je die nou het beste vinden?
0: Een slechte piloot, denk ik, vind ik hem. Nee, hoe kun je hem het beste vinden? Op een andere manier natuurlijk. Want wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Ik heb nog even de definitie bij gepakt. Een piloot is eigenlijk niet helemaal een piloot, want als je nooit de lucht in gaat, ben je niet echt piloot.
1: Grondpiloot.
0: Ja, grondpiloot. Dus, goed, dus dat vandaag.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Wat staat in de vacaturetekst voor een grondpiloot?
3: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Thomas, dankjewel. De blauwe lucht zul je nooit van dichtbij kerosine.
4: Nummer 4.
1: Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Nou, nummer 4 komt van Ger-Jan, Wouter, Guido, Patrick, Chris, Herma, Willem, Jan, Bert, Strieg, Sylvia, Michiel, Imke en Arjan. Nou, hallo zeg. Hoogtevrees, geen bezwaar.
3: Nummer 3.
2: Op 3 staat Pascal. Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Het enige wat stijgt is je salaris.
4: Nummer 2.
1: Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Nummer 2 van Sander, Johan, Alex, Damir en Mente. Piloot gevraagd die met beide benen op de grond staat.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Wat staat er in de vacaturetekst voor een grondpiloot? Desiree, Bastian, Daan, Ber, dankjewel voor het meedenken. Wij hebben voor jou de startbaan. Oh, dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: Een stukje vinyl.
1: Het is allemaal tweedaagse aanstaande weekend. En dus ik dacht, ik neem alvast vinyl mee. Dus wel, even kijken hoor. Even kijken hier. Hard werk, kom met vinyl. Alla.
2: Zou ik helemaal niet zeggen.
1: We stoppen bij. Ik kan hem niet vinden. Zijn we. Je komt hier aan, denk ik.
2: Welk album is dit nu?
1: Dit is het album Spinfish.
2: Oh ja.
1: Het is heel mooi. Een van de twee albums die ik mee heb genomen. Ik heb ook Toto meegenomen. Ook nog, trouwens, Julian Clerc. Maar morgen is het, denk ik, ja, warm. Dus morgen kunnen we wel Ruud de Soleil doen.
3: Oh, zo moet ik laten.
1: Waar ik die voor morgen.
2: Ah, daar is
1: die. Loopt hij eigenlijk op de juiste snelheid nu?
2: Dat weet ik niet waarom op je hebt ingesteld.
1: Iets sneller moet hij doen.
2: Dit klinkt wel goed.
1: Ja, dit is goed, hè? Met tikken en al. Maar het leuke van

0: album Tot ziens Justin Keller uit 2011 alweer.
1: Ruben! Problematiek!
2: Nou, ik luister gewoon niet klaar.
3: Nou, ik voelde me best wel een beetje redelijk voor kankerlul staan.
2: Ja, Ik loop toch weg!
4: Wie ben jij? Puberproblematiek met Saskia Smit.
0: Dames en heren, opgepast. Opgepast. De politie en jongerenexperts slaan alarm over zogenoemde meidenhuizen op WhatsApp. In die kanalen delen vooral pubermeiden foto's en video's die voor iedereen zichtbaar zijn. Denk nou, pubers, foto's die voor iedereen zichtbaar is. Moet even met Saskia bellen. Saskia, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, wat zijn meidenhuizen eigenlijk?
5: Ja, het zijn eigenlijk openbare kanalen op WhatsApp. En die worden aangemaakt, of in ieder geval staan op naam, van jonge meisjes. En het zijn eigenlijk kanalen waar meisjes, laatste jaren basisschool, brugklas, die laten eigenlijk zien hoe hun leven eruit ziet. Dus waar ze wonen, wat ze dragen, waar ze naartoe gaan, onderweg naar school. Het is eigenlijk een soort live-uitzending van het privéleven van hele jonge meisjes.
0: Ja, dat klinkt onschuldig, maar het is hartstikke gevaarlijk.
5: Ja, het is verre van onschuldig, want zo'n jong meisje in dit geval, ja, die kan helemaal nog niet de gevolgen van hun acties overzien. Dus ze delen eigenlijk best wel heel veel gevoelige informatie. Waar ze wonen, waar ze op school zitten, wat ze aantrekken, s'morgens, hoe hun make-up routine is. En die informatie die ze delen, zij denken ik deel het met andere meisjes of deel het met vriendinnen, maar ja, iedereen kan het lezen. En dat laatste stukje, dat de hele wereld mee kan kijken, dat snappen ze nog niet zo goed. Dus ze delen eigenlijk heel veel persoonlijke informatie. Terwijl iedereen kan meekijken.
6: Maar ik snap dat eigenlijk ook nog niet helemaal goed. Want ik krijg bijvoorbeeld dan van een nichtje of zo een uitnodiging daarvoor. En dan pas kan ik het volgen. Ja. Okay. Die laten ze heeft ze leuk unboxing en weet ik veel. Dat is allemaal inderdaad groepen. Wat hebben we? 7, 8. Leuk om te laten zien wat ze doen. Maar hoezo is dat openbaar dan? Ik krijg een link.
5: Ja, maar dit zijn echt kanalen die openbaar zijn. Dus kijk, jij kan voor jezelf of jouw nichtje kan dan een groep aanmaken waarin ze jou uitnodigt en nog een paar mensen. En dan zijn jullie met z'n 7 in die groep en dan kan niemand het zien, want het is een privégroep. Maar er zijn ook openbare kanalen. Dat is op WhatsApp een speciaal soort gadget die je kan doen. En dan daarin kun je dus gewoon lid worden. Hoef je ook niet aan te melden. Je kan gewoon zo'n groep op een linkje drukken en je zit in zo'n groep. En dat is openbaar om voor iedereen te zien. Dus jij kan naar bij WhatsApp zit het in. Onderin heb je geloof ik een functie en dan kan je kijken op kanalen. En daar druk je dan op. En die meisjes die sturen die linkjes naar elkaar door. Het wordt gedeeld. Dus het is eigenlijk heel makkelijk om daar ook bij te komen.
0: Maar nu, want jij bent geen bemoeial, weet ik toevallig. Inmiddels na al deze jaren. Dus hoe grijp je dan toch in als ouder?
5: Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je niet heel paniekerig gaat doen. Ook al ben je misschien heel bang. Of ook al denk je, jeetje, ik heb het idee dat het helemaal niet goed gaat. Maar dat je eigenlijk toch het gesprek aangaat. Je weet, ik ben heel erg van praten. Maar dat je gewoon eens gaat vragen, joh, ik heb wel eens iets van meidenhuizen gehoord. Weet jij daar iets over? Dus je kan op een hele best wel laagdrempelige manier gaan checken bij je kind. Ja, weet je daar iets van? Of ben je al een keertje uitgenodigd? En je moet ook zeker het gesprek hebben over bijvoorbeeld over wat deel je dan? En ook uitleggen dat wat je deelt, dat iedereen dat kan zien. En misschien moet je het ook wel een beetje concreet maken. Want als je 11 bent, dan snap je nog niet
0: wat
5: gevoelige informatie. Maar dat je dan zegt bijvoorbeeld van, als jij laat zien wat je aantrekt, in welke route je naar school fietst en in welke stad je woont, dan kan iedereen jou daarmee lokaliseren. Dus iedereen kan jou vinden. Dus iedereen die geen goede bedoelingen hebt, die kan dan naar jouw school toe komen, omdat die weet dat jij daar bent.
0: Goed.
5: En dat maakt het dan snap ze iets meer
0: dit,
5: van wat
0: als je
5: is.
0: Dit zegt, dan maar niet didactisch verantwoord en dan maar bemoeizuchtige ouder. Maar dan zou ik toch echt gewoon stiekem meekijken als ik je dit hoor zeggen. Soort gevaren op de loer liggen.
5: Nou, ik denk dat je best wel met jonge kinderen, ik denk dat de meeste ouders dat misschien wel doen, dat je toch in het begin, zeker als ze net zo'n telefoon krijgen, dan gaat natuurlijk een hele wereld voor die kinderen open. Ze hebben geen idee dat je mee gaat kijken in WhatsApp van, wie zijn dan je vrienden en wie nodig je dan uit? En ken je al deze mensen die jou hebben gebeld? En dat je op die manier ook leert hoe WhatsApp werkt en wat iedereen kan zien en wat meer privé is.
0: Zeg, even iets totaal anders, veel belangrijker dan dit allemaal. Ga je naar Harry Styles?
5: Ja, ik ga toevallig naar Harry Styles.
0: Echt waar? Heb je een duurticket of ook van een partietje?
5: Nee, ik heb een heel... Ja, ik heb een... mijn puber die zei... Ik heb haar ooit een keer meegenomen naar One Direction. Dus dat was... Toen was ook met Harry Styles heel jong. En nu neemt ze mij mee. Dat had ze een paar weken geleden al gezegd. Ja, ik neem je mee. Toen waren die kaarten natuurlijk super duur. En ze komt net een half uurtje beneden. Zegt ze, ik heb twee kaarten. €50 de kaart. 50. En we zitten op een super goede plek.
0: Je hebt €50 per kaart?
5: Per kaart, en we zitten ergens, gezegd, we kunnen het heel goed zien. Front row.
1: Ja. Heb je wel echt te veel betaald hoor, Saskia.
5: Ja, niet tegen haar zeggen. Nee, ik heb niet betaald, dus hij betaalt. Ik ga niet tegen haar zeggen.
0: Veel plezier daar, dankjewel weer.

0: De Bauza. Nee, niet de Bauza, de Bauza. Of de Bauza. Duncan heeft zich heel erg over, zeg maar, gebogen. Hoe heet het officieel?
1: Bauza.
0: Oh, Bauza. Niet de Bauza.
2: Maar ze komen uit Noorwegen, dus ik weet het eigenlijk helemaal niet.
3: Oh, daar gaan we weer.
0: Met ja. Nedek was dit. Overigens, we hebben het even met elkaar overlegd. Voor morgen, want Juri is daar getuige van. Sterker nog, hij kwam met details. Het wordt morgen hoogzomer ineens. Dus,
1: lekker, hè?
0: Ja. Nou ja, we zijn eigenlijk schatplichtig. Gezien onze, onze Ruud de Soleil.
1: Ik voel hem aankomen.
0: Ja, toch?
1: Ja. Wat leuk, wat een goed idee.
0: Zullen we morgen doen een uur of een half uur?
2: Oeh, uur is ook wel leuk.
0: Ja, uur is ook leuk. Ja.
2: Ik zeg eraan of je gaat scratchen of niet.
0: Nee, ik ga niet scratchen. Nee, dat vind ik zonde. Nee, met zomer
3: zou ik zeggen half uurtje inderdaad. Maar nee, goed te weten.
0: Wat is dat nou weer voor raars?
3: Het klinkt zo lekker
0: je mij
3: net.
0: Niet scratchen? In ieder geval niet lekker lopen, niet soepel lopen.
3: Ja, maar goed, het is natuurlijk nieuwe plaats, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Deze plaats van Julien Clerc, die ligt al 24 maanden in mijn auto.
1: Is hij al uit het plastic of niet?
0: Nee, nog in het plastic. Deze heb ik van Bo gekregen. Ik was ooit met Bo, jaren geleden, met die...
2: Casa
0: di Bo. En dan, als verrassing, dan doen ze je kamer dan. En dat kreeg ik pak ondertussen bij.
3: Prettig, ja, leuk. Dit was niet het scratchje, dit was gewoon nog folie van de plaat afhalen.
0: Kijk, het album van Julien.
3: Ja, dat zegt me eigenlijk niks, Ruud. Dus ik ben reuze benieuwd wat je gaat draaien daarvan.
0: Maar ken je deze man niet?
3: Nee. Ik herken hem ook niet van de foto.
0: Ken je Julien Clerc niet?
3: Nee.
0: Ken je geen platen van Julien Clerc? Dat vind ik een beetje gek.
3: Laat me graag verrassen morgen.
0: Oké, dan doe ik morgen wat jij wil. Ik wil er toch nog even op terugkomen. Dit ken je toch wel?
3: Nee, Ruud.

0: Oh ja. Oh, dat is een meezinger. Ja, wacht even.
1: Jij mag niet meer mee deze zomer.
2: Nou, als je deze niet kent, dan kun je Frankrijk niet in, hoor. Echt niet. Jullie, ken jij hem wel?
3: Ik heb een beetje kippenvel.
2: Ja, toch?
0: Ja, doei, dat telt niet. Dit is gewoon...
2: Dit is een knijtergrote hit
0: wat eraan vastzit. Ja, welk jaar? Welk jaar?
2: Ja, dat maakt er niet uit.
0: Ja, dat vind ik vrij belangrijk.
2: Ik kan meezingen hier. Hello. Hier, Juri kan ook.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. Morgen droog, vooral in de middag zon en dan 22 graden.
2: Zeg dat jij hem wel kent.
4: Ja, ik ken hem wel, maar ook alleen maar via hoor.
2: Oh, via
4: oud-collega Jolanda.
0: Oh, ik dacht via Juri en toen via mij eigenlijk uiteindelijk via Riet.
2: Oké.
4: Ik trap verder niet uit de school.
2: Prima. Druk.
4: Een echte woensdagmiddagspits. Zo'n 450 kilometer file bij elkaar. En bij Utrecht, ja, daar hebben ze het wel bond gemaakt. Want daar is op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Everdingen de rechterrijstrook dicht. Doordat het wegdek daar erg slecht is, een kwartier vertraging. En dat is ook het geval de andere kant op de A2... vanuit Utrecht naar Den Bosch op knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging wel fix, hoor. Vanaf Utrecht 40 minuten, doordat die rechterrijstrook dicht is. En daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Bilthoven 16 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. Nog één file vanaf de A2 dan vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoog staat namelijk een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Kwartiertje vertraging daar. En op de A16 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Breda. 4 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging.
2: Rob, dankjewel. Tot zo weer. NOS-journaal van 17:30. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. In München is een stel opgepakt voor het doorspelen van belangrijke informatie aan China. De twee Duitsers deden zich voor als medewerkers van een autofabrikant en benaderden Duitse hoogleraren in de ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie om presentaties te geven. Dat stel maakte de hoogleraren wijs dat ze gewone burgers zouden toespreken, maar het bleken medewerkers van Chinese defensiebedrijven. Een man uit Voorthuizen is opgepakt omdat hij online een politieagent heeft bedreigd. Aanleiding zijn videobeelden van de rellen in Apeldoorn rond de komst van een AZC. De politie greep daarin. Toen heeft de man de agent online gevonden en bedreigd. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. En het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt iets aangepast. Het gebeurt na klachten van fans over slecht zicht. Bezoekers zeggen onder meer dat het podium veel te hoog is of dat ze alleen maar een brug zagen. Deze bezoeker gaat zo meteen naar het concert en houdt rekening met dat podium.
5: Ik heb heel veel beelden van het podium van Harry Styles gezien de afgelopen dagen op TikTok en op Instagram. En toen kwam ik erachter dat als je te ver vooraan staat, je dus niks ziet omdat het podium zo hoog is en zo raar loopt. Dus ja, ik heb maar besloten wat later te vertrekken. Want je moet dus eigenlijk zorgen dat je achteraan staat. Want als je te vroeg komt en te ver vooraan staat, dan zie je niks.
2: Toch een beetje gek.
5: Dus dan maar wat later van huis.
2: Dit is Gijs Hakkert en Gijs is 2,20 meter. Ja.
0: Nou, kan je nagaan hoe hoog die catwalk is?
2: Ja.
3: Kolossaal. Het is nog niet duidelijk wat ze precies gaan aanpassen aan het podium. Of dat ze misschien zeepkistjes neerzetten voor de bezoekers. Er staan nog 8 concerten gepland van Harry Styles in
2: Amsterdam. Wow, nog 8?
3: 8? Ja, hij heeft een record, hè, daar.
2: Ja, nog niet, hè.
3: Hij moet het nog doen.
2: Die laatste twee zijn allemaal gevuld, geloof ik. Ik heb de vier legt nog even uit.
0: Jij wilde nu zeggen, die laatste twee zijn nog helemaal niet verkocht.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Nee, dit is de tweede avond inderdaad van de 10 shows die hij doet. En het is heel moeilijk om nog aan
2: Harry
0: kaarten
2: Styles
0: te komen.
2: Hard pijn, dat het toch... dat René Vroeger toch succesvoller was.
0: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Er is maar één. Zometeen gaat Vief de Wikipedia van Julian Clerc voorlezen. En stretchen. NPO

0: Bizar nieuws.
1: Ik heb weer opvallend nieuws.
2: Oftewel bizar nieuws. IKEA brengt namelijk een nieuw lekker hapje uit. De Zweedse woonwinkel verkoopt over een maand een gehaktballetjeslolly. Je hoort het goed. Een gehaktballetjeslolly. Dat ga ik bespreken met de snackautoriteit van Nederland. Ofwel de snackspert, Eke Bosman. Eke, goedemiddag.
3: Een hele goede middag, Ruud.
2: Ik vond die Zweedse balletjes al niet een succesnummer bij mij in het gezin. Maar dit is natuurlijk echt helemaal om te kotsen.
3: Het is een bizar voor woorden dat we straks dus met z'n allen een vleeslolly kunnen gaan proberen.
2: Ja,
3: ja bizar, hè?
2: Ja, ja, maar waarom doen ze? Is dit marketing of is het serieus?
3: Ja, dit is absolute marketing. Nou ja, dat zie je ook. Het is gewoon ook allemaal de schuld van 1 april. Toen werd die grap gelanceerd. En dan gaan mensen natuurlijk allemaal ludiek reageren. Vinden ze het allemaal heel grappig. En dan is natuurlijk de kracht om daar ook nog werkelijkheid van te maken. En dan is er weer aandacht voor IKEA. En
2: ja, zoals ze hebben ooit met de eerste kast gebeurd natuurlijk. Het was ook een 1 april. Zeker nog heel IKEA was natuurlijk ooit een 1 april grap. En dat hebben ze altijd volgehouden.
4: Zet zelf uw kast in elkaar.
2: Precies, ja. Maar goed, maar hoe moet ik het voorstellen? Heb je hem al geproefd?
3: Nee, ik heb hem helaas nog niet geproefd. Hij is echt pas vanaf midsommar, dat is dus 21 juni geloof ik, is hij verkrijgbaar. Ja. Over de hele wereld, dat vind ik wel weer tof, dat het niet alleen maar in Zweden verkrijgbaar is. Maar ook in Nederland dus. Ja, en dan gaan we toch met z'n allen proeven. We zijn toch benieuwd, hè?
2: Ja, nou ja, ik ga er niet voor in de rij staan, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat verwacht je van de smaak dan?
3: Nou, je hebt in het verleden heb je ook bijvoorbeeld bij de Jamin heb je ook nog paaseitjes met de smaak biefstuk Bali. En dan denk ik ook dat hier hetzelfde gaat gebeuren. Dat wel een beetje de smaak van een gehaktbal erin zit. Maar dat het wel voornamelijk een lolly blijft. Dus dat het wel zoet is.
4: Hey, je moet likken eraan, zeg jij, niet happen.
5: Dat is een lolly, hè?
3: Ja, het is een lolly, ja. Terwijl je ongeduldig bent.
2: Ja. Zeg maar, is dat ook een vorm van een normale lolly? De substantie, ja, dat is een beetje gekke discussie. Maar ja. Je begrijpt wel wat ik bedoel, toch?
3: Ja, gehaktbal is ook natuurlijk in de vorm van
2: een lolly. Ja, het is ook wel zo. Ja.
3: Het wordt inderdaad gewoon een lolly met de smaak van de Zweedse gehaktballetjes.
2: Oké.
4: Okay.
2: Jij bent connoisseur van de snackwereld. Hè? Welke meest bizarre snackhype, als je naar de afgelopen jaren kijkt, want we hebben echt een bizarre uitschieters gehad. Wat is dan meest opvallend?
3: Ja, het zijn er zoveel tegenwoordig. Als ik kijk naar de afgelopen 3 maanden...
2: Gewoon eentje!
3: Ja, ik heb popcorn met energiedrank smaak heb ik gehad. Ik heb kaas met frikandel speciaal smaak gehad. In Amerika was afgelopen maand de KFC tandpasta verkrijgbaar.
2: Gadverdamme!
3: Ja, echt verschrikkelijk. Maar ja, dat heeft allemaal te maken echt met... Ja, je bedenkt iets geks en mensen besteden er aandacht aan.
4: Nou, alles met augurk gaat natuurlijk ook superlekker tegenwoordig. Zeker, alles met augurk. Pikkel.
3: Ja.
4: Een pikkel.
2: Ja, ik snap je wel.
4: Lolly.
2: Ja, ik snap je wel. Lolly.
3: Dat zou ik wel lekker vinden.
2: Oké. Okay. Maar en hoe zit het met het croissantje? Met een, hoe heet dat ding ook weer? Als op donderen?
4: Tompoes.
3: Op Dubai. Of de kompoes.
5: De kompoes.
2: Kompoes, ja. De bedoeld.
3: Ja. Ja, dat is ook alweer een beetje voorbij. Hè? Er was nog wel een dingetje dat iedereen hem na ging maken. Maar ik zie ze niet meer in de supermarkten liggen.
2: En de Dubai reed?
3: Dat is een blijvertje gebleven, ja. Maar dat is ook meer overgewijd vanuit het Midden-Oosten... en waar het ook gewoon normaal was. En dat is hier gewoon ook gewoon here to stay eigenlijk. Ja,
4: ik wil nog heel even kort naar snacks sneuvelen. De nibbetringen.
2: Ah, nibbetringen.
4: Ja, vind ik toch een gemis dat uit de schappen gaat verdwijnen. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, nou ja, ik...
2: Dat is geen snack, dat is chips.
3: Nou, het is voor mij wel een nostalgisch snack en die ik heel erg lekker vond. Maar het is een beetje als de V&D. Dat verdween ook. Iedereen vond het jammer, maar niemand ging ermee heen. En ik denk dat dat ook het geval met de nibbitrings is. Dat niemand er meer kocht.
2: Goed. Ik mag je ontzettend bedanken.
3: Graag gedaan.
2: Even een fijne avond weer.

0: lekker. Dit is NPO Radio 2, de Wilde in de Middag. Vanavond is Harry Styles voor de tweede keer te zien en te horen in de Amsterdam Arena. Gijs, ben je al binnen?
1: Nee, ik ben nog niet binnen, want ik moest dus, begreep ik, van Joeri niet te vroeg komen. Dus ik ben nog onderweg.
2: Oké. Niet te vroeg komen van Joeri?
0: Is Joeri de baas van
2: Harry.
0: Van Harry Styles?
1: Nee, ik hoorde bij Joeri dat ze het podium gaan aanpassen, maar dat doen ze vast nog niet vanavond. En als je dus te ver vooraan staat, kun je ik zien omdat het podium zo...
0: Je wacht al voor morgen daar.
1: Ja, precies.
0: Oké. Maar je gaat vanavond dus is dat druk?
1: De weg ernaartoe is druk. Ja. En ik zie heel veel boa's, glitterbroeken en mensen met een beperking.
0: Oké.
2: Wat heb jij aan?
1: Ik ben redelijk casual.
0: Oké.
2: Casual.
0: Ben je alleen of met iemand?
1: Ik ben met mijn zusje.
0: Oké. Nou, Gijs, veel plezier. Zien we je morgen hier?
1: Ja, bij leven en welzijn ben ik er morgen weer.
0: Je hoort al, Gijs Hakkert is bij Harry Styles. Dus duidelijk in transitie. Morgen zie je weer.

0: Funk. And One More Time. Ja. Straks, of zometeen, ja. Wat je wil, ja. Na 6 uur hoor je sowieso Emily de Wild. Ja. Op NPO Radio 2. Het is woensdag, dus 80 seconden voor de ethisch.
1: Ja, met deze.
0: Oh, Eddie Money!
1: Zulke maken ze niet meer, vind ik toch jammer.
0: Niet normaal.
1: Ik zou graag, dit is een ethisch revival met allemaal synthesizers, maar die soorten platen, die hoor ik nooit meer.
0: Vief, hou even op. Goed, waar denk je aan bij het woord boa?
1: Boa? Mm-hmm. Een slang?
0: Ja, maar wat nog meer? Dan ben je dus nog nooit naar Harry Styles geweest als je niet weet wat een boa is.
2: Of niet naar de toppers.
0: Of niet naar de toppers.
1: Een boa als in een opsporingsambtenaar? Is dat een boa? Nee. Een verensjaal hoor ik in mijn oor.
0: Zeg, wie ga je bellen?
1: We gaan bellen met gelukspsycholoog Josje Smeets over stellen we ons aan als we claimen dat het weer invloed heeft op ons gemoed. We hadden het er gisteren over. Jij zei, het wordt warm. En twee, lekker warm. Maar is dat iets typisch Nederlands? Dat wil ik dus
0: zeiken
1: weten.
0: Over het weer?
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik van Nederlands.
2: Ja, dat denk ik.
1: Dat vraag ik me over. Doen Belgen dit? Doen Duitsers dit? Ik heb geen idee.
0: Belgen zegt niks, toch? Amai.
2: Amai.
0: Amai.
2: Ja, die zijn zich bezig met andere dingen.
0: Ja,
2: scenarien.
1: Nou.
0: Ja. Zeg, en dan die eerste plaat.
1: Oké, dat is deze.
0: David Bowie, Let's Dance.
1: Ja.
0: Ja, maar de Duncan was eerst, eerlijk is eerlijk.
2: Ik wilde Duncan ook voor deze speciale gelegenheid gewoon de ruimte geven.
3: Voor de ene keer, hè?
2: Ja, ik denk, hij zit er nou toch. Dan moet je hem het ook gewoon een beetje vrij spel geven, toch?
0: Ik heb het zo te doen met Gijs Akkert.
3: Met zijn boa.
0: Oh,
2: met die file.
0: Ja. Gijs zit in transitie.
1: Waar is Gijs?
0: Bij
2: Harry Styles. Die staat in de file.
3: Zou die ook een meet and greet hebben voor die 180 euro?
1: Ik zag wel beelden. Oké, ik was er niet. Ik zag beelden en ik dacht wel, bij dat concert.
0: Wat bedoel je?
1: Nou, middelmatig.
2: Middelmatig? Hoe kun je dat zeggen?
0: Oh, heerlijk.
1: Ik zag het alleen van de beelden.
0: Ik hou van je. Wacht even. Sorry, we lopen een beetje uit, maar ik hou van je.
1: Dankjewel.
0: Kom op. Wat bedoel je met middelmatig?
1: Ja, gewoon dat ik denk, ik zou hier niet 180 euro voor hebben betaald.
0: Nee, je kunt er ook voor 30 euro bij
1: hem
0: binnen, hoor.
1: Ik vind hem heel leuk en dat hij echt hits maakt. Is het een goede zanger? Nee.
0: Nee, maar luister, die 180 euro is voor debielen. Je kunt voor 3 tientjes binnenkomen en als je 2 tientjes bij ligt, heb je een meet and greet erbij. Voor 100 euro kun je mee buiten eten en voor 300 euro blijf bij hem slapen.
1: En het ook een, ik vind geen fijne, het is gewoon niet goed geluid. Sorry dat ik het zeg.
2: Zo,
1: echt een hater. Hoor dit gutst uit mijn adem.
0: Ik ga het even een plek geven.
1: Doe maar.
0: Wij zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is Beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Wrangler Grade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is 1 over 6. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedenavond.
5: Goedenavond, Emily. Nederland roept de Israëlische ambassadeur ter verantwoording. Het gebeurt vanwege de behandeling van activisten van de vloot met hulpgoederen die onderweg was naar Gaza. Op beelden is te zien hoe opvarenden ruw worden behandeld, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
6: We zien de actievoerders geboeid op de knieën worden gedwongen te luisteren naar het Israëlisch volkslied en worden vernederd door de Israëlische minister Ben-Gvir, die het filmpje trots postte op X.
5: Minister Berendsen zei eerder al de behandeling ontoelaatbaar te vinden. De selectie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds vandaag een stuk strenger. Het COA laat vanwege de drukte alleen de kwetsbaarste asielzoekers toe, ziet verslaggever Onno Beukers.
7: Wat we nu dus zien gebeuren hier bij de poort is dat de mensen teruggestuurd worden. Ze krijgen dan een brief, een loopbrief. Daar staat ook een nummer op. Eigenlijk is dat een soort volgorde nummer. En dan staan ze in de wachtrij. En dan is het in principe morgen weer melden en hopen dat het dan beter is. En waar deze mensen naartoe moeten, ja, dat weten ze eigenlijk niet.
5: De burgemeester noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer. De bond eist dat het kabinet afziet van de verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Daarom rijden er op 24 juni in de vroege ochtend geen bussen, trams en treinen.
8: Niet om iemand te plagen, niet om iemand te pesten, maar gewoon het gaat om het land wat wij zijn. En die heeft de verzorgingsstaat om mensen ook nog enige mate van zekerheid te bieden als je gewoon de pech hebt dat je ernaast komt te staan of ziek bent.
9: Maar daar gaan mensen wel last van hebben.
8: Dat kan niet anders.
5: En de brandweer in de regio IJsselland waarschuwt voor onveilige WK-versiering. Ze vragen horecazaken om van tevoren even te kijken of hun feestversiering brandbaar is of niet.
10: Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
5: Ook waarschuwt de brandweer dat alles altijd goed bereikbaar moet blijven voor de hulpdiensten. Het WK-voetbal begint over ruim 3 weken. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel meer zon en maximaal 22 graden.
4: Jee, dankjewel Joeri. Eens even kijken hoe het is op de wegen bij de ANWB. Is Robert Vries, hi Robert.
11: Hey Emily. Nou, op de wegen is het nog niet zo jee hoor. 200, ja, een beetje zo ja. 200 kilometer staat er nog. Al ligt het drukste moment van de spits natuurlijk al wel achter ons. Maar het is nog vooral file rijden bij Utrecht door de afgesloten rechter rijstroken op knooppunt Everdingen. Dat is het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 8 kilometer file vanaf Geldermalsen met een kwartier vertraging. Maar 40 minuten vertraging de andere kant op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Vanaf Utrecht.

0: Leidse Rijn rijdt het langzaam over 14 kilometer door dat slechte asfalt. En daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ster. Nieuw.

0: al het tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
6: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Het oor wil ook wat.

0: Show, Radio 2.
1: Hey, hallo, lieve luisterlingen van me. Terwijl de woensdag de week behoorlijk eigenlijk heeft doorgezaagd, staan wij nog altijd 4 overeind bij het oorlog. Nou, ik zeg het wel, maar ik kijk naar Roxanne. En die is nu opgestaan met een stijve nek, zonder aanwijzbare reden.
2: Ik moet draaien als Dr. Evil.
1: Ja, je hebt helemaal geen... Je draait helemaal raar. Maar dat is het, hè. Als je eenmaal zeg maar de 35 hebt aangetikt, dan gaan die dingen zo.
2: Helaas.
1: Met verkeerd gapen zit je eigenlijk al bijna in een soort risicozone.
2: Je weet het niet. Klaar. De deur open of sluiten is ook gewoon gevaarlijk.
1: Ja, ik stapte een keer van mijn fiets. Gewoon, ik stapte ervan. Ik sprong niet. Ik stapte pas in mijn rug 2 weken plat gelegen.
2: Ja, meteen klaar.
1: Meteen klaar. Misschien heb je zelf wel even snel je boodschappen getild en hoorde je ergens tussen je schouderbladen een soort geluid dat klonk alsof er een zak buckles open werd fijn geknepen. Welkom bij de club in ieder geval. Zit je wel in onze doelgroep, dus dat is leuk. Zie ons als een soort muzikaal tijgerbalsem. Zo zijn we eigenlijk. Zometeen maken we de heupen even los met wat funky klanken van de Gap Band. Weet je, de Gap Band nog? Oh, fantastisch, love the Gap Band. Na Eric Clapton. En zijn ontzettende klassieker.

David, Tyla, Nile Rodgers en de rest. Met Talk to Me. Ja, wij volwassenen hebben eigenlijk nog wel eens wat te klagen. Niet alleen maar over het weer, maar ook over de huidige jeugd en hun muzikale voorkeur, laat ik het zo zeggen. Maar met dank aan allemaal leuke dansjes en trends op social media, zoals op TikTok, hoor je dan soms ineens nieuwe oude muziek waarvan je denkt, oh, wat is dit voor leuks? Nou, zo ook met de huidige trend waarbij allemaal jongens en meiden een lekker funky country dansje doen bij de benzinepomp. Dat is dus een trend nu. En het nummer dat ze daar steeds onder zetten is You Dropped a Bomb on Me van de Gap Band uit 1982. Super funky. Drie broers uit Tulsa, Oklahoma. Dan heb ik het over Ronnie, Robert en Charlie Wilson. En die ze scoorden er in ieder geval een aardige hit mee. In Amerika vooral, maar geen wereldwijde knaller. Maar als het aan mij ligt, dan kan dat nog steeds. Die potentie heeft het wel. Dit is You Dropped a Bomb on Me van de Gap Band

0: McCartney, Hope of Deliverance. En voor de Gap Band, You Dropped a Bomb on Me. Het is bijna 6:30, de NOS headlines krijg je van Juri.
1: Amerika heeft de Cubaanse oud-president Raúl Castro aangeklaagd. Het gebeurt vanwege zijn betrokkenheid bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaanse-Amerikaanse hulporganisatie in 1996. Daarbij vielen 4 doden. Raúl Castro is nu 94 en is de jongere broer van Fidel Castro. Een man uit Voorthuizen is gearresteerd omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie op te zoeken. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder. En in Utrecht en omgeving kun je een glazenwasser tegenkomen die een drone gebruikt. Bram moest eerst altijd met een ladder of bakje naar de hoge ramen, maar nu niet meer. Het is superhandig, zegt hij.
2: Je kan makkelijker en veiliger hoge hoogtes pakken. En buiten, dat is ook gewoon superleuk.
1: Alleen moet het weer wel meezitten, zegt hij.
3: Boven windkracht 4 kunnen we niet vliegen.
4: Komt dat vaak voor in Nederland?
3: Je zou misschien verwachten van niet. Alleen vorige week hebben we toch ook een dag niet kunnen werken. Doordat het, het werk afgebroken moest worden, omdat het hard waaide. Ja.
1: Bram de glazenwasser moest er wel voor opnieuw de schoolbanken in, want hij moest zijn diploma halen als dronepiloot. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Morgen eerst wel wat grijs, maar 's middags meer zon bij een graad of 20.
0: Dankjewel, Juri. Dan eens even kijken of de files een beetje willen oplossen. Dat weet Robert Vriezen bij de ANWB. Hi.
5: Hey, Emily. 80 kilometer file staat er nog. Dus nee, echt lang. Ja, langzaam lossen ze op. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen. Over 13 kilometer met een half uur vertraging. Komt doordat de rechte rijstrook dicht is bij Afrit Everdingen. Door het slechte wegdek daar. Daardoor ook file op de A2, A27 moet ik natuurlijk zeggen, de A2 hadden we al gehad. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen de kop van 14 kilometer. Vanaf Utrecht-Noord duurt er een half uur langer over. Ja, de mensen op de A27 die hebben geen geluk, want verderop kom je weer in de file richting Gorkum. Bij Noorderloos staat namelijk een kapotte auto op de rechte rijstrook. Daar 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Stellen we ons aan als we claimen dat het weer echt invloed heeft op ons gemoed? Of is dat gewoon iets typisch Nederlands? We duiken er zo in met gelukspsycholoog Josje Smeets. Hoor je zo.

0: Black Betty en de Nelly Furtado. Turn off the light hier op NPO Radio 2. Bij het Orwell ook wat ben je. Ja, waarom is onze nationale stemming zo onlosmakelijk verbonden met de barometer? Hè? De terrassenreserveringen die lopen al vol voor dit weekend. En de korte broek die mag eindelijk weer gedragen worden vanaf vrijdag. Volgens kan ik een broek, een korte broek aan.nl. Maar wat doen die echte zomerse zonnestralen nou eigenlijk echt met ons? Nou, daarvoor bel ik met gelukspsycholoog Josje Smeet. Hi Josje.
1: Hallo.
0: Hey, ja, Nederlanders beginnen eigenlijk ieder gesprek over het weer. Dat is gewoon wat we doen. Is die obsessie alleen maar kleine praat? Of zit er gewoon iets in onze genen?
1: Nou, ten eerste, om echt verbinding te krijgen, zoek je altijd aan iets gemeenschappelijks. En in Nederland, waar het altijd slecht weer is, nee, dat is natuurlijk een beetje een grapje, maar daar is niks zo gemeenschappelijks als het weer. Dus dat is wat mensen eigenlijk overal ter wereld doen. Die praten allemaal over het weer, maar nergens zo vaak als in Noordwest-Europa. Omdat het bij ons vaak een gemeenschappelijk lijden is. En dat verbindt ons nog extra hard.
0: Ja, want zeg maar, we vinden het dan ook weer straks te heet. Dat weet ik nu al van, ja, het mag nou wel weer wat koeler hoor. Want ik vind het nou benauwd. Ik hoorde het Ruud gisteren ook zeggen. Dacht ik, oh ja, dit is ook Nederlands. Dat het nooit echt goed genoeg is.
1: Nee, dat is nooit goed genoeg. En als je klaagt, daar herkent iedereen zich in. En dat verbindt op de een of andere manier sneller dan wanneer we iets positiefs. Daar doet het brein gaat al wat minder hard op aan. Dat zie je ook bij alle nieuwskoppen. Op nu.nl bijvoorbeeld is altijd vooral helaas negatief geënt.
0: Ja.
1: Maar ja, we kunnen klagen over het weer, toch?
0: Ja, nou ja, ik vind dat wel bijzonder. Want ik zat gisteravond in bed zat ik over na te denken. Waar praten mensen dan over, zeg maar, met een klimaat dat altijd hetzelfde is of stabiel is? Zeg maar bij de evenaar of zo, dat je altijd rond de 30 graden zit, altijd. Waar praten die dan? Die praten dan niet over het weer waarschijnlijk.
1: Nou, maar dan gaat het meer over van, groeien jouw plantjes ook zo slecht?
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: het is dan wel iets wat gerelateerd is aan
0: iets
1: het weer.
0: Dat verbindt. Oh, oké. Okay.
1: Ja,
0: maar
1: verbindt, ja.
0: we zien mensen letterlijk opbloeien, hè? Of niet letterlijk, maar goed, we zien ze figuurlijk opbloeien zodra de zon doorbreekt. Welke chemische reactie vindt er dan plaats in ons hoofd wanneer die eerste zonnestralen na zo'n grijze periode als deze tijd eindelijk weer op onze huid vallen?
1: Ja, nou ja, in ons hoofd is het dan vooral een soort van opluchting. Zon wordt natuurlijk geassocieerd met blijheid, naar buiten gaan, leuke dingen doen samen. Maar als je puur kijkt naar biochemisch, ja, dan wordt er ook daadwerkelijk veel meer serotonine aangemaakt door de zonnestralen die op onze huid en via onze retina naar binnen komen. En die zorgen voor de aanmaak van vitamine D, dat wordt omgezet in serotonine. En van dat stofje word je gewoon heel langdurig blij. Nou ja, dat effect merk je meteen. Na 5 minuten zon heb je dat effect al te pakken.
0: Ja, want soms denk ik wel eens, misschien vind je dat herkenbaar, van waarom sta ik hier niet boven? Waarom heeft het weer zo'n invloed op me? Maar daar kun je dus eigenlijk niet zoveel aan doen.
1: Nee, en zeker niet mensen die aangeboren zijn met een wat lager serotonine niveau. Of die mensen die wat minder serotonine afgeven in het brein. Ja, die zijn daar extra gevoelig voor.
0: Oh, ja.
1: Dus zodra zij een extra shotje krijgen. En dan voelen ze zich substantieel beter, energieker, positiever. Dus ja, het is bijna niet iets waar je boven kan staan. Het is echt iets waar je dus lichamelijk heel sterk op reageert.
0: Ja, en het is dus niet aanstellerij. Het is gewoon genetisch, hoor ik je zeggen.
1: Het is, ja, zeker. Dat is echt. En er zijn dus mensen die kunnen daar heel kalm over onderblijven. En ik denk altijd, ja, dat zijn de mensen die zitten lekker in hun serotonine.
0: Die hebben dat probleem niet.
1: Mensen zoals ik, die gaan daar heel goed op.
0: Ja, snap ik. Maar goed, aan mooi weer kleeft ook een verwachting, hè? Want je moet naar buiten, je moet alles uit de dag halen. Kan dat ook averechts werken?
1: Ja, zeker. Want zeker na zo'n periode zoals we afgelopen week gehad hebben, waar het gewoon relatief slecht weer was. Nou ja, toen was het hemelvaart, veel mensen hadden vrij. En dan wordt het nu dan morgen eindelijk goed weer. Ja, dan begint het toch te kriebelen. Want je wil daarvan profiteren, want het is nu of nooit. Je weet nooit wanneer het weer omslaat.
0: Ja.
1: En jij moet gewoon werken of naar je studie of wat dan ook. Ja, dan hebben sommige mensen echt last van FOMO, die tegenwoordig heel trendy vertaald wordt naar sunshine guilt. Dat je je schuldig voelt dat je niet in de zonneschijn zit.
0: Oh,
1: nou, eigenlijk is het gewoon een vertaling van FOMO. Ja, FOMO wordt niemand gelukkig van.
0: Want fear of missing out is dat, hè? Ja.
1: Ja, precies. En dan is de verwachting is anders dan de realiteit. En dan kun je je dus echt slecht voelen. Zeker als je dan s'avonds ook nog op de bank gaat scrollen op je social media. En dan zie je dat de rest van Nederland natuurlijk wel op dat terras zat of op het strand.
0: Ja. Dat is heel herkenbaar, ja. Maar hoe voorkom je dat die druk om gelukkig te zijn tijdens die eerste zonnige dagen omslaat in deze Sunshine Guild? Wat doe je daar dan aan?
1: Ja, nou, mensen mogen... Ja, nou ja, kijk, sociale vergelijking slaat sowieso nergens op. Niemand gaat posten van ik zat de hele dag binnen, snap je? Maar dat is een makkelijke tip. Maar met die zonnestralen zeg ik altijd, het zijn echt die micromomentjes. Je hebt echt maar 5 minuten zonneschijn nodig om je al substantieel beter te voelen. Dus in plaats van die kop koffie even bij de koffieautomaat gaan halen, maar daar dan even mee naar buiten te lopen, die 5 minuten kunnen het verschil al maken. Dus als je 5 minuten de zon hebt gepakt, voel je je al zoveel beter dat ook die Sunshine Guilt weg hebt.
0: Ja,
1: dat is het meest gemakkelijke eigenlijk. En ik zeg altijd, je moet het zien als iets wat mag. Het is hartstikke fijn. Het is een cadeautje dat je de zon in mag. Dus in plaats van dat je moet genieten, nou dan beloon jezelf na 2 uurtjes werken gewoon even met 5 minuten zon. Of nadat je de planten water hebt gegeven en de stofzuiger door het huis hebt gehaald, dan mag je even naar buiten. Zodra het mogen wordt, dan gaan we het wel doen.
0: Het is een verandering van je gedachtegang eigenlijk. Hè? Dat
1: ja,
0: is het een beetje. En weer lekker bij stilstaan. Dank je wel weer, gelukspsycholoog Josje Smeets. Ik vond het weer leuk. En geniet van het zonnetje. En smeer je in.
1: Ja, jij ook.
0: Dank je wel. Nou, dag.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is The Indian met Get It Wrong.

0: voor Mark, die zegt: mijn dochter zit voor haar examens te leren en die luistert heel de tijd Ice Ice Baby. Vindt ze fijn om zich te concentreren. Ik kan het ook niet helemaal verklaren. Vanilla Ice. En daarvoor de Indian, Get It Wrong. We krijgen heel veel reacties over het weer. Mark die zegt, Nanda zegt: ik woon in Costa Rica en hier lopen de tico's ook gewoon te zeuren over het weer. Te warm, te veel regen enzovoort. Niels zegt: in Engeland mopperen we ook over het weer. Angela laat nog weten: telt niet voor iedereen. Ik heb een hekel aan warm weer en felle zon. En als ik zie dat het 30 graden wordt, vind ik het vreselijk. En Ivo zegt: hi Emily, klagen, kritisch zijn is Nederlandse inborst. Ik heb ooit een mooie quote gehoord van een niet-Nederlandse manager die zei: veranderen, nou, moeten Nederlanders eerst overheen zeiken en dan volgt acceptatie. Nou, hè?
1: De after
0: in de pocket.
1: Dinner.
0: Misschien ben je lekker aan het bijkomen van je eigen gemaakte naanbroodje met curry. Wil je vast uitbuiken met een after dinner hit? Ik had vandaag enorm behoefte ineens aan Holding Back the Years van Simply Red. We draaien natuurlijk heel veel andere platen eigenlijk van ze die ietsje nieuwer zijn. Ietsje meer eind jaren 80. Maar deze, die doorbraak. Ik vind het zo'n schitterend nummer nog steeds.

0: NPO Radio 2.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: It's like Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: NPO Radio 2.
12: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada, verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is de video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
13: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus...

0: media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Benk 4 de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Benk 4 op X gedeeld worden.
0: Onder meer premier Meloni van Italië reageert boos. Ze eist excuses voor de behandeling van de activisten. De Spaanse premier noemt het monsterlijk en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. GroenLinks, PvdA, Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. En ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaat vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
0: En dat weer nog vanavond en vannacht droog. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Jan van der Putten. Dan is er nog, ja, er zijn nog wel files. Ja. Dat had ik ook wel verwacht eigenlijk.
4: Ja, bij Utrecht, Emily. Ja. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch natuurlijk nog steeds die afgesloten rechterrijstrook vanwege het slechte wegdek op knooppunt Everdingen. Vanaf knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje oponthoud nog.
3: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
3: Zometeen is het weer tijd voor schoudervullingen en getoupeerde kapsels. 80 seconden voor de Eddie's. Take me home tonight. Eddie Money komt eraan.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Het oor wil ook wat.

0: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van

0: Family, met je grote radiovriend met Ger van Lekker. Deze sexy motherfucker voor Prince. Hey, ga zo door, hè. Goeie show, show.
1: Dankjewel. Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
1: Dankjewel, Gert. Ja, je bent met oor nog steeds. Welkom als je net inschakelt. Cher is vandaag 80 jaar geworden, trouwens. Zou je niet per se zeggen, hè? Met haar fysieke dingen. Hoe zeg ik dit? Ja, toch? Ze is,
3: met haar voorkomen.
1: Met haar voorkomen, ja. En ook haar doen en laten. Zij is zo bij de tijd. Zou die zeggen dat ze 80 was?
3: Nee, en ik vind haar gewoon...
1: Niet dat je dan meteen, weet je wel, niks meer kunt.
3: Nee. Zo, maar... Heb je Joan Collins laatst gezien? Ja. Kan. Ja. 92.
1: Dat is ook niet normaal.
3: Heerlijk. Een diva is altijd een diva, dat is het gewoon.
1: Misschien is dat het. Ja, ja. Ze zei ook altijd... Ik moet altijd denken aan deze uitspraak van Cher.
4: Oh, my mother said, Cher, we should hurry and get older... so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
1: She is a rich man. Ze heeft een man nodig. Ja, ze had toch altijd mannen die ook veel jonger waren dan... Dat zei ze ook altijd openlijk in allemaal interviews. Want dat houdt me jong. Ga niet met een of andere oude man. Cher. 80 jaar dus inmiddels. Hetzelfde getal als het iconische decennium. De 80's. En zometeen in 80 seconden voor de 80's. Eddie Money, Take Me Home Tonight. Werd trouwens hier in Nederland een hit. Omdat Curry en mijn lieve collega Jeroen van Inkel... een draaide op Veronica. Wist je dat?
3: Nee, dat wist ik niet.
1: Leuk, hè? Wat een invloed hadden die. En nog steeds. Zometeen spelen we ook weer The Sound of Music. Dus ik laat je alvast het eerste fragment horen. Zal maar later dit uur. Luister goed, want als je weet uit welke plaat dit stukje komt... dan vallen er voor jou prijzen te winnen als je mij appt. Titel, artiest, maakt niet uit. Je moet me wel appen met de NPO Luister-app. En wie weet, doe je dan wel mee?
5: Niveau 1.
1: Ja. Wie is er? Waar komt die leeuw ineens vandaan? In welke plaats?

0: Misschien ben je op dit moment wel onderweg naar de arena om Harry Styles van dichtbij te zien en te zoenen. Ik hoop dat het goed is. Heel veel plezier als je gaat. Dat lijkt me, ja. Ik hoop dat hij er zin in heeft.
1: En ze hebben het podium aangepast, las ik zo.
0: Oké, ja, want dus, ik zag één filmpje van iemand die had €350 betaald en die keek tegen een zwarte muur.
1: Ja, omdat er dan zo'n golfbruggetje in het podium zit.
0: Ja, en, dat
1: en dan zie je vervolgens niks.
0: Zie je niks.
1: Dat hebben ze even glad gestreken.
0: Ik wil voor dat geld wel dat er zeg maar... Ja, wat zou ik eens zeggen? Er moet er wel een goodiebag bij zitten. En
1: handtekening op mijn t-shirt.
0: Ik vind heel veel geld.
1: €350?
0: Ja, ben er niet gek.
1: Even één.
0: Maar goed, dus ja. Ik hoop dat het heel leuk wordt.
2: 80 seconden voor de 80.
0: Omdat ik geen hater ben, oké? Okay? Ik ben geen hater. Ja, ik ben gewoon een realist. Hey, het is weer tijd om onze tijdmachine af te stoffen voor een muzikale reis naar de jaren 80. Dit is 80 seconden voor de 80's, dat doen we elke woensdag. En we stappen uit in de tijdmachine in het jaar waarin de provincie Flevoland wordt geboren. En waar het eerste computervirus is opgedoken. En waarin ook Eddie Money een lekkere hit had met deze.

0: Ja, 1986, Take Me Home, ziet het Tonight ziet het levenslicht. En in eerste instantie is Eddie helemaal niet zo enthousiast wanneer die door zijn producer hoort hij die demo. Want de zin Be My Little Baby is in eerste instantie, en dat konden we helaas niet vinden, maar dat is wel zo, neem het maar van me aan. Het was destijds ingezongen door Martha Davis van de Motels, maar het voelt voor hem niet goed. Want dat stukje komt natuurlijk oorspronkelijk uit de megahit Be My Baby van de Ronettes met Ronnie Spector. Ja, en dat is eigenlijk ook precies het probleem. Dit stukje heeft maar één eigenaar en dat is gewoon Ronnie Spector zelf. De rest voelt simpelweg als een lichte mislukking voor Eddie Money. Dus Eddie die besluit de gok te wagen en hij belt Ronnie Spector gewoon op.
1: I said, well, why don't we get Ronnie Spector? And he said, well, she's probably unavailable and stuff like that. So I called her. They said, she's probably really busy, you know. So I called her. I said, well, Ronnie, what are you doing? She says, the dishes. I said, you want to come out and sing on it? And since then we've hosted MTV together. And we've had a lot of fun.
2: Sorry.
0: Ja, dus er wordt verwacht dat ze wel kunnen zwaaien naar een samenwerking met Ronnie Spector, want ze is super druk. Maar hij zegt, ja, ze deed gewoon de dishes, ze was de vaat aan het doen, het huishouden te runnen. En daar stond ze dan in de studio waar ze die iconische zin opnieuw inzingt. Het is gelukt. En dit moment blijkt achteraf meer te zijn dan alleen een goede hoek. Want in de jaren hiervoor gaat het niet zo heel goed met Eddie. Hij kampt met drugsproblemen en net als Ronnie Spector ook jaren zonder hits. Maar met Take Me Home Tonight vinden ze elkaar precies op het juiste moment. Voor allebei voelt het als een frisse start en een comeback. Soort van, verpakt in 3 minuten pure jaren 80 magie. Eddie Money featuring Ronnie Spector. Ja, stop de tijd.

0: Counting Crows met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. En daarvoor Eddie Money in 80 seconden voor de 80s. Take me home tonight. Het is 7:58 en het is nog een en ander aan verkeer bij de ANWB's. Dennis Mooi, hi Dennis.
1: Een hele goede avond. Ja, op de A27 vanuit Utrecht naar Breda heb je een uur vertraging tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. De slagboom van de brug is aangereden. Die zijn ze aan het repareren. En het is aansluit over 8 kilometer. Omrijden kan je het beste via Den Bosch en Waalwijk.
0: Dankjewel. Je bent bij het Orwellok, want zometeen spelen we weer The Sound of Music. Allemaal bijzondere geluiden die verstopt zitten in popplaten. Zometeen hoor je, ja, of je misschien wel mee kan doen.
2: Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2... de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaags. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

Krijg een appje van Janne die zegt: heerlijk deze UB40. Ik rijd zo weer 10 jaar geleden door Tasmanië in mijn Ford Panel van met de zon en de raampjes open, warme wind door mijn haren. En Lana Del Rey uit mijn... Wacht, oké. Okay. Nee, het ging over Lana Del Rey. Het ging niet over UB40. Is ook leuk.

0: oren gespitst. Lederhosen aan, ja. Het is tijd voor de Sound of Music. Hallo, Dennis uit Den Haag.
1: Dag Emily.
0: Hallo, alles goed?
1: Goedenavond. Ja, prima met jou?
0: Ja, gaat goed. Zeker. Ja.
1: Goed zo, goed zo.
0: Ik heb zin, ik vind het altijd leuk om dit spel te spelen. Ik hoop dat, vinden mensen dit leuk? Ik hoop het. Doe ik het voor mezelf.
1: Ik heb geen idee, vast wel. Ja. Een spelletje is toch altijd leuk?
0: Spel is altijd leuk, ja. Ik ben niet zo van de spelletjes, maar dit vind ik een leuk spelletje. Want eigenlijk gaat het als volgt. Je hoort heel vaak bijzondere geluiden in bekende nummers. Vooral als je erop gaat letten. Het zit echt in alles zit het gezaaid. Mm-hmm. Allemaal gekke bellen of kassa's hoor je wel eens rinkelen. Of een leeuw in dit geval, namelijk deze.
2: Niveau 1.
0: En toen vroeg ik natuurlijk, ja, wie is dit? Wat is dit?
1: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Dat is mooi.
0: Ja, dat betekent, Dennis, dat we met jou dat spel gaan spelen, The Sound of Music. Ja. Je hoort een bijzonder geluid uit het bekend lied. Ik wil gewoon van jou weten, titel of artiest. We zijn niet zo heel erg moeilijk hier. Jij staat op dit moment op de eerste trede van de Vondtrap. Dat betekent dat jij Emily's zaadzakje hebt gewonnen. Jij blij, bij blij. En dat op Wereldbijendag blijkt, 20 mei. Dit kun je zaaien en dat is goed voor de bijen en vlinders. Het wordt steeds moeilijker op de weg naar boven van de trap. Bij een fout antwoord val je van de trap. En dan mag iemand anders jouw plek op de trap innemen.
1: Oké, duidelijk.
0: Ja. En dan moet je, als je dat hoort, je hoort dat Dennis van de trappen valt, dan mag je zo snel mogelijk 0800-1122 bellen. Rukzichtloos gaan we gewoon door met het spel. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Oké, we gaan beginnen.
3: I have confidence, they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Zo, Dennis. Het zaadzakje is binnen bij jou. We gaan nu een treetje hoger en dan kun je ook nog oordoppen erbij winnen. Het wordt moeilijker, denk ik. Ik weet het niet. Misschien is het wel heel makkelijk. Ben je klaar voor?
1: Ja.
2: Niveau 2.
0: Nou ja.
1: Dit is Doe Maar. En volgens mij is het papa. Of pa.
0: Doe maar en pa. Eens even luisteren of dat goed is inderdaad.
1: Ik weet het niet onder geen zeggen, maar doe maar wel.
0: Ja hoor. Het is inderdaad, het is pa van Doe Maar, wat goed.
1: Ja.
0: Ja, nou lekker Dennis, je staat op treden 2 van de Vondtrap. Jij hebt de oordoppen daar ook nog eens bij gewonnen.
1: Mooi.
0: Ja, dan gaan we nu naar de laatste. Ja. Misschien weet je deze dan ook wel. Ik vind deze namelijk niet moeilijk. Roxanne denkt dat die wel moeilijk is. Als je die goed hebt, dan krijg je ook nog eens een oordopper erbij.
1: Een oordopper?
0: Ja, zo'n dopper om uit te drinken. Dat vinden we een leuk grapje.
1: Oh,
0: Wij vinden dat heel grappig, maar goed.
1: Ja, ja.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, luister goed.
2: Niveau 3.
0: Ja. Wie zijn deze kletsende mensen?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik denk dat je dit wel weet, namelijk.
1: Dat is wel vast, maar...
0: Ik vind dat je beter je best moet doen. We gaan nog even een keer luisteren.
2: Niveau 3. Ja,
0: nee? Niet?
1: Nee? Nee, echt niet.
0: Ja, je valt van de trap.
1: Ja, jammer, maar ik was de eerste keer ook een beetje verbouwereerd. Ik zal toch even iets van iets anders te verwachten. Een voordingetje, maar ik heb geen idee.
0: Ja, nee. Maar goed, je hebt wel twee prijzen binnen, hè, dus je hebt het gewoon goed gedaan.
1: Ja, joh, waarom?
0: Maar er wordt heel erg gebeld, want er zijn heel veel mensen die het volgens mij wel weten. Dus ik laat jou gaan. Ik vond het leuk, Dennis. En hopelijk tot de andere keer.
1: Is goed. Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: 0800-1122. Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hi, met wie?
4: Dag, met Jan Willem.
0: Hi, Jan Willem. Wat denk je?
4: Ik dacht misschien Club Tropicana van Wham.
0: Club Tropicana, laten we nog eens even luisteren.
2: Niveau 3.
0: Nee, is niet goed, maar ik snap hem wel, want hij zit er wel in. Je hoort daar ook mensen kletsen, inderdaad. Oh, Jan Willem is weg.
5: Jan Willem is weg.
0: Hallo, met wie?
6: Hallo, met Patrick.
0: Hi, Patrick. Patrick, wat denk je?
6: Ik denk Marvin Gaye.
0: En met welke plaat, weet je dat ook?
6: Ja, Give It Up of zo.
0: Of luisteren. Ja, dat is goed. Hoe wist je dit?
6: Ik heb hem thuis op singeltje toevallig. En ik herkende dat het oude hoer, zeg maar, ja.
0: Ja, ja, ja, hij begint te praten. En dan ineens begint hij met, komt die beat erin. En ik vond het zo grappig dat erin bewust in zit. Dat ik dacht, die is leuk voor de Sound of Music. Anyways, jij krijgt van mij dan de oordopper, Patrick.
6: Oh, leuk.
0: Ja, gefeliciteerd. De hoogste trap van de Von Trapp heb je weten te halen. Dus de eer van de avond is voor jou.
6: Kijk, dat is mooi. Dat is fijn.
0: Blijf hangen en dan schrijven we even je gegevens op. En dan zeg ik nog dit.

0: vind het zo'n leuke, vrolijke plaat. Jackie Evans, nieuwe muziek hier op 2. En Leave You hier. Als bijna als laatste in het oorwel ook wat voor deze woensdag. Maar Rianne die heeft hem nog geappt. Die zegt, Emily, hoi, mijn huis ligt helemaal overhoop in verband met de verhuizing. Overal dozen, overal gedoe, gekkenhuis. Bracht me wel bij iets leuks van madness. Gooi jij iets erin? Misschien wel one step beyond, omdat ik nergens kan lopen momenteel. Nou, vind ik echt leuk. En succes, Rianne. En gefeliciteerd met je nieuwe huis.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: En de geweldige Moren die het overneemt. Hele fijne avond en tot morgen. Doeg!
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Acht uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. Correspondent Ardy Stemmerding.
17: We hebben Bas Eickhout gevraagd waarom relaties in het verleden niet passend waren bij zijn rol, maar op die vragen wil Eickhout niet reageren. Zijn fractiegenoten van GroenLinks Partij van de Arbeid zeggen dat meespeelde dat vroegere relaties op de werkvloer niet zijn gemeld.
16: De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Maar hij zegt dat zijn vertrek niks te maken heeft met deze relatie. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer op een ochtend platleggen. De FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. En de FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
18: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
16: De OV-staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangekomen.

0: ultimatum gegeven tot eind deze maand. En FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
1: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
0: De OV-staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden, van wie 3 Amerikanen. Raúl Castro was toen minister van Defensie. President Trump dreigt met ingrijpen in het communistische land, net zoals eerder in Venezuela. En het weer vanavond en vannacht droog, minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later steeds meer zon en dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan, dat is mooi bij de ANWB, want er staan nog wel wat files, hè?
3: En zeker, Moerad, er staan er nog 2 op de A12 richting Duitsland. Heb je voor de grens bij Zevenaar nog 10 minuten vertraging. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over.
2: Dennis, dankjewel.
3: Hoi.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
9: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
8: Wat is dat?
9: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
8: Wie heeft daar nou geen zin in?
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Met Morad.
17: Bond. Er is maar één. NPO Radio 2.
18: The clouds hang low this Wednesday. A grey ceiling stretched across the sky like a secret it won't share. But listen closely. No thunder, no downpour, not a single drop. The grey may linger, but there's no rain. And sometimes, that's enough. The warmth is coming. You can almost taste it. But tonight...

0: tijd voor Weemoed Woensdag. Samen duiken we in de muziek van misschien wel jouw jeugd. Ik heb drie platen. Die gaan in een tijdcapsule. Die komen terug naar 2026. Maar één plaat mag uiteindelijk volledig gedraaid gaan worden. We gaan terug naar het jaar waarin Ilse de eerste Nederlandse zoekmachine op internet is. Ken je hem nog überhaupt? Het gekloonde schaap Dolly wordt geboren. En de Erasmusbrug in Rotterdam opengaat. Weet je het?
1: Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar 1996.

En populair. In 1996 komt hij met het liedje I Ain't Mad At You. Maar jij mag het zeggen. Welk nummer brengt jou het meeste terug naar 1996? Bij welke krijg je hele fijne gevoelens? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik vind het leuk als je een berichtje typt, maar ik vind het nog leuker als je een berichtje voor me inspreekt. Hoor ik meteen de stem achter de luisteraar. Dus of de Spice Girls Wannabe of George Michael met Jesus to a Child.

0: Tofong van deze week. Jet Rebel met Changes Coming Round the Bend. Opgroeien in een streng christelijk gezin is niet makkelijk. En daar weten de Pointer Sisters alles van. In het gezin draaide alles om de kerk. En dat zorgde ervoor dat er veel dingen verboden waren voor de zusjes. Ze mochten niet met de buurtkinderen spelen, niet naar de bioscoop, geen lokale baseballgame kijken en al helemaal niet naar feestjes. En dus moesten de zusjes thuis maar gezellig maken, samen met hun broers. Anita Pointer die vertelt hoe dat eraan toe ging.
1: We found fun at home with each other. And we'd entertain each other when mom and dad would leave for church at night. Which was every night. We would tuck our skirts into our panties and stand on the piano and do a show.
0: Er worden dus gewoon hele shows opgevoerd, al dansend op de piano. En daar wordt de basis gelegd voor de zanggroep die dus ze later samen oprichten. Fire hoor je nu op NPO Radio 2. En zometeen Ed Sheeran en Galway Girl.

0: Girl.
1: Weemoed woensdag.
2: En weemoed, we nemen je mee woensdag naar 1996 op deze Weemoed woensdag. Drie hele fijne platen voor je uitgezocht. The Spice Girls, Wannabe, George Michael, Jesus to a Child. Of moest het Tupac worden met I Ain't Mad At You. Jij mocht het zeggen via de NPO luisterapp. Er komen wat appjes binnen. Emma die zegt optie 1, Spice Girls. Ilse gaat ook voor de Spice Girls. Marieke die schrijft, hey Morad, zou je alsjeblieft Wannabe van de Spice Girls willen draaien? Mijn vriendinnen en ik die hadden net een compleet mislukte pubquiz achter de rug. Laatste plek, 0 punten op sport. En iemand gooide bier over onze bitterbal heen. Oh mijn god, nee, maar dan, ja nee, dan. Ze schrijft ook nog, de sfeer hier is dus diep triest momenteel. En de Spice Girls kunnen ons weer helemaal opvrolijken. Ja. Maarten, ook nog in de app.
3: If you wanna be my lover, that is my friend.
2: Duidelijk!
1: Weemoed woensdag. Yo!

This World So Home. De voor de Weemoed Woensdag track voor 1996. Spice Girls en Wannabe. Heb ik nu een plaatje voor je waar volgens Simple Minds hun meest intelligente songtekst in zit. Nou ja, dan denk je misschien meteen aan Belfast Child, want dat liedje gaat over de onrustige tijden in Noord-Ierland, hè, en de aanslagen die daar in de jaren 80 werden gepleegd. Maar als je denkt dat het Belfast Child is, dan zit je dus fout. Het is namelijk A

waarom noemen ze dit dan intelligent, vraag je je nu af. Nou, omdat de hele wereld dit dus kan zingen. Of de Simple Minds nu een concert hebben in Japan, Zweden of Mexico. Overal zingt het publiek het even hard mee. Dus ik zou zeggen, smeer je kip.

Mars maakt oprecht natuurlijk hele goede muziek, maar deze verdient ook echt het labeltje mooi gewoon. Risk It All op NPO Radio 2. Zometeen mag jij weer meebepalen wat er wordt gedraaid. Ik trek zometeen een balletje uit de ballenvak van Morad. En dat balletje bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Lekker, dit avondje. Zo ook met de Eagles, zometeen naar Good Riddance nu.

0: Ilse de Lange, next to be op NPO Radio 2. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, maar welke bal komt er vandaag uit het apparaat geschoten? Wat we vandaag hebben, wederom een roze bal. Het is balletje 89.
2: We zitten inderdaad lekker in de roze bal.
0: Ja.
2: 89, dat is Latin.
0: Oh.
2: Past goed bij het komende weer.
0: Ja, lekker voor het komend weekend of als een beetje warm draaien. Latin, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een plaatje van Shakira of Ricky Martin. Kom maar door via de NPO luister app Latin.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
13: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
12: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag arriveerde

0: heeft gearriveerd.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: We zijn op zoek naar de allerbeste Latin-plaat. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Inspiratierondje. Joris,

0: Goedenavond, Morad en Anne. Nou, de zomer staat voor de deur. Dus een lekkere Latin zomersnummer van Santana. Oye, como va, lijkt me wel op, ja, lijkt me wel lekker voor vanavond. Doei!
1: Dit zijn wel de lekkere plaatjes, net voordat die hoge temperaturen hun intrede doen in ons eigen Nederland. Heb je zelf nog een fijne Latin-plaat? Je mag het nog even snel doorappen via de NPO Luister-app.
2: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Met Morad.

0: 2, NPO Radio 2. Hey, Deborah.
1: Hi.
0: Wat ik dus zo leuk aan jou vind, je bent van alle markten thuis. Als we je muzikaal gaan scannen, dan hou je van het een, maar ook echt van het totaal andere.
1: Ja.
0: Dat maakt je interessant.
1: Oh, nou, dankjewel.
0: Want je bent eigenlijk een metal meisje.
1: Ja.
0: Over welke bands hebben we het dan?
1: Nightwish, Sabaton, Camelot, Epica,
0: oh, ja.
1: With Temptation.
0: Och, oh, ja, dat is wel echt een hele andere categorie.
1: Ja.
0: Weet je, maar dan zoeken we vandaag de allerbeste Latinplaat volgens jou. En dan kom je ook met een hele goede suggestie. Weet je, soms heb ik dat ook. Want ik hou natuurlijk van de muziek van NPO Radio 2. Maar als mensen me dan bijvoorbeeld op zo'n hardstyle festival als Defcon zien rondlopen. Hè? Maar Morad, je bent toch van NPO Radio 2? Wat doe je hier?
1: Ja.
0: Snap je? Dan denk ik van ja, maar dat kan toch? Je kan toch van alles houden, zeg maar. Het hoeft niet bij elkaar in de buurt te zitten.
1: Nee, ik vind van niet. Goede muziek is goede muziek, hè?
0: Zo is het, Deborah. En als de muziek je ook nog eens helpt bij het ramen lappen.
1: Ja,
0: dat begreep
1: ik. Dat is het nummer waar ik energie van kreeg.
0: Ja, ja, ja, precies. Dan gaat dat schoonmaken. Gaat allemaal een stukje vlotter.
1: Ja.
0: Welke plaat mag het worden in de categorie Latin, Deborah?
1: Let's Get Loud van Jennifer Lopez.
0: Oh, lekker. Dankjewel voor deze. Genieten.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

Swims, nieuwe muziek van hem, Mr. Know-It-All. En van een gloednieuwe single gaan we nu naar een oude parel van Novastar. Hij schreef het volgende liedje in de jaren 90 op een zolderkamertje in Eindhoven. Het adres, dat weet hij nog precies, het was de Heistraat 49. Op de benedenverdieping heeft door de jaren heen echt van alles gezeten. Van een Thais restaurant tot een bordeel. Maar dat ene zolderkamertje is altijd hetzelfde gebleven. En iedere keer als Novastar in Eindhoven is, rijdt hij er nog even langs. Want dat is de plek waar hij deze hit schreef. Wrong.

0: niet gebruiken, zodat we ons hoofd een beetje koel houden tijdens de muzikale strijd die inmiddels bekend staat als
1: More That's Most Wanted.
0: De twee liedjes die ik voor je meeneem die een bepaalde connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat een ander thema en vanavond verandert onze muzikale boxring voor eventjes in een reisbureau. Want het einde van deze maand is bijna in zicht, dus dat betekent dat het vakantiegeld er bijna aankomt. Hey! En dat is toch wel het moment waarop veel mensen hun zomervakantie boeken. En ik help je graag een handje op weg met inspiratie voor de bestemming. Want kies je voor optie A, dan pak met vliegtuig richting Azië. Want je krijgt muziek van Elva Veel en Big in Japan. Ik kan me ook wel voorstellen dat je je vakantie wil koppelen aan het WK voetbal. Dan kun je beter kiezen voor optie B, want dan brengen we een muzikaal bezoekje aan Amerika.

0: jouw luisterapp.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

Het zijn de Sugar Babes. Round, round. Je hebt nog maar een paar minuten te gaan voordat we bij de uitslag komen van Morad's Most Wanted. Heb je nog niet gestemd? Doe dat nog even snel, want we hebben nog een battle tussen twee vakantiebestemmingen. Gaan we richting het einde van de maand. Mei, dus vakantiegeld komt binnen, dus je hebt een beetje inspiratie nodig. Wil je richting Japan, Big in Japan, Elfenville, dan heb je mijn optie A. Ga je liever voor This Is Not America van David Bowie en Pat Metheny Group. Dan heb je mijn optie B. Dat stemmen doe je via de NPO Luister-app. Wel belangrijk, elke stem telt. Want het wordt echt de meerderheid die bepaalt. Onderweg, Lauryn Hill, Everything is Everything. Nu

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: vakantie. Vakantiegeld is bijna binnen, hè? Maar willen mensen naar Japan of willen mensen naar Amerika, Anne?
1: Ja, er kwamen heel veel leuke appjes binnen. Ilja zegt bijvoorbeeld, ik wil dit uur wel afsluiten met een gong. En dan heeft ze het over optie A.
0: Oh ja, dan... Ja. Ja.
1: De gong van Big in Japan.
0: Ja.
1: Emma zegt, hoe graag ik ook Elf of Veel zou willen horen. Nu wint toch echt David Bowie. Dus optie B graag. En Thijs zegt, ja, als ik een vakantiebestemming zou moeten kiezen van de twee, ja, dan zou ik persoonlijk liever naar Amerika gaan in plaats van Japan.
0: Oh,
1: dus het wordt ook optie B.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ik hoor de laatste tijd zoveel goede verhalen over Japan. En de cultuur, zeg maar, de cultuurshock die je beleeft als je daar...
1: Oh, dat geloof ik, ja.
0: ...voet aan grond zet.
1: Ja, dat vooral in die grote steden.
0: Ja, zeg maar, Amerika, dat denk ik ook, dat is nog een beetje gewoon de westerse wereld, weet je wel. Dat ken ik wel, vanuit Amsterdam. Gewoon een beetje de grote stad. Maar oké, dat even tussendoor. Ja.
1: Ja, dus uiteindelijk de eindstand. 89% van de stemmen gingen optie B.

0: Lekker, afsluiten met David Bowie gewoon even.
1: Fijn hè, Morat? David Bowie, heerlijk.
0: Wat jij met de Dire Straits hebt, zeg maar. Sorry,
1: ja, dat heb jij met David Bowie. Ja, ja. Onbegrijpelijk.
0: Ja, hoezo onbegrijpelijk?
2: Nee, niks.
0: David Bowie, de grote winnaar. Morat's Most Wanted. Maar het finale oordeel zit toch in jouw handen. Blijft hij overeind staan of niet als we tegenover David Bowie...
1: Oh, Roxy Music. Nee, dan ga ik toch echt nog steeds voor David Bowie.
0: David Bowie staat nog bovenaan. Oké, David Bowie. Of ga je dan uiteindelijk toch voor de...
1: Psycho Killer. Ja. Nee, nog steeds David Bowie. Ja, zijn legacy is te groot. Zoveel verschillende soorten muziek en stijlen heeft hij
0: Ja, maar dat is het, hè. Elk decennium leek wel echt een ander soort geluid dan bij die man.
1: Maar dat, inderdaad. Ja.
0: Daar heb je ook nog een soort van favoriete decennium bij, David Bowie.
1: Midden jaren 70.
0: Had hij ook nog een bijnaam?
1: Ja, de Thin White Duke. Ah. Die periode, die vind ik echt lekker.
0: Oké. Ik ga er een grote tegenover zetten. Okay. David Bowie, joh!
1: David Bowie natuurlijk.
0: Iggy
1: Pop heeft alles gejat van Bowie. Dus nee, Bowie dus.
0: David Bowie als grote winnaar vandaag. Zometeen Tim's avondshow.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
12: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en er wordt flink gebouwd in het avondslot. De balzaal is intussen 2 keer zo groot, 2 keer zo duur, maar de opzichter verzekert ons ervan. Er is nu ruimte voor 2 keer zoveel hits. Hartstikke leuk. Ik loop alleen nu doorheen met mijn stappenteller en die telt al 45 mijl. Heb je enig idee wat de eerste plaats zal zijn? Je hoort het zo meteen.
13: Ster.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.

0: Hartstikke leuk. Ik loop alleen nu doorheen met mijn stappenteller en die telt al 45 mijl. Heb je enig idee wat de eerste plaats zal zijn? Je hoort het zo meteen.
1: Ster.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
3: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Klaas. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: Ach, melancholiek. Ik heb er last van, mensen. Ik heb er last van. Gorillaz on Melancholy Hill. Maar ik heb de ultieme lifehack gevonden. Tegen melancholie. Ja.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Dat heb je toch ook wel eens, dat je wakker wordt en dat je denkt, ja, deze dag gaat nieuw worden. Dat je echt denkt van, ja, nee, alles zit gewoon tegen. Ik had zo'n dag vandaag, zeg ik je in alle eerlijkheid, moet ik er wel even bij aantekenen dat ik in een redelijk turbulente periode van mijn leven zit. Ik wil niet te veel over kwijt, maar het is even pittig. En dan kun je het wel eens hebben, weet je, dat niets lukt. Dat zelfs koken te veel is. Nou, en dat wil in mijn geval echt wat zeggen. Welkom bij het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. Mijn naam is Tim Opperbroek. En ik had vandaag even een hele moeilijke, rare, donkere dag. Kun je wel eens hebben. Maar ik heb de ultieme lifehack gevonden. Daarvoor ga je eventjes naar een site die heet, nou, misschien heb je er ooit wel eens van gehoord, telegraaf.nl. Nou, klik je daar even op, dan ga je een beetje scrollen, zeg maar, door de berichten. En net wanneer je denkt, nou, wordt het nog een keer leuk? Nee, het wordt niet leuk, maar het kan allemaal nog veel erger in het leven. Ja, je mag je helemaal niet om lachen om dit bericht, maar ik dacht wel bij mezelf, kijk, het kan ook zo met je aflopen. Dit is de kop namelijk. Nee, daar kun je niet om lachen, dat kun je niet maken. Nou, laat ik eerst zeggen, in New York heb je over van die rioolputten, weet je wel, met stoom wat eruit komt. Weet je wat ik bedoel? Oké, dit is wat ik vandaag las. 56-jarige vrouw overlijdt nadat ze in Manhattan uit haar Mercedes stapt en in een rioolput met stomend water stort. Kijk, dan heb je met recht gewoon een kutdag.

0: The Pretenders and I Go To Sleep. Theems avondslot. Het komt vaker voor dat artiesten binnen een tour op een later moment voor de tweede keer naar dezelfde plek gaan. Nou, bij Olivia Dean is dat wel het geval. Toen haar The Art of Loving Tour werd aangekondigd, bleek dat er veel meer vragen was dan verwacht. En ja, daar zit er maar één ding op. Voor haar laatste twee stops in Europa zijn nog even wat extra data toegevoegd aan het schema. 14 juni komt ze nog een keer naar de Ziggo Dome.
1: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Legend in Excess op NPO Radio 2, Tim's avondslot. Dat ik het met je wil hebben over Sophia, nieuwe Nederlandse artiesten. En ik zal je eerlijk zeggen, Universe kwam uit van haar en ik had het geluisterd. Ik vond het een heel mooi liedje, maar ik had het een beetje aan de kant geschoven. Er komt zoveel moois uit. En toen zag ik haar zaterdag in Muziekcafé, het live programma hier op NPO Radio 2. Ik mocht dat presenteren en zij was de gast en zij zong. En het was zo bloedmooi dat ik heb besloten, de komende 2 weken ga ik haar alleen maar draaien in Tim's avondslot. Ik wil even een klein gesprekje met haar aan je laten horen wat afgelopen zaterdag plaatsvond. En toen hadden we het onder andere over Frank Boeien. Want Frank Boeien is groot fan van Sophia en heeft dat ook te kennen gegeven. Dus dat is heel mooi. En de nummer Universe was eigenlijk bedoeld voor het Songfestival.
1: Dit liedje ligt al 4 jaar op de plank of zo, denk ik.
0: Ja.
1: En ik wil heel graag naar het Songfestival.
0: Okay.
1: Dus, maar dan voor mij begint dat wel met een liedje en niet per se met de droom, het Songfestival.
0: Mm-hmm.
1: Toen had ik dat liedje en toen dacht ik, ja, dat is het misschien gewoon eigenlijk wel. Ja. Toen wilde ik hem dus dit jaar insturen. Ja, en toen ging het even niet door, waar ik het verder gewoon mee eens ben. Maar dat was dus wel jammer.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, ik kan dat liedje wel nou nog langer laten liggen. Of ik gooi hem gewoon de wereld in en dan...
0: Waarom wil je meedoen aan het Songfestival?
1: Het lijkt me gewoon...
0: grote freak, zo
1: ja, het lijkt me heel leuk.
0: Ja, je bent toch goed daarvoor?
1: Nou ja, ja, ik heb ook The Voice gedaan. Dat is ook alleen maar hectiek en drama.
0: Ja, maar dat is het begin, dat begrijp je nog wel. Maar het is zo'n eindstation. Mensen die daar meedoen, daar hoor je nog maar iets van.
1: Ja, nou, dat vind ik niet helemaal.
0: Kom een linnis, bam, uit elkaar.
1: Ja. Nee, dus niet in een duo.
0: Nee, oké.
1: Nee, dat is altijd drama.
0: Als je dat belooft,
1: nee.
0: Niet met Frank Boeien.
1: Nee.
2: De troetelaar van deze week.
0: Eerst dus de nieuwe van Sophia. Hij is zo mooi, luister maar eens. Universe.

0: Tijd om iemand weer even op de muzikale sofa te leggen.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, we gaan een gesprek voeren met iemand. Na een tafel komt zijn karakter naar voren en daar past dan een plaat bij. Die zoek ik dan uit. En deze keer hebben we volgens mij de jongste kandidaat ooit. Het is Thijs. Thijs van Leijenhorst, 18 jaar uit Nijkerk. Thijs, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Wat leuk dat je je hebt opgegeven voor de karaktertrek, joh. Vind ik echt gek.
2: Oh, mooi.
0: Ja. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Heb je een gekke afwijking?
2: Nee, niet zozeer een hele gekke afwijking. Maar ja, ik ben af en toe wel wat anders dan anderen. Maar
0: oh, dat vind ik interessant. Nee, maar dat vind ik leuk. Anders dan anderen. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, ik ben de ene keer even heel druk bijvoorbeeld. En de andere keer ben ik weer heel rustig. Iedereen heeft wel een mening over mij, zeg maar.
0: Oh, wat is de laatste mening die je hebt gehoord waarvan je dacht... Hé, dat heb ik nog niet zo bekeken.
2: Nou, heel vaak gewoon van, je bent een aparte jongen, maar ook eigenlijk een toffe gozer.
0: En waarom ben je dan een aparte jongen? Ik vind het interessant. Waarom noemen ze jou een aparte jongen dan?
2: Ja, omdat je best wel heel druk bent en soms, weet ik eigenlijk niet heel persoonlijk gezegd, maar ja.
0: Hey, je bent ook nog maar 18, hè, en dan kan er nog van alles gebeuren in het leven. Je bent nog vol in ontwikkeling natuurlijk.
2: Ja.
0: Ben je bezig met werk, studie, wat doe je precies?
2: Ik ben nu bezig met met werken.
0: Ja?
2: Dat doe ik één dag in de school, of één dag in de week doe ik mijn school.
0: Ja?
2: Ik ben zelf bezig als automonteur.
0: Wauw, oké. En waarom dacht jij op een gegeven moment, ik wil automonteur worden? Want dat komt natuurlijk ergens vandaan.
2: Nou, dat zit heel erg in de familie bij ons. Het is een familiebedrijf dat ik werk.
0: Kijk, dus je werd meteen aangestoken met het virus en je dacht, hier ga ik... Wat vind jij leuk aan het sleutelen aan auto's?
2: Gewoon de uitdaging die je hebt om iets voor elkaar weer te krijgen. En dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dan begin je aan iets en dan denk je van, ik moet dit weer klaar krijgen. En dan ben je gewoon vooral blij als het weer lukt.
0: Moet het dan ook echt af zijn? Is jouw dag niet compleet voordat de zaken zijn afgehandeld? Ben je daar heel, heel strikt in?
2: Ja, daar kan ik wel licht aan wat het is. Als ik weet van, ik heb hier meer tijd voor dan wel.
0: Ja?
2: Maar soms dan zit iets tegen, was toevallig voor mijn kerstvakantie. Net voor mijn kerstvakantie wou het niet lukken, dan... Ja, weet ik niet. Ik toch niet lekker mijn kerstvakantie in.
0: Oh joh, dan kun je dat niet van je afzetten.
2: Nee, en op een gegeven moment gaat het wel een paar dagen. Maar vooral die eerste 2 dagen. Dan denk je van, nou,
0: het moet wel... Ben je heel gestructureerd?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, hoe bedoel ik dat? Ja, ben je heel gestructureerd? Doe je gewoon alles op hetzelfde moment, iedere dag hetzelfde?
2: Nee, dat...
0: Dat niet?
2: Ja.
0: Wel? Niet?
2: Ja, beetje. Soms wel, soms niet.
0: Ik ben heel wisselend eigenlijk, hè, als ik je zo hoor.
2: Ja.
0: Potverdorie, ik vind het een lastige deze keer.
2: Ik ben ook heel benieuwd wat jullie uitgekozen
0: hebben. Ik begin nou echt een beetje te twijfelen. Ik ga het toch vragen aan je. Dat is misschien heel stom, maar ik ga het toch vragen aan je. Heb jij een lichte vorm van autisme?
2: Ja, dat klopt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat meen ik een klein beetje te proeven uit dit verhaal namelijk.
2: Ja.
0: En vind je dat vervelend in het dagelijks leven? Of vind je het juist ook prettig? Dat kan ook hele goede kanten hebben natuurlijk.
2: Nee, ik zelf kan er wel mee leven. Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die daar mening over hebben.
0: Ja, maar dit moment, die mensen moet je gewoon links laten liggen, joh. Dat is helemaal niks. Goed. Nou, ik denk dat ik het wel heb gevonden dan. Maar dit was niet te makkelijk. Maar dat ligt niet aan jou, Thijs.
2: Oh,
0: want je bent pas, nee, zeker niet. Je bent pas 18 jaar, vol in ontwikkeling. Lekker bezig met auto's. Daar is je hele ziel en zaligheid. En ik dacht, dit is jouw karaktertrek.

0: met de gevier van het avondslot hierover. Als je zijn stem hoort, dan zou je niet denken dat hij 18 is. Dan zou je denken, nou, die is dik in de 30 of zo, zoiets. Maar nee, hij is 18. Thijs, die is al vroeg wijs en die is bezig met allemaal auto's op dit moment. Hij komt uit een familiebedrijf. Hij is automonteur. 1 keer per week gaat hij nog even naar school. Maar zijn passie is echt het sleutelen aan auto's. En dan zou je misschien kunnen denken, ja, dat is een wat makkelijke keuze, Gary Newman met Cars. Maar aan alles voelde ik gewoon, dit is jouw karaktertrek. En jouw karakter gaat nog ontwikkelen, beste Thijs, want je bent pas 18, maar toch, de eerste fundering is al gelegd. Dus de vraag is, omarm jij ook deze karaktertrek, ja of nee? Wat is daarop jouw antwoord?
1: Ja, die omarm ik wel. Het is zeg wel leuk. Ik kende hem niet, maar nee. Ik vind het wel een leuk nummer.
0: Ja, toch? Nou ja, er zit een lekkere vibe in. Ik denk, als je in de auto zit en je draait hem hard, dan ga je gewoon nog helemaal voor. Volgens mij past het helemaal bij je.
1: Ja, past helemaal. Ik geef een dikke en goede duim.
0: Was het twijfelen? Cijfer, duim.
2: Tim's karaktertrack.
0: Hey, gefeliciteerd man. Je krijgt niet alleen een liedje voor het leven, maar ook nog eens keer Tim's sleutelhanger. Avondslot sleutelhanger cadeau.
1: Super, tof. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen. Wil je zelf ook een keer meedoen? Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Een tik in karaktertrek. Krijg je van mij een sleutelhanger en een persoonlijke plaat. Straks nog de Smashing Pumpkins naar Bob Marley en de Wailers. One love.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Symphony Orchestra.
1: Opgericht in 1891 onder leiding van... Nee, ik heb laatst ook NPO Klassiek mogen presenteren. Sindsdien zit ik helemaal in de klassieke toestand. De Chicago Symphony Orchestra hoorde u samen met de Smashing Pumpkins. En tonight, Billy Corgan, de zanger van, Smashing Pumpkins, heeft ooit gezegd... Dit was de allerleukste opname die ik ooit heb meegemaakt. Het is ook de enige opname waarbij je een beetje horen lachen ook, weet je. Dat is een hele, bijna gezellig klinkt, Billy Corgan. Coldplay nu, dit is Lovers in Japan op 2.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Voordat ik hier manager werd...

0: fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jori Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik zit net te bedenken, ik heb echt geen idee wat ik moet doen wanneer Willem-Alexander overlijdt. Wat is het protocol dan eigenlijk, joh? Nou, dan draai ik de Stones met Miss You. Die hoor je zo meteen. Niks aan de hand. Hij leeft nog, dat je het even weet. Sommier ga je ook horen. En het is New Wave woensdag. Dus we zoeken de vleermuizen op voor de lekkere New Wave muziek.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak

0: gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: Sam J en Tonight. We hadden gisteren hadden we Jesse aan de telefoon. Hij is schoorsteenveger in Vught. En hij wilde eigenlijk helemaal niet naar Sam J gaan. Maar uiteindelijk is hem dat toch nog gelukt gisteren. Heeft hij snel een kaartje kunnen kopen. Hij was helemaal enthousiast. En hij wilde eigenlijk vandaag ook gaan. Toch, Jesse?
1: Ja, klopt.
0: En?
1: Nee, niet gelukt. Oh. Ik was gisteren zo enthousiast van het concert. Ik was om 5 uur sliep.
0: Oh joh!
1: Ik moest 2 uur later opstaan voor werk.
0: Nee.
1: De hele dag gewerkt. En ik was zo kapot. Het is er niet meer geworden.
0: Nee, maar dat begrijp ik. Dus oké, maar heel even voor mijn beeld. Want we hadden je gisteren aan de lijn en je was zo enthousiast. Je was echt op de roze wolk. En toen zei je nog, nou, ik wil heel graag terug. Maar dan kan je niet slapen. Dan lig je in bed nog te woelen en dan zit je gewoon na te denken over die show.
1: Ja, nee, ik was ook gaan gamen. En ken je dat moment van nog één laatste potje?
0: Ja.
1: Nou, dat ging zo lang door dat ik opeens de zonhals zag opkomen. En ik begon de vogels te horen fluiten. Ik dacht van shit, moet ik slapen.
0: Je moet toch echt een beetje gaan slapen. Nou, nu snel naar bed, anders ben je morgen weer kapot.
1: Ja, ik lag al, maar...
0: Dan bel je wakker. Dan is dit niet gebeurd.
1: Nee, ik bel hem niet wakker hoor. Nee, nog niet.
0: Jesse, dankjewel hè. Heb een goede nacht.
1: Hé, hey, leuk dat je ook belde.
2: De duisternis is ingezet en de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Ja, diep van binnen. In het slot klinkt een onheilspellend, maar prikkelende dreun. Het is New Wave Woensdag. Muziek uit eind jaren 70, begin jaren 80... met heel veel synthesizers en donkere teksten. En vandaag iets heel bijzonders. Want in de muziek heb je, net als binnen de schilderkunst bijvoorbeeld... actie, reactie. Midden jaren 70 kwam de punk op in de UK. Dat betekende weg met alle dino's. Weg met de moeilijke akkoorden, liedjes van 20 minuten... rookmachines en robots op het podium. Echt iedereen die een gitaar kon vasthouden... was een ster en zat in de band. En dan moet je onder andere denken aan... de Sex Pistols. Of aan The Clash. Lekkere, puntige muziek en geen gejengel meer van orgels op het podium. Dat was het idee van de punk. Nou, en de roadie van deze twee bands die je net hoorde... The Clash en The Sex Pistols, een is Steve Connelly... die was erbij. En daar is ooit een keer een liedje over geschreven. Want die Steve was namelijk tot diep in de nacht te horen in echt ieder punkhol. Dan moest je zeg maar tussen al die hanenkammen ervoor zorgen... dat het geluid in elk geval goed te horen was van The Sex Pistols of The Clash. Maar daarnaast speelde hij ook rolletjes in, geloof het of niet... Deutsche films. Oké, hele kleine rolletjes. Echt, figurante rolletjes. Maar altijd in Duitse films. En hij moest er altijd even over opscheppen. Tegenover Barbara Coogan van The Passions bijvoorbeeld. Had een kleine relatie mee. En dus schreef ze daar een liedje over. I'm in love with a German film star. Dit is muziek van The Passions.

0: Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. De late avond van NPO Radio 2. Zo meteen nog een lekkere late night snack track. In de vorm van iemand die altijd hooikoorts lijkt te hebben. Dat is het, hoor je straks. Eerst gaan we even naar Julia. Julia, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hoe hoog zit jij nog in je energie?
1: Heel hoog.
0: Want... Ja?
1: Ja. Ja. Ik ben al wel wakker.
0: Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, je hebt iets fantastisch gezien. Want waar ben jij geweest?
1: Bij Harry Styles.
0: Harry! Harry! Ben je ook iemand die altijd dan gilt als je op het podium komt?
1: Ja.
0: Ja. Ik was, even kijken, afgelopen zaterdag was ik bij Harry Styles. Bij de tour opener. En dat was heel grappig, want op een gegeven moment aan het einde gaat hij de crew bedanken. En er gebeurde iets heel geks achter mij. Er was een vrouw die het hebben over de crew. Ja, thanks the crew for everything. En die vrouw ging helemaal de... Ah! Ah! Als een zeehond geslacht werd. Dat was echt heel weird. Maar jij doet het dus ook, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Vertel, wat vond je van de show?
1: Nou, echt niet normaal.
0: Nee?
1: Ik vond het echt super mooi, super cool.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat vond je er goed aan?
1: Nou, gewoon alles. Met het podium ook, echt. Dat is niet normaal.
0: Ja, dat is echt absurd, want hij rent eigenlijk het hele podium over. Dat is gewoon de helft van de arena, of drie kwart van de arena. Dus dat eigenlijk een uithoudingsvermogen, dat is niet normaal.
1: Ja, maar hij heeft ook marathons gerend,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, dat doet hij inderdaad. Dat klopt, ja. En af en toe dan duikt hij op in een marathon en je hebt geen... Waarom is hij daar? Met een plaksnor en zo. Dat is echt leuk.
1: Nou.
0: Ja. Zeg, heb je ook een beetje goed kunnen kijken? Want er was een beetje kritiek op dat het niet altijd goed zicht was en zo.
1: Nee, ik zat. Nou ja, ik stond dan wel, maar...
0: Ja, begrijp ik. Ja. Heb je nog dure,
1: goed zicht.
0: Nog dure merchandise gekocht? T-shirt voor 50
1: Zeker.
0: Euro? Ja, wat
1: 100.
0: Goed. Ah, nee, voor 100 euro merchandise gekocht, echt waar?
1: Nee, meer.
0: Ja. Nee, ja, doe je. En terecht, gelijk heb je ook.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga even iets voor je draaien. Music for a Sushi Restaurant. Vind je dat oké?
1: Ja.
0: Geniet lekker na, Julia. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel. Single

0: Julia was bij de show van Harry Styles. De Johan Cruijff Arena. Had goed zicht. En genoot van Music for a Sushi Restaurant.
1: Het is al laat.
0: Ja.
1: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Precies, liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Of echt albumtracks waarvan je denkt, hey, die ken ik nog niet. Ik wil een beetje hebben over Christopher Cross. Hij was laatst in Nederland en daardoor ben ik wel weer meer in zijn werk gedoken. En ja, het glazuur springt regelmatig van je tanden als je zijn muziek hoort. Hè. Dat hoge stemmetje, die meer zoete teksten. Maar het zit allemaal wel verdomd vernuftig in elkaar. Ik luisterde naar zijn debuutalbum afgelopen week. En de tweede track van die plaat viel me echt meteen op. Ik hoorde namelijk opeens Michael McDonald, de man die klinkt alsof hij steeds last heeft van hooikoorts en een niesaanval krijgt. Moet je maar eens opletten. En met Larry Carlton op gitaar. Larry Carlton is echt, dat is een ongekende studiomuzikant. Die heeft met Michael Jackson gespeeld, Dolly Parton, Quincy Jones, Herb Albert, Johnny Mitchell, Steely Dan. Op meer dan 500 platen is die man te horen. Het is ongekend. Maar nu dus ook op deze van Christopher Cross en I Really Don't Know Anymore.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: je reinste yardrock.

kan het niet laten, ik moet het doen. Hij zat namelijk eerst in een punkbandje, The Undertones. En dat vind ik zo'n goede band. Misschien heb je het nog nooit gehoord, maar moet je voorstellen. Ik ga het nu zo meteen draaien. Maar je hoorde dus net A Good Heart van Fergal Sarkey. Maar hij zat dus eigenlijk eerst in deze band.

0: Trouwens, Teenage Kicks en Anouk zegt ja, draai nu ook twee keer. Refererend aan de legendarische DJ John Peel van de BBC destijds. Die heeft deze band ontdekt en draaide er twee keer in zijn programma. En het werd daarmee echt een grote culthit.
1: Of heb je me nou?
0: Verzoekie monster.
1: Want ik ben pluizig en blauw.
0: Wat leuk.
1: Het is het lied dat je wacht.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ah, ik ben zo blij dat hij toch even is komen zingen. Het Verzoekie Monster heeft namelijk vannacht enorm slecht geslapen en slentert al de hele dag met een heel lang gezicht door de gangen van het slot. De vraag is, kun jij hem opvrolijken met een lekker liedje? Laat weten welk nummer jij wil horen. Doe dat via de NPO Luister-app. Welk nummer wil jij nog heel graag horen zo net voor 12 uur, net voor... De nieuwe dag is aangebroken, donderdag 21 mei. Welke track mag ik voor je draaien? En welke track gaan wij voeren aan het Verzoekje Monster?

gewoon aan jou. Dankjewel voor alle ideeën. We kregen een berichtje van Nico. Nico neemt de telefoon alleen niet op. Is niet erg, Nico. Dan ga ik zelf wel weer naar het Verzoekje Monster. Met zijn door drank rood doorlopen ogen. Ja, Verzoekje Monster is aan de drank. Of ik iets wil draaien van Nothing But Thieves. Want vanavond is een nieuwe single uitgekomen van Nothing But Thieves. Evolution. Hebben jullie hem al gedraaid? Nou, wij hebben dus alles gecheckt. Alle mappen. Niks. Dus ook Emily heeft hem niet gedraaid. Morad heeft hem ook niet gedraaid. Dus ja, dat kunnen wij hem alleen maar draaien. Dus we gaan de poort opengooien. En ik gooi hem naar binnen, naar het Verzoekje Monster. En dan kijken of hij hem lust waarschijnlijk. Ja hoor. Oh. Ja. Heerlijk vind je het. Ga ik het toch draaien voor je. De nieuwe van Nothing But Thieves net uit. Vers voor de pers. Dit is Evolution.

Thieves Evolution. De nieuwe. En het is wel leuk, want Anouk zegt... Ach, wat een fijn nummer. Alsof je heel veel euforische rondjes draait, maar niet duizelig wordt. Heel mooi. Heel goed gezegd. Oh, ik hoor de nachtuilen al. Het is tijd om het avondslot te sluiten. Met nog één nummer van Benny King. Stand by me. Slaap lekker. When the

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
1: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
3: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
2: Prijsvrij Vakanties.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Chantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het begin van donderdag 21 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer nog vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000. Het NPO Radio 2 top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies dat het internationaal gerechtshof vorig jaar gaf over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken en gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus en vele maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het einde van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar andere winkels in het blok. Het weer dan nog. Het koelt vannacht af tot een graad of 11. Het blijft droog. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt op steeds meer plaatsen de zon breed door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. De dagen daarna steeds warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. En tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gas bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep uiteindelijk onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door dat nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nu nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Hij heeft president Herzog aangesproken en hij zegt te verwachten dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek op Israël. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. Het weer nog koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst wat wolken, later breekt de zon door. 18 tot 22 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.